0: Woedend op Israël. Het land weigert onderzoek te doen naar de dood van 7 hulpverleners in Gaza, onder wie een Australiër. Israël zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hun leger iets verkeerd heeft gedaan. Australië heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land, met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
1: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: On the night you fall in all the pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: Grootnieuws Radio.
2: Een christelijk geluid van hoop en bemoediging.
3: Wie heeft gezegd dat jij je altijd weer moet geven? Aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent. Verwar jezelf, zij niet met makkelijk begrepen.

0: ruiken. In elke vezel, elke kern van je bestaan. Het is niet erg je hart zo af en toe te sluiten. Alsof wat daar van binnen leeft ooit dood kan gaan.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. 11 organisaties hebben samen een brandbrief gestuurd naar het kabinet en de Tweede Kamer om meer geld uit te trekken voor infrastructuur, meldt de Telegraaf. Onder hen MKB Nederland, Bouwend Nederland, Schiphol en de ANWB. Ze zouden het liefst zien dat er standaard 2% van het BBP naar wegen, bruggen en het spoor gaat. De zetel van forumleider Liedewij de Vos, die zwanger is, wordt tijdelijk opgevuld door Im Albiati. Zij was een tijd lang de voorzitter van de jongere tak van Forum voor Democratie. Voormalig Kamerleden als Thierry Baudet en Freek Jansen kwamen als eerste in aanmerking om de plek op te vullen, maar zij bedankte daarvoor. President Trump belooft met strenge sancties te komen tegen landen die Iran ook nog maar enige vorm van hulp geven. Banken, bedrijven, overheden en vliegvelden geeft hij als voorbeeld. Een economische oorlog noemt hij het. Wat de sancties precies inhouden of welke landen hij bedoelt, zegt hij niet. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land, met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt dan 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De nacht van Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Steeds meer kinderen gaan op atletiek, schrijft de Telegraaf. Atletiekverenigingen hebben inmiddels zo'n 125.000 leden. Bij sommige clubs is het zo druk dat er wachtlijsten zijn. De Atletiek Unie ziet een verband met het succes van Nederlandse topatleten als Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver. Rusland heeft vannacht nieuwe rakettenaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder andere woongebouwen, een kinderziekenhuis en een school zijn geraakt. Er zijn zeker 5 doden en tientallen gewonden. Net buiten de stad vielen ook nog een dode en een gewonde. In Kosovo zijn 3 massagraven ontdekt met erin de resten van meer dan 20 mensen. De autoriteiten vermoeden dat het gaat om Albanese slachtoffers van de Kosovo-oorlog eind jaren 90. Bij die oorlog vielen 13.000 doden en raakten duizenden mensen vermist. Bijna de helft van hen is nog steeds niet teruggevonden. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken vanochtend stevige buien met soms ook onweer over het land, vooral in het noorden. In de loop van de middag minder buien en meer ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het Duitsstalige deel van België is een huis verwoest door een mini-tornado. Er zijn geen gewonden, de bewoner was niet thuis. De tornado trok over hetzelfde gebied waar al bijna een week een enorme bosbrand woedt. Door het noodweer heeft de brandweer nu ook druk met omgewaaide bomen en ondergelopen kelders. Een groep mensen is niet te spreken over een zogenaamde flypast van Defensie bij de Formule 1 in Zandvoort dit weekend. Straaljagers en andere legertoestellen vliegen dan als saluut over het circuit. De herrie zou volgens hen storend zijn voor omwonenden en de natuur bovenop het geluid van de races. President Trump waarschuwt elk land dat zaken wil doen met Iran. Elke vorm van steun of handel met Teheran zal leiden tot forse sancties, schrijft hij op social media. Een economische oorlog noemt hij het. Wat de sancties precies inhouden, zegt Trump niet. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken vanochtend stevige buien met soms ook onweer over het land, vooral in het noorden. In de loop van de middag minder buien en meer ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: hoort dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Je verwonderen door ruimte te creëren.
2: Je gaat iets goeds uitgroeien.
1: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
3: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
1: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
3: Hij was er en is er altijd. Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Het was een van mijn favoriete psalmen om te lezen als kind. Een psalm over de grootheid van God. Over het wonder dat hij alles gemaakt heeft. Psalm 8. Zometeen staan we samen met Maartje van Toor van Open Doors stil bij dit prachtige psalm. Eerst aandacht voor de dagtekst van vandaag uit Handelingen 2, vers 42. Daar staat: zij wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven. Aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed.

0: De Opwekking Band, Rebecca Zetterjan, Jorde, Vrede voor Jeruzalem. Hoe omschrijf je de goedheid van God en zijn grootheid? Ik zou zeker een voorbeeld willen nemen aan de psalmdichter David, die in een van zijn psalmen beschreef hoe geweldig groot God is, dat hij alles op deze wereld heeft gemaakt. Psalm 8. Over dat psalm gaat de overdenking van Maartje van Toor van Open Doors.
1: Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u naar hem omziet? Kijk je wel eens naar de sterren? Als je niet kunt slapen en uit je raam kijkt? Misschien 's avonds op weg naar huis? Of op vakantie? Jezelf verwonderen op zo'n plek waar nog veel meer sterren te zien zijn? Sterren. De Bijbel spreekt er regelmatig over. Ik moet denken aan bijvoorbeeld de belofte die Abraham kreeg. Tel de sterren. Jouw nageslacht zal groter zijn dan het aantal sterren wat jij kunt tellen. Of de wijzen, die tijdens het kijken naar de sterren opeens die hele bijzondere ster zagen. De ster die hen de weg wees naar een koning. Naar koning Jezus, mens geworden voor ons. De tekst van vandaag gaat ook over sterren. Het staat in Psalm 8. Het is een lied over Gods almacht, met daartegenover de nietigheid van de mens. Van jou, van mij. Maar eigenlijk is dat te kort door de bocht. Er is namelijk veel meer te zeggen over deze psalm. Laten we er vandaag een paar dingen uitlichten. De psalmdichter, die begint met lof aan God. Heere, onze Heere. Hier wordt niet zomaar een aanspreekvorm voor God gebruikt. Hier staat de verbondsnaam. De naam waarmee God zichzelf openbaart. Yahweh, ik ben. God toont zijn hart aan ons in deze naam. Het is de naam van de betrokken God die elk detail in ons leven kent. En daar staat onze Heere. Het is geen solozang, geen select groepje zangers die deze psalm zingt, maar een lied om allemaal bij in te stemmen. Deze God, deze persoonlijke God, wordt machtig over de hele aarde genoemd. In het Engels las ik het woord excellent. Laat dat woord eens even bij je binnenkomen. God is niet zomaar machtig. Nee, excellent. Dat is boven alles verheven. Foutloos. Perfect. De beste. En in zijn excellentie maakt hij de aarde. De psalmdichter weet tegen wie hij spreekt. Een God die zo groot is dat hij de macht heeft over de hele creatie en tegelijk zo dichtbij betrokken wil zijn op het leven van de mens. Doortrokken van die wetenschap begint de psalmdichter vanaf vers 4 als het ware te schilderen. Ziet u het voor zich? De hemel, het werk van Gods vingers, alleen zijn vingers. Dat was genoeg. Zo minuscuul precies zijn de manen en de sterren op hun plaats gezet. Als een penseel van een schilder die stipje voor stipje toevoegt op het doek. Precies op hun plek, één voor één. En die grote God, zo groot dat slechts zijn vingers nodig waren om het hele heelal te formeren. U denkt aan de mens. U ziet naar hem om. U maakte hem slechts weinig minder dan engelen. U kroont de mens met glorie en eer, terwijl wij zo nietig zijn. Wie zijn wij? Wie ben ik? U geeft ons zelfs zoveel glorie en eer, dat u macht gaf om te heersen over de werken van uw handen, uw vingers. Alles heeft u onder onze voeten gezet. Alles. Tamme dieren, wilde dieren, vissen, zeedieren. Wie zijn wij? Dat hebben we niet verdiend. Proef je de verwondering van de psalmdichter?

0: Crystal Melin, Indescribable, een lied dat goed past bij de overdenking van vandaag, waarin ook in Psalm 8 die grootsheid van zijn schepping naar voren komt en hoe bijzonder dat is dat hij alle sterren bij naam kent. Ga luisteren naar het tweede gedeelte van de overdenking van Maartje van Toor.
1: Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt. Die sterrenhemel, dat doet me denken aan een student die ik eens ontmoette in Myanmar. Een poosje voordat de burgeroorlog daar uitbrak. Een jongen die opgroeide in een boeddhistisch gezin. Hij besloot sterrenkunde te gaan studeren en verhuisde daarom naar de grote stad. Zijn hospita bleek een christen te zijn. En bijzonder genoeg stond deze student niet al te vijandig tegenover christenen. Om nieuwe mensen te leren kennen, ging hij zelfs met zijn hospita mee naar de kerk. De jongen vertelde dat hij niet tot geloof was gekomen door dat kerkbezoek. Ook niet door zijn christelijke hospita. Maar dankzij zijn studie sterrenkunde. Al dat bestuderen van de sterren, van het heelal, dat deed hem beseffen, hier moet een grotere macht achter zitten. Hier moet een God boven staan. Wie zijn wij mensen als het heelal zo onmetelijk groot is? Zijn nieuwe geloof bleek niet de makkelijkste weg. Want geweld tegen christenen komt in Myanmar veel voor. Het land staat inmiddels zelfs op plek 14 op de ranglijst christenvervolging van Open Doors. Onze student vertelde aan zijn ouders dat hij christen geworden was. Onmiddellijk zeiden ze: "Jij? Jij bent onze zoon niet meer." En het kleine beetje contact wat er nu nog wel is, dat verloopt stroef. Hij vraagt: "Bid alsjeblieft voor mij. Bid dat ik het mag volhouden. En dat mijn ouders op een dag ook mogen erkennen wie God is. Groots en nabij." Kijken naar die sterrenhemel. Misschien denk je wel: nou, het leven van die student werd er niet makkelijker van. Mooi die verwondering, maar je moest eens weten. Het leven op aarde is bij tijd en wijle gewoon keihard. En je hebt helemaal gelijk.

is ploeteren, zoeken, strijden. Maar Jezus heeft nooit gezegd dat het gemakkelijk zou worden als je gelooft. Maar hij belooft wel om je nooit los te laten. Om erbij te zijn. Je te troosten in je verdriet en je pijn. En op een dag zal hij de aarde en de sterrenhemel nieuw maken. Het werk van zijn vingers. Excellent. Daar zal geen dood meer zijn, geen tranen en geen pijn. Het oude voorbij. Deze psalm gaat over veel meer dan de sterrenhemel. Het gaat over de maker van die sterrenhemel. En die maker, die noemt zichzelf Ik Ben. Deze God, zo groot en toch zo dichtbij. Vertrouw hem maar. Grijp zijn hand. De maker van die sterrenhemel, hij ziet jou en hij houdt oneindig veel van jou. De psalm eindigt met dezelfde verwondering als waar het mee begon. En misschien is die uitroep nu zelfs nog wel veel groter. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Kijk vanavond eens of je de sterren kunt zien. En denk dan eens aan de maker van die sterrenhemel. Prijs hem. En bid en dank ook mee met de student uit Myanmar.

Stu Jarrett en Josh Baldwin. You're the history maker bij Groot Nieuws Radio. Daarvoor de overdenking van Maartje van Toor over Psalm 8. Zometeen, na 6 uur, de nieuwe morgen met Juri van de Geest. Naar Elise Manna.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus: AHA verse pasta's, noedels en sauzen, tweede gratis.
4: Boeie!
5: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes! Hamster!
0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. 11 organisaties hebben een brandbrief gestuurd naar het kabinet en de Tweede Kamer om meer geld uit te trekken voor infrastructuur, meldt de Telegraaf. Onder hen MKB Nederland, Bouwend Nederland, Schiphol en de ANWB. Ze zouden het liefst zien dat er standaard 2% van het BBP naar wegen, bruggen en het spoor gaat. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen terug naar het Verenigd Koninkrijk. De royals gaan wonen op een landgoed net buiten Londen. De afgelopen jaren woonden ze in Amerika voor hun privacy. Hun kinderen, prins Archie van 7 en prinses Lilibet van 5... zijn ook al aangemeld op een Britse school. Steeds meer kinderen gaan op atletiek, schrijft de Telegraaf. Atletiekverenigingen hebben inmiddels zo'n 125.000 leden. Bij sommige clubs is het zo druk dat er wachtlijsten zijn. De Atletiekunie ziet een verband met het succes van Nederlandse topatleten als Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver. Het weer van Weer Online? Er trekken vanochtend stevige buien met soms ook onweer over het land, vooral in het noorden. In de loop van de middag minder buien en meer ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Goedemorgen, daar gaan we voor de donderdagochtend. 6 uur geweest. Zometeen begint de nieuwe morgen met Michael W. Smith, King of My Heart. Oké, dan zoek ik nu nog even een lied voor daarna. Dus misschien kunnen we daarbij helpen. Eén groot vraagteken dat ingevuld mag worden. Welk lied wil je zometeen horen op de radio? Ik sta ervoor open in de Grootnieuws Radio app.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
14: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
15: Oké, we gaan.
0: De Nieuwe Morgen.
1: Met Joeri van der Geest.
0: Het christelijke radiostation.

Zes minuten over zes. Goedemorgen. Michael W. Smith. Al meer dan 40 jaar zit deze man in het vak. Sinds zijn eerste album in 1983 heeft hij echt tientallen albums uitgebracht. Ja, je hoort ze nog steeds hier op Groot Nieuws Radio. King of My Heart is er eentje van. Hele goedemorgen op deze donderdag 20 augustus. Nou, dat je zo vroeg uit je bed bent gekomen, dat is niet zo vanzelfsprekend. Dus daarom is mijn vraag aan jou, waarom ben je eigenlijk al wakker? Misschien lig je te malen over vanavond, heb je er super veel zin in. Israel Houghton, die staat in Rotterdam voor het eerst in meer dan 20 jaar. Nou, kans is groot dat je een van zijn liedjes wel kent. Heer, je bent goed onder meer, heeft er heel veel uitgebracht. Vanavond zullen ze ten gehore worden gebracht, zoals je dat dan mooi kunt zeggen, in Rotterdam. En misschien ga je er vanavond naartoe en heb je er nu al super veel zin in. Ja, of je hebt misschien een heel andere reden om wakker te zijn. Dan mag je dat laten weten in de Groot Nieuws Radio app. Wie ben je? Waarom ben je wakker? En ik stel ook de vraag hier, welk lied zou je graag willen horen? En ik kreeg een berichtje van Jan, die probeert het al een tijdje. Nou, de aanhouder, die wint. Hij vraagt Prayer van Petra aan. Dankjewel Jan uit Barneveld ervoor. Bij deze voor jou op de radio.

Speciaal voor Jan uit Barneveld. Deze dag weer starten met groot nieuws tijdens zijn ochtendwandeling. Hij wou graag Petra horen met Prayer op deze donderdagochtend, 20 augustus. Zo even te kijken naar gewoon Israel New Breed. Komen vanavond dus naar Ahoy Rotterdam. Israel Houghton dan in ieder geval. Aanbiddingsleider voor het eerst in 20 jaar. Heeft heel veel liederen gemaakt die ook in de opwekkingsbundel staan. En het is even te kijken, wat zijn dat er dan ook een hoop? Hè? Deze bijvoorbeeld is van hem. Jesus at the Center.

0: Alpha en Omega. Again I say rejoice. Deze vind ik ook goed. Ja, dat is toch een feestje. Laat maar even weten hoor in de Grootnieuws Radio app als je er vanavond naartoe gaat. Wie weet kan ik nog even een nummer ervan draaien zometeen. Alright, meer berichtjes zie ik binnenkomen in de Grootnieuws Radio app. Ik zie bijvoorbeeld Esther die zegt goedemorgen vanuit Teugen naar Alfa aan de Rijn. Ik ben bewonersbegeleider tijdens renovatieprojecten. Lekker opstarten met de radio. Goed je te zien, Esther. Verder nog André. Goedemorgen, Juri. Wakker hoor. Koffie op. Nu even een boterham wegwerken en dan weer naar het werk toe. Ik moet zo meteen om 10 uur lossen als vrachtwagenchauffeur in Alkmaar. Het was een lange dag gisteren. Toen moest ik kruidnoten vervoeren. Kijk, dat heb je ook al in augustus. Zometeen de lijst met wakkere mensen. Eerste dagtekst van vandaag.
1: De dagtekst.
0: Wederom een tekst uit het Nieuwe Testament. Pak er maar even bij. De dagtekst van vandaag, dat is Handelingen 2, vers 42. Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven. Aan de onderlinge gemeenschap. Het breken van het brood en het gebed. De dagtekst van vandaag, Handelingen 2, vers 42.

0: ben.
1: Mooie duidelijke tekst van Kolsbaar bij u. Het Ademproject hier op Groot Nieuws Radio. En daarvoor nog Katie Nicole in Jesus Name, the God of Possible. Een hele goede morgen op deze donderdagochtend. 20 augustus komen mooie berichten binnen in de Groot Nieuws Radio app. Mensen die zichzelf wakker melden, onder meer Hendrik uit Urk.
2: Goedemorgen. Ja, we hebben net lezen over het lied van God. Dat we dit niet alleen voor onszelf moeten houden. Maar hij deelde met ons zo dat, ja, zo moeten wij ook delen met anderen. We moeten elkaar helpen. Ik wens iedereen zo een rijgezegende dag. Groeten. Hendrik uit Urk.
1: Dankjewel, Hendrik. Lekker onderweg zo te horen. Ook Ronald is van de partij, rijdt van Leeuwarden naar Amsterdam. Voor 6 uur is het lekker rustig op de weg, schrijft hij. En dat voelt voor hem ook als tijd met God doorbrengen. En daarna schuift Groot Nieuws Radio lekker erbij aan. Lieneke, ook in de auto, van Halsteren naar Bergijk. Vandaag werkt ze weer op kantoor. En Wietse doet een rondje Brabant en België. Drukke dag, maar niet alleen, schrijft hij. Samen met een genadevolle God. Mooi om zo'n vertrouwen op weg te mogen gaan. Ad, die vertrekt vanuit de Eemshaven naar Wulvraat. Alweer, zegt hij erbij, want door de lage waterstand blijft het voorlopig pendelen. Ook Arjan onderweg, maar dan naar de golfbaan. Dan Kees, hij begint vandaag in Sneek, stuurt mee wie in oprechtheid zijn weg gaat, ontvangt van God het goede. Eline gaat vanmorgen een paar uurtjes werken om rustig weer op te bouwen. Gerda is erbij vanuit Noorwegen. Piet, altijd vroeg wakker, zet om 5:30 lekker de radio aan. Nou, pakt hij waarschijnlijk even levenswoorden mee. Ik heb het vanmorgen ook weer gehoord, de mooie overdenking van Open Doors. Fijn dat je erbij bent, Piet. Nagali heeft eigenlijk een beetje vrij. Oké, maar staat toch vroeg op. Puur vanwege de lijst met wakkere mensen. Nou, respect hoor, Nagali. Bij deze, ik noem je gewoon dubbel. Nagali is wakker. Trudy, die hoorde zojuist het verzoeklied van Janne Barneveld. Het liedje van Petra Prayer. En ze kende het nog niet. Gaat het nu vaker opzetten, laat ze weten. Linda uit Rotterdam, die gaat vanavond met z'n vieren naar Israel Houghton in Rotterdam. En ze vraagt nu You Are Good aan. Nou, het goede nieuws ervan is, die heb ik uiteraard. Je hoort hem regelmatig hier op Groot Nieuws. En ik dacht, nou, hey, lekker om deze dag mee te beginnen. Waarom ook niet? Israel Houghton en Newbreed, dit is You Are Good, speciaal voor jou, Linda.

0: Trail New Breed. Ja, wat een ontzettend energiek lied dat dan zo in één keer eindigt. Nou, misschien ook even tot rust komen dan nu. Het is 6:30, dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een grote groep organisaties wil dat het kabinet de knip trekt om de infrastructuur weer op orde te brengen, schrijft de Telegraaf. Het gaat om tientallen miljarden voor bijvoorbeeld onderhoud aan bruggen en het spoor. In Roemenië is tijdens een aanval van Rusland op Oekraïne een drone neergestort. Twee Spaanse F-16's gingen voor de zekerheid de lucht in, maar verder gebeurde er niks. Er zijn geen slachtoffers. En NEC heeft niet gestund in de play-offs van de Champions League. De eerste van twee wedstrijden tegen het Noorse Bodø/Glimt werd met 3-1 verloren. Ze waren beter dan verwacht, zei NEC-trainer Schreuder.
2: Groot nieuws update.
0: Een meisje van 17 kreeg bijna 3 jaar geleden euthanasie omdat ze zwaar psychisch leed. 2 jaar later stuurden 14 artsen een brief naar het Openbaar Ministerie, de instantie die beslist of iemand voor de rechter komt. Ze vroegen om onderzoek naar de vraag of de familie het meisje had beïnvloed in haar keuze. Van 6 artsen is de naam bekend, de rest houdt het Openbaar Ministerie geheim. De ouders willen die namen weten en stapten daarom naar de rechter. Het Reformatorisch Dagblad was deze week bij de zitting waar de moeder vertelde dat het gezin sindsdien wordt bedreigd. De uitspraak volgt op 3 september. En volgende week komt de Amerikaanse prediker Jesse Duplantis naar Nederland voor een conferentie in de Brabantse Dussen. Hij staat bekend om het welvaartsevangelie, de boodschap dat christenen niet alleen geestelijk, maar ook financieel gezegend kunnen worden. Jaren geleden kreeg hij veel kritiek toen hij zijn volgers vroeg te bidden om een nieuw privévliegtuig van tientallen miljoenen dollars. In het Nederlands Dagblad valt te lezen dat zijn Nederlandse gastheer Ton de Wal vindt dat mensen te snel oordelen en dat het oordeel uiteindelijk aan God is. En in de bergen in het zuiden van Zwitserland wonen bijna geen protestanten. Maar in de zomer zitten de kerkjes daar toch vol, dankzij Nederlanders die op vakantie zijn. De kerk die houdt speciaal voor hun diensten. Het Reformatorisch Dagblad ging langs bij zo'n dienst in een klein bergdorp. Daar zaten ruim 20 mensen in de banken en een organist die ontbrak. Dus zongen ze zonder begeleiding. Een Zwitser die daar op vakantie was, die speelde een paar liederen op een alpenhoorn, waardoor de bekende Amazing Grace alsnog gezongen kon worden. Verderop in het dal komen zelfs zo'n 120 vakantiegangers naar de Nederlandse diensten, staat in de krant. En vanavond staat de Amerikaanse aanbiddingsleider Israel Houghton, je hoorde hem net nog, in Rotterdam. Voor het eerst in ruim 20 jaar is hij weer in Nederland. Nou, van hem komen onder meer liederen als Heer, u bent goed. Die staat in heel veel opwekkingsbundels. You are good, werd net nog gezongen. In een portret in het Nederlands Dagblad vertelt hij dat zijn moeder 17 was toen ze zwanger van hem raakte en het advies kreeg om abortus te laten doen. Ze hield uiteindelijk het kind en daardoor voelde hij zich ook jarenlang ongewenst, Israel Houghton. Dan het Groot Nieuws Radio Weerbericht van Buienradar, 6:40. Vandaag wisselend bewolkt en er vallen een paar buien, mogelijk met onweer. Er waait een matige, aan zee soms krachtige zuidwestenwind. Het wordt vanmiddag zo'n 20 tot 22 graden.
3: Joeri van der Geest.
0: Goedemorgen op deze donderdagochtend, waar we zometeen lezen uit Galaten, hoofdstuk 4. Ook Carrie Job, zometeen onderweg naar Irma Diep.
2: De Nieuwe Morgen.
3: Het christelijke

0: er te voelen valt.
1: Kom op voor de draad in mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar teken dat je leidt.
2: Groot Nieuws Radio.

Nieuwsradio, de Nieuwe Morgen met muziek van Irma die gebed omkantte. En zojuist Carrie Job, Everyone Needs a Little. Zometeen om 7:15 is het weer tijd voor de Groot Nieuwsradio Bijbellezing. We lezen over Paulus, die schrijft aan de Galatiërs. Galaten, hoofdstuk 4, vanaf vers 12. Je kan wellicht even de Bijbel erbij pakken. Kun je zometeen meelezen. Galaten 4, vanaf vers 12. Zometeen naar Charlotte Jordaan. Niemand is als u.

0: worship in de woonkamer. Charlotte Jordaan en Niemand is als u.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: Het is 6:45, tijd voor de Bijbellezing. Vandaag Galaten 4, vers 12 tot en met 31.
3: Ik smeek jullie, broeders en zusters, om net zo vrij van de wet te zijn als ik, omdat ik ook net als jullie ben geworden. Jullie hebben mij nooit kwaad gedaan. Toen ik voor het eerst het goede nieuws bij jullie kwam vertellen, was ik er slecht aan toe. Toch was dat voor jullie geen reden om mijn goede nieuws niet te geloven of om mij uit te lachen. Nee, jullie ontvingen mij als een boodschapper van God, ja, als Jezus zelf. Jullie waren zo gelukkig. Maar wat is daarvan overgebleven? Want ik weet heel zeker dat jullie toen je eigen ogen uitgerukt zouden hebben en aan mij zouden hebben gegeven als dat mij geholpen zou hebben. Zoveel hielden jullie van mij. Ben ik dan nu jullie vijand geworden, nu ik jullie de waarheid zeg en streng tegen jullie ben? Deze mensen, die willen dat jullie je weer aan de wet van Mozes gaan houden, lijken erg hun best te doen voor jullie. Maar ze overtuigen jullie van de verkeerde dingen. En ze hebben verkeerde bedoelingen. Want ze willen jullie van ons losmaken. Ze willen dat jullie hen zullen gehoorzamen. Nu is het goed als jullie je best doen. Maar dan moeten jullie wel je best doen in de goede dingen. En ook niet alleen als ik bij jullie ben, maar ook als ik er niet ben. Mijn kinderen, ik bid vurig voor jullie en doe mijn uiterste best voor jullie. En dat blijf ik doen totdat Christus helemaal zichtbaar is in jullie. Ik zou willen dat ik op dit moment bij jullie was en vriendelijker tegen jullie kon spreken, want ik maak me zorgen over jullie. Vergelijking met Sara en Hagar. Jullie willen dus zo graag volgens de wet van Mozes leven. Luister dan eens goed naar wat daarin staat. Daarin staat dat Abraham twee zonen had. De ene zoon was van zijn bijvrouw Hagar, een slavin, en de andere zoon was van zijn vrije vrouw Sara. De zoon die uit de slavin werd geboren, was ontstaan door Abrahams eigen menselijke plan. Maar de zoon van de vrije vrouw was ontstaan door Gods belofte. Dit heeft een diepere betekenis. Want de situatie van deze twee vrouwen kun je gebruiken als vergelijking voor de twee verschillende verbonden van God met de mensen. Hagar stelt dan het verbond van de berg Sinaï in Arabië voor. Uit dat verbond van Sinaï worden slaven van de wet geboren. Hagar stelt ook het tegenwoordige Jeruzalem voor. Want de stad Jeruzalem en haar bewoners zijn slaven van de wet van Mozes. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij en geen slavin van de wet. En dat is onze moeder. Want er staat in de boeken: wees blij en juich. Ook al heb je nooit kinderen gekregen, want ook al ben je nu eenzaam, toch zul je veel meer kinderen hebben dan de vrouw die een man heeft. Broeders en zusters, wij zijn kinderen die ontstaan zijn door geloof in de belofte, net zoals Isaac. Maar voor Isaac was er een zoon ontstaan door een menselijk plan, zonder geloof. Dat was Ismaël, de zoon van Hagar. En die zoon vervolgde de zoon die door geloof in de belofte was ontstaan. Dat was Isaac, de zoon van Sarah. Hetzelfde gebeurt nu. Want wij die vrij zijn door de Heilige Geest worden vervolgd door de mensen die slaven zijn van de wet. Maar wat zegt het woord van God? Stuur de slavin en haar zoon weg. Want de zoon van de slavin mag niet erven samen met de zoon van de vrije vrouw. Broeders en zusters, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije vrouw.
1: Met Grootnieuwsradio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app
2: en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Kijk omhoog. Look up, child. Lauren Daigle hier in de Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio. Isaac die zegt: goedemorgen, Jury. Hartelijke groet vanaf de Battled. En Miranda is zich momenteel aan het klaarmaken om te gaan werken. En dan heeft ze lekker weekend. Heerlijk. Samen opstarten met Groot Nieuws Radio. De mooiste christelijke muziek zoals deze van de Opwekking Band. Verwachten.

0: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 7 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het gaat zo slecht met bruggen en het spoor dat het kabinet er structureel meer geld voor moet uittrekken, wil een grote groep organisaties. Volgens de Telegraaf vinden ze het onbegrijpelijk dat de politiek risico's neemt, zoals met de Merwedebrug. Die is er zo slecht aan toe dat vrachtwagens er niet meer overheen mogen. 1 op de 5 nieuwe scholen redt het niet, dat heeft nu.nl uitgezocht. Binnen een paar jaar fuseert de school of stoppen ze helemaal. En dat is slecht voor kinderen, vindt een hoogleraar. Hij zegt dat ze door het overstappen moeten wennen aan nieuwe lesmethoden en een leerachterstand kunnen oplopen. Een Russische drone is neergestort in Roemenië. Hij kwam in onbewoond gebied terecht en er zijn geen slachtoffers. Voor de zekerheid gingen straaljagers kijken, maar verder gebeurde er niks in Roemenië. In Oekraïne wel, daar werd Kiev aangevallen met onder meer raketten. Er vielen zeker 8 doden. Het weer van Weer Online? Stevige buien met soms ook onweer, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag verdwijnen de buien en is er ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
11: Er staat nog maar 1 file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten.
12: Goedemorgen, donderdagochtend, 7 uur geweest. Straks gaat de nieuwe morgen weer met Hillsong Chapel. Cornerstone over een paar minuten.
13: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
14: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1+2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
17: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
18: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
19: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
20: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
21: De Nieuwe Morgen.
22: Met Joeri van der Geest.
21: Het christelijke radiostation.
22: GELUID.

0: throne.
1: Ja, de belangrijkste steen voordat je iets gaat bouwen, de cornerstone. Daarover zingt Hillsong Chapel, maar dan over Christ as the cornerstone in het leven. Hele goedemorgen, het is 7:09. Op deze toch wel druilerige donderdagochtend, voor mijn gevoel. Als ik hier naar buiten kijk, zie ik weer regen. Ik moet even wennen aan dat beeld. Vanochtend vallen er felle buien in het noorden en ook in Zeeland. In het zuiden van het land blijft het droog. En in het westen kun je zelfs de zon zien. Het wordt 18 tot 22 graden. Nou, in de Groot Nieuws Radio app zie ik ook mensen die weer lekker aan de slag zijn. André, die zegt, we gaan er weer tegenaan. Stuurt een foto mee vanuit de vrachtwagen. Ik zie Adriaan, die zegt, goedemorgen, ik had heel graag naar het concert van vanavond gaan. Israel Hilton in Rotterdam. Maar ik vind het ticket te duur. Meer dan €40 voor een paar uur, dat lijkt steeds normaler te worden. Remco die zegt, goedemorgen Juri. Ik zie Rosa, die meldt zich vanuit België. Ook Sjoerd is van de partij.
2: Goedemorgen Juri en hey. Alle wakere mensen. Ik ben ook weer onderweg. Ik raak op 44 richting Kassel. Vanaf Kassel richting de Hart daar. Moet ik een vangrildeel plaatsen. Op een nieuw stuk weg. Wat zijn je voor iedereen? Maak er wat moois van.
1: Goeiedag
2: en
1: ga
2: met God.
1: Yo, ga met God. Dankjewel, Sjoerd, voor je spraakberichtje. Ja, hier in de studio ligt nog een klein stapeltje boeken. Heel veel is het niet meer, want ik speel alleen vandaag en morgen nog de Groot Nieuws Radio Bijbelquiz. En daarna zijn de prijzen op. Over een uurtje mag ik weer de Bijbelquiz spelen. En sowieso 2 boeken aan je weggeven als je meespeelt in de uitzending. Denk je nou, ik wil ook wel zo'n cursusmap, rondreis door de Bijbel en het boek Haal meer uit de Bijbel. En ook nog kans maken op een online Bijbelcursus 1 jaar lang. Dan mag je meespelen. grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz. Laat even je naam en je telefoonnummer achter en wie weet speel je deze week nog mee.
3: De dagtekst.
1: De dagtekst van vandaag komt uit het boek Handelingen. We lezen Handelingen 2, vers 42. Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. Handelingen 2, vers 42 is de dagtekst.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

Detmar, Because He Lives. Het is de grootste angst van iedere muzikant. Je verzint een melodie en die blijkt dan achteraf van iemand anders te zijn. Ik las een interview met een van de zangers van IMD. Stond te winkelen in een winkel in Nashville. Toen er opeens een melodie in zijn hoofd opkwam. Alleen dacht hij, ja, dit is te goed. Dit ken ik ergens van. Misschien wel van een oude kinderfilm die ik in mijn jeugd heb gezien, of iets anders uit mijn jeugd. Hij kreeg het niet meer uit zijn hoofd. Nou, uiteindelijk heel goed dat het niet meer uit zijn hoofd ging, want het lied dat eruit voortkwam, dat gaat over, ja, Awake My Love. Over iemand die van binnen koud en leeg is en die weer

0: Cash and Jesus All Along. Het is 1:08 en dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Er worden steeds meer nieuwe scholen opgericht, maar 1 op de 5 stopt er ook weer snel mee, heeft nu.nl uitgezocht. Er zijn te weinig leerlingen of er wordt slecht onderwijs gegeven. In Rotterdam is een dode gevallen bij een ongeluk. Op beelden bij regiozender Rijnmond is te zien dat een auto in tweeën is gebroken. Een deel ligt op zijn kop tegen een boom. Er raakten 2 mensen zwaar gewond. En 11 organisaties, zoals provincies, werkgevers en bouwbedrijven, willen dat het kabinet haast maakt met investeringen in wegen, bruggen en het spoor. In de Telegraaf zeggen ze dat de economie achterop raakt als het niet gebeurt.
0: Tot zover de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws update.
0: Dan de grootnieuws update. Volgende week komt de Amerikaanse prediker Jesse Duplantis naar Nederland voor een conferentie in het Brabantse Dussen. Hij staat bekend om het welvaartsevangelie, de boodschap dat christenen niet alleen geestelijk, maar ook financieel gezegend worden. Jaren geleden kreeg hij veel kritiek toen hij zijn volgers vroeg te bidden om een nieuw privévliegtuig van tientallen miljoenen dollars. In het Nederlands Dagblad valt te lezen dat zijn Nederlandse gastheer Tom de Wal vindt dat mensen te snel oordelen en dat het oordeel aan God is. En Gezinsgids, een blad voor gezinnen uit de behoudende protestantse kerken, begint een eigen nieuwssite. Die heet Dag aan Dag en brengt nieuws uit kerkelijk Nederland. Ook wil de site een duidelijk geluid laten horen bij vragen over geloof en ethiek, zoals huwelijk en gezin, en ook de vrijheid van onderwijs. In het Reformatorisch Dagblad zegt de uitgever dat er elke dag berichten, columns en ook analyses komen en later ook podcast. Lezers mogen reageren, maar daar wordt wel streng op gelet. Lange discussies onder artikelen zijn niet de bedoeling. En lange tijd voelde Israel Houlton zich een vergissing. De Amerikaanse gospelzanger die vanavond voor het eerst in zo'n 20 jaar weer in Nederland optreedt, staat vandaag met een portret in het Nederlands Dagblad. Zijn moeder was 17 toen ze zwanger van hem raakte en ze kreeg van haar ouders het advies om abortus te laten plegen. Ze hield hem en sloeg bij zijn geboorte de Bijbel open. Ze noemde hem Israël, omdat dat de naam is die Jacob kreeg nadat hij had geworsteld met God. Later las Israel Houlton Psalm 139, waarin staat dat God ieder mens al kende voor de geboorte. En toen verdween het idee dat hij hier per ongeluk op aarde was. En normaal gesproken interviewt hij zelf, maar nu is hij de gast. Jan van der Bos van Hour of Power vertelt in de podcast Goed, Beter, Best van Move Community over de zwaarste periode uit zijn leven. Hij was rond de 30 en verloofd tot hij zijn vriendin met zijn beste vriend in bed vond. Iemand gaf hem toen een boekje van de priester Henry Nouwen en dat heeft zijn leven wel veranderd. Want die priester Henry Nouwen die nodigde hem uit om naar Amerika te komen. En daarover vertelt Jan dit.
3: En toen zei hij, waarvoor kom je niet hierheen? Dus ik dacht, wat heb ik te verliezen? Dus het eerste wat hij op vliegveld zei, Jan, vriend, het is niet wat je doet. Het is niet wat je hebt. Het is ook niet wat anderen over je zeggen. Jij bent Gods verliefde kind.
0: En die woorden zijn nog altijd de slagzin van Hour of Power. Het programma dat Jan van der Bos nog elke zondagochtend presenteert. Dan het grootnieuws radio weerbericht van Buienradar. Het is vandaag wisselend bewolkt en er vallen een paar buien, mogelijk met onweer. Het wordt 20 à 21 graden bij een matige en aan zee soms krachtige zuidwestenwind. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
4: Een paar korte files op dit moment. De A4 Den Haag richting Amsterdam voor knooppunt het Hofvliet 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de N35 Zwolle Almelo bij Weerde 3 kilometer met 10 minuten vertraging.
0: Een hele goede morgen op deze donderdagochtend. Dit is Grootnieuws Radio met zometeen om 7:45 een overdenking. Psalm 119 onderweg naar Charity Gale.
2: De nieuwe morgen

0: met al mijn kracht heerlijk opstarten met de muziek van Grootnieuws Radio. De Psalm Project maakt het 7:45.
1: En het verhaal dat ik vandaag... Oh.
0: Het is tijd voor de overdenking. Dat heb je altijd rond dit tijdstip. En vandaag een overdenking die we gaan uitzenden van Rob Favier. Ja, hij heeft ontzettend veel overdenkingen gemaakt voor Grootnieuws Radio. Meer dan 1000 kun je ook terugluisteren in de podcast Spreken en Overdenkingen. En deze overdenking die komt ook uit die podcast. Een paar jaar geleden, toen hij een serie maakte over knipogen van God. En dit verhaal gaat er ook over.
1: En het verhaal dat ik vandaag voor je heb is zeker zo'n knipoog. Het is eigenlijk midden in alle dramatiek ook best wel komisch. Je moet het je bijna inbeelden. Aan de andere kant is het natuurlijk een ontzettend gênante vertoning voor de koning van Israël. Wat is er aan de hand? Koning Saul moet net als de meeste mensen ook wel eens voor een grote boodschap. En die gaat hij doen in een grot. Precies de grot waar David en zijn mannen zich voor hem verborgen hebben. David krijgt zomaar de kans om degene die hem achterna zit te doden. Maar hij doet het niet uit eerbied voor het feit dat God Saul tot koning had gemaakt. Hij snijdt wel een stuk van zijn mantel af, terwijl Saul niets vermoedend zit te... je weet wel, hè? In dit verhaal wordt dus heel duidelijk gekozen voor eerbied voor God in plaats van uitoefening van macht. En dat zal geen makkelijke keuze geweest zijn, want Saul stond David naar het leven en David kan zich hier in één klap van hem ontdoen. Het lijkt me ook best wel moeilijk in het dagelijks leven als je een leidinggevende positie hebt. Dan ben je misschien wel snel bang dat als je je te dienend opstelt, ze een loopje met je gaan nemen. Dus je vindt dat je op je voetstuk moet blijven staan. Dat is best jammer. Want wat David hier doet, komt vele malen sterker over dan wanneer hij Saul een mes in zijn rug had gestoken. David beheerst zich in Gods naam en hij vertrouwt erop dat God zijn weg zal sturen zonder dat hij het recht in eigen hand hoeft te nemen. Ik moet even denken aan de christenen in landen waar ze vervolgd worden. Ik heb er wel eens filmpjes over gekeken en dan hoor je geen verhalen van christenen vol haat voor hun regering, maar van mensen die bidden voor degene door wie ze vervolgd worden. Dat is precies wat Jezus ons opdroeg in de bergrede. Wat is dat moeilijk? Ik heb vroeger naast een buurman gewoond die ons jarenlang terroriseerde. En elke keer vonden we dat we voor hem moesten bidden, maar inwendig dachten we soms hele andere dingen. David kiest hier met alle grofheid die bij de soldaten hoorde voor de liefde van God in plaats van de macht van zijn zwaard. En David was bepaald geen schoothondje. Hij heeft later zijn macht ook vaak misbruikt, maar dat leidde juist tot ongeluk in plaats van zegen. Zou Jezus dan toch gelijk hebben als hij ons vertelt dat de liefde sterker is? Dat zou je moeten uitproberen. Probeer eens niet altijd op je strepen te staan en je zult verrast zijn hoe mensen misschien helemaal anders reageren dan jij verwacht had met jouw machtsdenken. Actie lokt reactie uit en soms is die mooier dan je zou durven dromen.

0: Days maakt het 8:05. Goedemorgen. Vandaag gaan honderden schoonmakers staken bij het hoofdkantoor van de NS voor een betere cao. Vandaag ook gedurende de dag trekken diverse buien over het land, soms met hagel en onweer. Tussendoor ook ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 22 graden vandaag. In de Grootnieuws Radio app zie ik dat mensen onderweg zijn. Onder meer Jaco en Adeline onderweg naar Nederland. Met Jaco, met de vrachtwagen vanuit Zuid-Frankrijk. Waar ze hebben gelost en ze luisteren altijd naar Grootnieuws Radio. Heel fijn dat jullie er zijn. Verder zie ik hier een berichtje van Sione onderweg naar Maasluis. Dus tot 9:00 ben ik erbij. Gezellig.
1: En verder vandaag.
0: Zometeen om 8:15 speel ik weer een nieuwe ronde van de Grootnieuws Radio Bijbelquiz. Alleen vandaag en morgen en dan zit het er weer op voor deze zomer. Denk je nu, ik wil ook meespelen en zoveel mogelijk vragen goed proberen te antwoorden binnen 1 minuut? Ga dan nu naar de website grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz. Laat je naam en telefoonnummer achter en wie weet speel je deze week nog mee.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2+3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
1: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8:00.
10: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Nieuwe scholen hebben het vaak moeilijk. Bijna 1 op de 5 stopt al binnen een paar jaar, heeft nu.nl uitgezocht. Vaak hadden ze maar weinig leerlingen of werd er slecht onderwijs gegeven. Dat is volgens een hoogleraar vervelend voor kinderen, omdat ze daardoor een leerachterstand kunnen krijgen. Een dode en 2 zwaar gewonden bij een ongeluk in Rotterdam. Een auto knalde op een boom. Op beelden bij regiozender Rijnmond is te zien dat de auto in 2 delen is gebroken. 1 stuk ligt in het gras op zijn kop tegen de boom. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Om wat te doen aan slechte wegen, bruggen of aan het spoor moet het kabinet nu echt in actie komen. Dat zeggen organisaties zoals werkgevers, provincies en logistieke clubs in de Telegraaf. De achterstanden raken de hele economie, zeggen ze. Een voorbeeld is de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens. Het weer van Weer Online? Stevige buien met soms ook onweer, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag verdwijnen de buien en is er ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Nog altijd geen sprake van een ochtendspits, maar wel een aantal files die opvallen. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar staat een auto met pech bij Zevenaar. Dat kost je een kleine 10 minuten. Ook een pechgeval op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Hoogte van Wageningen. Vanaf Oosterbeek 7 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A16 werd daar richting Rotterdam. Tussen Knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten vertraging.
0: Vrienden, goedemorgen. Van harte welkom deze donderdagochtend. Zometeen hoor je muziek van Rent Collective, You Are My Vision.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
18: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Ah, nee hè.
22: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
21: Ja, weer eens.
22: Nou, pof jij even...
21: Oh ja?
22: Ik heb net koffie gezet.
21: Lekker.
22: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
23: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streekt.
1: De Nieuwe Morgen.
24: Met Joeri van der Geest.
1: Het christelijke radiostation.

Bijbelquiz. En ook nog een mooie inlogcode voor de Bijbelcursus online. Jaar gratis deelname daarvan van het Evangelisch College, omdat we de Bijbelquiz spelen. Zometeen weer een nieuwe ronde. Morgen de allerlaatste. In ieder geval voor 2026. Dus ja, dan weet je dat alvast.

0: brood met vissen erin. Je hoort het zometeen.
1: De dagtekst.
0: Bij een nieuwe ronde van de Bijbelquiz. Eerste dagtekst van vandaag. Handelingen 2, vers 42. Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven. Aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven. Aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. De dagtekst van vandaag, Handelingen 2, vers 42.

0: Sander en Angela hoorde je met Heerlijke Dag live gezongen in het Jeugdhonk. Het is Groot Nieuws Radio, de Nieuwe Morgen. Mooi berichtje komt binnen van iemand die zegt... Goedemorgen, heerlijk om vanuit Lourdes, dat ligt in Roemenië... naar de Nieuwe Morgen te kunnen luisteren. Zo vertrouwd ook Groot Nieuws Radio hier. Dat zegt Henny aan de telefoon en ik Mark. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Joris.
0: Ja, waar luister jij vandaan deze ochtend?
1: Ja, Groot Nieuws Radio.
0: Ja, en waar vandaan? Ik hoef niet exact de coördinaten, maar welke plaats ongeveer?
1: Ik sta nu in Apeldoorn, maar ik kwam vanuit Ede.
0: Oh, oké. Okay. En wat staat op de planning vandaag?
1: Een dagje werken op kantoor.
0: Oké. Okay. En wat doe je voor werk?
1: Ik ben accountant.
0: Oké. Okay. Nou, en dus ook Groot Nieuws Radio staat regelmatig aan in de auto. En dan heb je denk ik ook wel de Bijbelquiz gehoord al een aantal keer... Misschien zelfs iets afgelopen maandag met de tot nu toe de hoogste score van deze week. 12 goede antwoorden binnen 1 minuut. Hoe zit het met je eigen bijbelkennis? Ja, dat is een risky vraag om te stellen. Maar denk je dat je enigszins in de buurt komt van die 12 antwoorden?
1: Ik ga het proberen. okay. Ik ga mijn best doen. En ik ben natuurlijk met de Bijbel opgegroeid. En ik lees er elke dag in. Ja. Dus ja... Gisteren ging het eigenlijk best goed. Dus toen dacht ik, ga me aanmelden. Dus wie weet.
0: Oké, nou, dan ben ik heel benieuwd, Mark, hoe het er zo meteen naartoe gaat.
2: De Groot Nieuws Radio Bijbelquiz.
0: Eigenlijk is het concept heel simpel. 60 seconden, zo lang duurt de timer. Die heb ik zojuist ingesteld. Ga ik zo meteen starten als je er klaar voor bent. En binnen die ene minuut ga ik heel veel vragen op je afvuren. Ik hoop dat je natuurlijk zoveel mogelijk goed beantwoordt. Maar zit er nou een vraag tussen waarvan je denkt... ik weet het niet zo goed of ik moet er meer dan 2 seconden over nadenken. Zeg gewoon pas dan, hè?
1: Ja, doe ik.
0: Super, oké. Okay. Nou, Mark, dan gaan we spelen als jij er klaar voor bent.
1: Ja, ik ben er klaar voor. Ik heb de auto netjes aan de kant staan. Okay.
0: Nou, supergoed. Dan de allereerste vraag. Wat zag Petrus in een droom? Een laken met dieren erop of een boot met vissen erin?
1: Een laken met dieren erop.
0: Waar of niet waar? In het boek Esther wordt de naam van God niet genoemd.
1: Waar?
0: Waar woonden Lazarus, Martha en Maria? In Betanië of Kafarnaum?
1: Betanië.
0: Hoeveel dagen lag Lazarus al in het graf toen Jezus hem opwekte uit de dood? 2 of 4 dagen?
1: 2.
0: Open vraag. Welke 2 steden werden door God verwoest met een regen van zwavel en vuur vanwege hun slechtheid?
1: Sodom en Gomorra.
0: Hoe heette de aanvoerder van Davids leger? Joab of Abner?
1: Joab.
0: Open vraag. Hoe heette de vrouw die 2 Israëlische spionnen verstopte in Jericho?
1: Vraag.
0: Open vraag. Welk Hebreeuws woord riepen de mensen bij Jezus' intocht in Jeruzalem?
1: Hosanna.
0: Vul aan. Bij de geestelijke wapenrusting hoort de gordel van...
1: Pas.
0: In welke brief schrijft Paulus de bekende passage over de liefde? 1 Korintiërs of Romeinen?
1: 1 Korintiërs.
0: Wie was de broer van Mozes die optrad als een woordvoerder voor de farao?
1: Aaron.
0: Oké. Dat was de bel alweer, Mark.
1: Ja.
0: Gaat supersnel. Ik heb maar liefst 11 vragen aan je kunnen stellen. En daarvan had je er 2 fout. Dus dan komen we op een score uit van 9 goede antwoorden. Wat ik superknap vind, want het ging razendsnel. 2 vragen, die had je niet. Hoeveel dagen lag Lazarus al in het graf toen Jezus hem opwekte uit de dood? Dat was 4 dagen. Ja. En dan hadden we nog even kijken... Vul aan, bij de geestelijke wapenrusting hoort de gordel van...
1: Ja.
0: De waarheid.
1: Dat was het.
0: Ja, Efeze 6 vers 14 is dat. Ja. Maar, al met al, Mark, heb je het supergoed gedaan. 9 goede antwoorden. Ik zet je voor nog even in het weekklassement. Je komt niet helemaal boven Is uit, maar je ontvangt in ieder geval de cursusmap Rondreis door de Bijbel. En ook het boek Haal meer uit de Bijbel van het Evangelisch College. Dus die heb je in ieder geval in de pocket.
1: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Leuk om je even gesproken te hebben. Bedankt voor het meedoen en succes vandaag op kantoor.
1: Wederzijds, dankjewel, hè.
0: Doeg. Succes.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

Lekker opstarten met Redman en Jesus Your Name. Daarvoor de Groot Nieuws Radio Bijbelquiz. Mark, die 9 goede antwoorden binnen 1 minuut had. Wil jij morgen meespelen met de allerlaatste ronde? Ga dan even naar de website grootnieuwsradio.nl. Here.

0: Schrijvers voor gerechtigheid, miljoenen stemmen. Het is 8:30 precies. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Veel nieuwe scholen stoppen alweer binnen een paar jaar. Vaak komt het doordat er te weinig leerlingen zijn of omdat het onderwijs niet goed is, heeft nu.nl uitgezocht. Oekraïnse militairen kunnen sinds kort bijna live zien waar Russen zitten, meldt de Telegraaf. Een Rotterdams bedrijf levert daarvoor technologie met satellietbeelden die soms maar 15 minuten oud zijn. En Maarten van der Weijden pakt zijn zwemtocht voor het goede doel weer op. Gisteren stopte hij omdat hij ziek was, maar het gaat weer. Hij wil bijna 300 kilometer zwemmen om geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker.
2: Groot nieuws update.
0: Christenen in Afghanistan lopen het risico volledig te worden uitgeroeid. Daarvoor waarschuwt een Brits onderzoekscentrum dat christenvervolging in kaart brengt. 5 jaar nadat de Taliban de macht overnam. CvA schrijft dat er mensen zijn mishandeld en ook ter dood zijn veroordeeld omdat ze de islam verlieten. Naar schatting enkele duizenden tot 10.000 christenen leven er ondergronds. Zorgwekkend is dat de Taliban bij controleposten telefoons uitlezen en zo al jaren gegevens over christenen verzamelen. De onderzoekers vrezen dat er later op grote schaal jacht mee wordt gemaakt. En ook in China wordt het leven van christenen moeilijker. Een verslaggever van de NOS reist naar een streek in het noorden waar bijna iedereen katholiek is. Priesters durven daar alleen anoniem te vertellen dat het in 50 jaar niet zo zwaar is geweest. Kerken gaan dicht en kinderen mogen niet mee naar de dienst. Komt de politie langs, dan gaat snel het licht uit en dan duiken de kinderen weg in een zijkamer. Zelf werd de verslaggever 5 uur vastgehouden en ondervraagd. Daarna kwam iedereen die ze had gesproken onder politiebegeleiding terug om te zeggen dat het interview niet mag worden gebruikt. Toch telt China nog altijd zo'n 10 miljoen katholieken en daarnaast tientallen miljoenen protestanten. En lange tijd voelde Israel Houghton zich een vergissing. De Amerikaanse gospelzanger die vanavond voor het eerst in zo'n 20 jaar weer in Nederland optreedt, die staat vandaag in een portret in het Nederlands Dagblad. Zijn moeder was 17 toen ze zwanger van hem raakte en ze kreeg van haar ouders het advies om abortus te plegen. Ze hield het kind en noemde hem Israël. Toen hij later Psalm 139 las, verdween het idee dat hij hier per ongeluk was. En vanavond dus voor het eerst in zo'n 20 jaar weer in Nederland. En normaal gesproken interviewt hij zelf, maar nu is hij de gast. Jan van der Bos van Hour of Power vertelt in de podcast Goed, Beter, Best van Move Community over de zwaarste periode uit zijn leven. Hij was rond de 30 en verloofd tot hij zijn vriendin met zijn beste vriend in bed vond. Iemand gaf hem een boekje van Henry Nouwen en die nodigde hem uit naar Amerika te komen.
3: Toen zei hij, waarvoor kom je niet hierheen? Dus ik dacht, wat heb ik te verliezen? Dus het eerste wat hij op vliegveld zei, Jan, vriend, het is niet wat je doet. Het is niet wat je hebt. Het is ook niet wat anderen over je zeggen. Jij bent Gods geliefde kind.
0: En dat is nog altijd de slogan van het programma Hour of Power dat Jan elke zondagochtend presenteert. Je bent geliefd. Dan nog het grootnieuws radioweerbericht van Buienradar. Het is vandaag wisselend bewolkt en er vallen een paar buien, mogelijk met onweer. Het wordt 20 à 21 graden. Verkeersinformatie dan van de ANWB.
4: Er is vandaag opnieuw ook geen sprake van een ochtendspits. Her en daar staan wat korte files. En op dit moment 2 opvallende. De A44 om te beginnen, Den Haag richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Warmond en Kaagdorp. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging bijna een half uur. En de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer met 10 minuten vertraging.
0: Goedemorgen en welkom op deze donderdagochtend. Zometeen om 8:45 hoor je een overdenking. Ook lef onderweg, God en reisgenoot. Nu eerst Lauren Daigle.
2: De nieuwe morgen.

0: onderweg.
1: Zo is het maar net. Lef, God en reisgenoot. Daarvoor Lauren Daigle, Groot Nieuws Radio. Met zometeen een overdenking van Rob Favier. Naar Thornwells.

er een wereld aan gevoelens mee doorgeven in een tijd van een seconde. En als wij open durven staan voor de knipogen van de Heere God, dan zien we er misschien wel meer dan we dachten. Ik kwam op het thema voor deze serie doordat ik, toen ik begin mei een hartstilstand kreeg, een aantal knipogen heb gekregen waarvan ik overtuigd ben dat ze van God kwamen. En die hebben me enorm geholpen in mijn verdriet en mijn angsten. En het mooie aan knipogen is dat je ze kunt ontvangen, maar ook kunt geven. Als je de boeken doorbladert van de profeten, kom je er zoveel tegen. Je kent het rijtje vast wel, hè, van Jesaja tot Maleachi. Profeten waren knechten van God die het volk steeds weer moesten vertellen dat ze zich aan zijn spelregels moesten houden. Vaak moesten ze er ook bij dreigen dat als Israël dat niet deed, er vreselijke dingen zouden gebeuren. Dat betekent niet dat wij nu tegen andere mensen met stemverheffing moeten gaan vertellen dat als ze zich niet bekeren dat, en dan komen er allerlei bedreigingen met hel en verdoemenis. Ik heb daar zelf nooit zoveel mee gehad met dat dreigen. Ik kwam laatst een heel oud interview met mijn persoontje tegen van toen ik 19 jaar was en met een band door Europa trok. En wat ik toen heb gezegd, dat beaam ik nog steeds. Het gaat er niet om dat je dreigt met straf als mensen zich niet tot God keren, maar dat je de liefde laat zien die zo besmettelijk is dat er voor al die ellendige dingen juist geen plaats meer is. De profeten moesten er soms behoorlijk op losmopperen, zelfs schelden en tieren. Maar uiteindelijk doen ze het vanuit de bewogenheid van God voor zijn volk. Zoals je als vader of moeder je kind wel eens een keer flink op zijn plek moet zetten, uit liefde en om te voorkomen dat het de verkeerde kant uitloopt. Maar profeet zijn was geen pretje, hoor. Je werd er niet altijd populair mee bij je vrienden of dorpsgenoten. Er is zelfs een spreekwoord uit voortgekomen over die profeet die in zijn eigen stad niet geëerd is. Durf jij zo'n profeet te zijn? Dus iemand die de waarheid van God durft te zeggen, maar dan wel vanuit de liefde en niet vanuit eigen wijsheid? Dan ben je een knipoog voor je naaste, waarmee je hem of haar misschien weer een stukje verder helpt in het leven. God is altijd op zoek naar van die mensen die niet alles slikken wat er gebeurt en die kromme redeneringen durven te ontmaskeren om er de zuiverheid van de liefde voor in de plaats te zetten. Liefde zonder een kritische houding? Nou, dat is niet zo opbouwend. Maar een kritische houding zonder liefde al helemaal niet. Dus ik wil je uitdagen om in je leven niets meer en niets minder dan een knipoog van God te durven zijn.

0: De Ovek in Band. En Ovek is lied 695 stil. Goedemorgen, Tim.
1: Goedemorgen.
0: Ga je nog naar Israel Houghton vanavond?
1: Israel Houghton.
0: Houghton.
1: Houghton.
0: Houghton?
1: Ja.
0: Wat?
1: Ja, zo zeg je dat.
0: Israel Houghton. Houghton.
1: Ja, dat maakt niet uit. Dat zeggen heel veel mensen. Maar
0: het is Houghton.
1: Houghton.
0: Houghton.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, vraag maar. Vraag maar aan hem. Nou,
0: hij is vanavond in Rotterdam.
1: Nou, ja. Kunnen we het vragen?
0: Nee, super goede gast en super mooie muziek. You Are Good, ik word altijd super positief van. Hij werd vanmorgen weer aangevraagd. Dus, ja.
1: Nee, fantastisch.
0: Ja. Maar jij gaat er niet heen?
1: Toevallig niet.
0: Oh, ik ook niet.
1: Nee.
0: Nee. Israel? Houghton. Nee, Houghton. Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, als het eenmaal zo in je systeem zit, dan is het moeilijk.
1: Maakt niet uit.
0: Maar bedankt dat je me corrigeert. Zometeen vanaf 9 uur, dan ga ik jou heel aandachtig beluisteren, Tim. Vanaf 9 uur.
1: Zou ik maar doen.
0: Met de blessing.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Ja, die allereerste, dat is een bijzondere. Sowieso, omdat het de eerste is vandaag. Maar we mogen notabene naar Australië om daar een blessing te bezorgen. Dat doen we heel graag.
0: Yes.
1: Nienke Tempelman, zorg dat je er klaar voor zit. Daar natuurlijk wat andere tijd dan hier. Maar hopelijk gaat het allemaal goed komen. Gaat de blessing straks in elkaar vallen als een puzzel die klopt. Zometeen dus de blessings van vandaag. Ik kan er nog een nummer aan toevoegen. Dus heb je wensen, dan is dit het moment om het ons bekend te maken. Even een appje naar de studio en dan komt dat hier terecht in de inbox van Blessings.
0: Heel goed, zo meteen vanaf 9 uur de Blessings. Tim Hendrik zit voor klaar.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
10: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 9 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen stopt binnen een paar jaar of fuseert met een andere school, heeft nu.nl uitgezocht. Vaak zijn ze te klein of is het onderwijs niet goed genoeg. Volgens een hoogleraar wordt zo belastinggeld verspild en kunnen kinderen een leerachterstand krijgen. Oekraïnse militairen kunnen sinds kort op hun telefoon bijna live zien waar de Russen zitten. De Telegraaf schrijft dat een Rotterdams bedrijf de technologie levert, waardoor er niet eerst een drone of straaljager naar het slagveld hoeft te gaan om te kijken hoe het zit. Het bedrijf gebruikt satellietbeelden van soms maar een kwartier oud. Vannacht is een zware storm over delen van Duitsland getrokken. Een vrouw kwam om het leven en een andere vrouw raakte zwaar gewond. Ze zochten tijdens het wandelen beschutting onder een overkapping, maar daar viel een boom op. Ook raakten zo'n 60 woningen beschadigd en sommige daarvan zijn onbewoonbaar. Het weer van Weer Online? Het is bijna overal droog met af en toe zon en een graad of 18. Later meer kans op buien die vanmiddag stevig kunnen zijn. Het wordt een graad of 21, maar in de regen is het iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Naast enkele korte files verspreid over het land, de meest oponthoudt nu op de A73, onder andere Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord en Hattemerbroek 5 kilometer met 10 minuten vertraging ook.
1: Ja, dankjewel. Weer een hele uitzending bomvol blessings. We nemen je zelfs mee naar de andere kant van de wereld. Dit is het uur om jouw verzoekplaat door te geven. En de vraag is, wie ben je, waar luister je en wat houdt jou op dit moment bezig? Met andere woorden, je luisterstatus. Daar zijn we ook erg benieuwd naar. App het even door naar de studio.
17: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
18: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
19: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up, 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
20: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Jojo.
24: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor 85 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
25: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
26: Voel mij zo free.
27: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
28: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
27: Wow, dit is echt nice.
28: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Blessings
29: met Tim Hendricks.
2: Het christelijke radiostation.

0: Galton Dixon wil je met het nummer aanmoedigen te doen wat God van je vraagt. Nog voordat je het eindplaatje ziet, nog voordat je het wonder werkelijkheid ziet worden. Net als Noach die de opdracht kreeg om een boot te bouwen op het droge. Ja, wie doet dat nou? God houdt zich aan zijn woord, dus wat hij ook zegt, het zal gewoon gebeuren. Galton Dixon dus, Build a Boat, de opening van Blessings vandaag. En goedemorgen, zegt Jolanda. Ik luister vanuit de keuken, bij Shem aan het maken van pruimen. Lekker bezig, Jolanda, met de nadruk op lekker. Ad, die heeft een vakantie achter zich gelaten. Hij rijdt weer lekker rond met die vrachtwagen van hem. Goedemorgen, zeg je. Present vanuit Wulfrat. Nou, dat klinkt eigenlijk toch ook als vakantie, Ad. Wil die laat weten mijn luisterstatus. Mijn ontbijt staat klaar, maar er zijn een aantal mee-eters, lees vliegen, die eerst met de vaatdoek op de kop krijgen. Vaak kunnen ze niet navertellen hoe dit voelde. Wil, dit is Blessings, hè? Moet je even niet vergeten. Je zegt nu aan mijn crackertje en kopje thee. Een mooie uitzending iedereen. Daniel dan, die laat weten. Ik en mijn vrouw luisteren mee vanaf de ontbijttafel. Via deze wil ik haar feliciteren met haar verjaardag. God zegen in het bijzondere levensjaar dat voor je ligt met de babyopkomst. Supermooi, jongens. En dan nog even Alinde Hol, die laat weten. Goedemorgen, Grootnieuws Radio. Vandaag vier ik mijn 24ste levensjaar. Een bijzonder moment waar ik dankbaar voor ben. Ik kijk terug op een jaar waarin God mij door mooie en moeilijke momenten heen heeft gedragen. En vandaag geniet ik lekker thuis met mijn man, familie en vrienden. En ik wens iedereen die luistert vandaag ook een prachtige dag toe. Vol dankbaarheid, liefde en Gods zegen. Nou, de blessings, ik voel hem al. Wie je ook bent, waar je ook luistert, wat je status ook is, dit zijn ze voor deze donderdag 20 augustus in het jaar 2026. En ik ga een plaat draaien voor Nienke Tempelman uit Australië, Albany, waar je bent. En lieve Nienke, zeggen oom Henk en tante Annie Woertink, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. We hopen dat je een hele fijne dag had, want bij jou is het al veel later. Alle goeds toegewenst en God zegen samen met Vincent. Al zijn we in kilometers ver bij elkaar vandaan. God blijft zorgen, elke dag. Veel succes en plezier met je thuisbakkerij en de verkoop van al die lekkere boterkoeken, speculaas, bokkenpootjes. Heel veel liefs en een dikke knuffel van ons. Van oom Henk en tante Annie. Vanuit Nederland dus deze blessing in Australië. In de hemel is de Heer.
1: In de hemel is de Heer.

André van Zijl met In de hemel is de Heer mag daar in Australië klinken. Van harte Nienke Tempelman, namens ons allemaal ook. En Esther, goedemorgen. Je meldt je bij de radio. Je zegt, we luisteren mee vanaf Terschelling, waar we nog lekker vakantie hebben. Ja, geniet ervan. Maritska, die laat weten, mijn man en ik zijn aan het luisteren in de auto onderweg naar Duitsland voor een dagje winkelen, als dagje uit tijdens onze vakantie. Margreet is erbij, zegt, goedemorgen, we zijn op weg naar het Corpus Mus... Nee, even kijken, dat zeg ik niet goed. Margreet zei iets anders. Dit zijn Sarah en Amaya. Jullie laten weten, goedemorgen, wij zijn op weg naar het Corpus Museum. En wij zouden heel graag het liedje Washed van Elevation Rhythm willen horen. Nou, bij deze, we genieten met jullie mee. Goeiedag, hè.

Fijn hoor. Elevation Rhythm Washed. Dank jullie wel, Amaya en Zara. Ja, en een mooi uitje naar het museum. Dan opwekking 488, De Kracht van de Liefde. Het lied van de Arend. Tenminste, ik denk dat dit lied is wat je bedoelt, Anne-Jan. Anne-Jan die zegt, goedemorgen. Zouden jullie het lied van de Arend willen draaien voor collega Dirk van Zomeren? Ik weet dat hij dit heel erg mooi vindt en ik zou hem er graag mee verrassen. Dus bij deze, verrassing Dirk. Hier zijn Reni en Elisa en werk ze jongens.

eenzaam met de kracht van uw liefde. Voor collega's Anne-Jan en Dirk van Zomeren. Gaan we naar Papendrecht met een plaat voor Fekri El Haddad. Bart en Karin Vogeleer hier. Ze zeggen: lieve Fekri, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Wij, Bart en ik, wensen je Gods onmisbare zegen en zijn liefde over je nieuwe levensjaar toe. Samen met je lieve vrouw Arja. Bedankt dat jullie er altijd zijn voor ons. En daarom, op jouw dag, geven je dit nummer cadeau. Je mag luisteren naar Elise Manna met Brug over Woelig Water. Wat er ook gebeurt, waar je ook bent, God is altijd bij jou. En hij laat jou nooit alleen. Hij kent jou helemaal. En hij zal er zijn. Liefs, Bart en Karin Vogeleer.

Lieve Henny, Henny Weerstand uit Chalabert, zeggen Anita en Esther. Lieve Henny, deze mooie blessing is voor jou. Het volgende lied. We vragen het voor jou aan, als een bemoediging. En we willen je laten weten, we houden van je. Groeten van Anita en ook van Esther. En een hele fijne dag voor jou. Je mag genieten van het Brooklyn Tabernacle Choir hier bij Grootnieuws Radio. En de blessing zit hem in deze plaat. My life is in your hands.

0: De geruststellende klanken van deze muzikale blessing. Brooklyn Tabernacle Choir. And my life is in your hands.
1: Muziek is een zegen.
2: Dus delen we er zoveel mogelijk van uit.
1: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Ja, ik zit echt ontzettend te genieten van de platen die binnenkomen. Die worden aangevraagd. Weer een hele mooie mix wordt het. En ja, de uitzending kleurt zo mee met alles wat er speelt vandaag. Hè. Alles wat er gebeurt bij jouw luisterstatus. We krijgen hier de groeten vanuit Rijswijk, Noord-Brabant. Elisabeth en André. We luisteren tijdens de koffie en een potje Scrabble naar Blessings. En Roelof uit Hilversum, die is nog lekker aan het wakker worden met de Blessings aan. En ik zeg ook goedemorgen Martin, Nettie, Corina, gezellig. En we krijgen een goedemorgen van René van de groep uit Spakenburg met een fotootje erbij. En ja, René, dat ziet er op zich ja, een beetje verontrustend uit. Maar volgens mij is het inmiddels gewoon ook wel weer goed. Je bent aan het herstellen. Jouw neus in het verband. Gisteren geopereerd aan mijn neus, zeg je. Neusschotje rechtgezet en neusgaten verruimd, zodat ik weer goed kan ademen. Mag nu thuis bijkomen van de operatie en dat gaat goed. Fijn om te horen, René. We gaan mooie platen voor je draaien. Ook voor Jannie van Tel. Waarom zeg ik dat? Nou, gewoon eventjes, Jannie. Eventjes hier een berichtje van Huip en Ria. Wil even laten weten dat ze van je houden. Bij deze dus. We hebben je gezien aan de andere kant van de radio. En geniet mee van Eline. Want dat is de vraag van Marloes, die meteen ook haar luisterstatus deelt. Zegt mijn dochter, mijn oudste dochter, weer naar school. De jongste slaapt nog. Voordeel als je dealt met twee regio's. Vandaag verder herstellen van een knieoperatie. En nou komt-ie. Kun je het lied van Eline Leven lang leren voor me draaien? Nou, bij deze.

Ja, super grappig. Marloes heeft hem aangevraagd, maar zegt dan... Ja, ik sta mijn tanden te poetsen. Wordt hij ineens gedraaid? Die zag ik even niet aankomen. Kippenvel. En wat zit er toch ontzettend veel waarheid in dat lied. Iedere keer raakt het me weer. Ja, luister even goed naar het volgende lied. De blessing wordt over je uitgezongen. En misschien heb je hem al heel vaak gehoord, dit nummer. Maar luister even goed naar de tekst. En ja, laten we het elkaar toebidden, toezingen. Dat doen we richting Willeke Herwig uit Hoogvliet. Pa Donker hier zegt Willeke nog gefeliciteerd met jouw verjaardag van afgelopen zaterdag. En ik wens je God zegen toe. En een goed jaar met Paul en de kinderen. Dan draaien we de blessing voor Charlotte. Nee, namens. Ja, ook voor Charlotte natuurlijk. Maar namens Charlotte van Tol. Want die heeft dit lied bedacht voor Els en Hans de Jong uit Oud-Beijerland. Een muzikale verrassing en bemoediging, dat is het idee. En zegt Charlotte: ja, Els, vandaag ben je jarig. Van harte gefeliciteerd met je 77ste verjaardag. Jullie zijn al heel erg lang en ja, druk met de aanstaande verhuizing bezig. Jullie gaan van een groot vrijstaand huis naar een appartement. Er moet veel weg en dat kost jullie heel erg veel energie. Het roept veel emoties op, de verhuizing. Els en Hans, wij wensen jullie heel veel kracht en zegen toe. En wel met dit lied voor jullie hier op de radio. Luister naar Carrie Job, Cody Carnes, Elevation Worship en The Blessing namens Charlotte, Charlotte van Tol.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

Deze was op voorzet van Hanna, die zegt: God is overal, van Sela, gewoon dat het kan en past ook bij deze vakantieperiode. Zo is het. En Peruska Rullenraad uit Buddeldorpplein. Ja, ik vind het leuk dat je gewoon lekker voor jezelf uitpakt vandaag, want je bent jarig. En hoe? Je laat weten: hoi Tim, deze blessing is voor mijzelf, want ik ben vandaag 50 jaar geworden. Wat een zegen. En ik ben God dankbaar voor alles wat hij mij heeft gegeven, voor alles wat hij voor mij heeft gedaan. Ondanks mijn fysieke klachten en alle stormen die ik heb moeten doorstaan, geeft God mij een lied om hem groot te maken. Ik wil God danken voor iedere dag en voor de blijdschap en vreugde die hij mij geeft. En daar hoort dan deze plaat mee om volop mee te zingen, uit volle borst, die radio lekker hard aan te zetten. Daar ga je, Peruska Rullenraad. Deze is voor jou van harte met je 50ste verjaardag.

gefeliciteerd met je 50ste verjaardag. En wat een fijne plaat. Halleluja. Elevation Worship. Voor een stukje feestvreugde. En we houden de feestvreugde vast voor het volgende verzoek. Voor onze moeder, oma, Annie Bouwman uit Wijk en Aalburg. Hier zijn Bianca, Danny, Luc, Maaike, Britte, Luca en Jurre. Ze zeggen, vandaag ben je 74 jaar geworden en daarmee feliciteren we je van harte en wensen we je God zegen toe voor je nieuwe levensjaar. We hopen dat het komende jaar een jaar mag worden vol gezondheid. Het afgelopen jaar was toch een beetje een pechjaar door een gebroken heup en een gebroken schouder. Maar gelukkig mocht je weer helemaal opknappen en daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Fijne dag en tot zaterdag. Dan vieren we het ook meteen met onze lieve nichtjes Kira. Onze lieve nichtje Kira, die ook jarig is. Liefs Danny, Bianca, Luc, Maaike, Britte, Luca en Jurre.

0: niet om te prijzen met Joke Buijs. Aanleiding de 74ste verjaardag van Annie Bouwman uit Wijk en Aalburg. En ook nichtje Kira, die 4 jaar mag worden. Ja, mooi. De blessings van vandaag. Dank iedereen voor het meebouwen aan deze uitzending. Aan een stukje hemel op aarde, zo wil ik het toch wel noemen. Zometeen een nieuwe Thijs en Jorieke. En jullie zijn nog in zomermodus, hè Thijs?
1: Ja, absoluut. Mooi stukje hemel op aarde. Ja. Dat zetten we gewoon door, Tim. Die neem ik graag van je over.
0: Nou, heel goed. Dus dat is wat we gaan doen.
1: We gaan lekker die hemel op aarde gaan we verder aan bouwen. Mooie fragmenten, mooie tips, spelletje. Het zit er allemaal weer in.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
8: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 10 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het OM denkt bij nog eens 3 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen van de website Funcaps. Daarmee komt het totaal op 21, zei het OM in de rechtbank. 3 verdachten verkochten onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen zonder vergunning. Max Verstappen heeft een einde gemaakt aan alle geruchten over zijn toekomst. Hij blijft bij Red Bull. Daar begon hij zijn carrière en met het team won hij 10 jaar geleden zijn eerste Formule 1 race. Verstappen heeft bijgetekend tot 2030. Komend weekend hoopt hij de laatste race op het circuit van Zandvoort te winnen. De brand in de Belgische Hoge Venen blijft oplaaien. Storm en omgevallen bomen maakten het blussen vannacht lastig. Zo'n 200 mensen bestrijden het vuur met hulp uit Nederland. De hulpdiensten sturen vandaag een drone de lucht in om te kijken waar het beste geblust kan worden. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen regent het. Vanmiddag gaat het flink doorplensen met kans op onweer en zware windstoten. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Een opvallende file op dit moment. En die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen na de vesting en Blaricum staat een auto met pech. Er staat 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging.
15: Dat is ongelooflijk, maar we zijn alweer op zoek naar een vakantieland.
1: Ja, we zijn er nog niet doorheen. Er zijn nog steeds meer vakantielanden. En je krijgt alvast een eerste hint van ons. We zoeken het vakantieland met de oudste universiteit ter wereld.
15: Wil je de spelletjes al meespelen? Stuur een appje.

0: Librevuurwerken.nl.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
2: Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
5: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Thijs en Jorieke in de zomer. Het christelijke radiostation.

0: Lazarus.
1: Kane and Rise Up.
2: Thijs en Jorieke in de zomer.
1: Een hele goede morgen.
3: Hallo, hallo, leuk dat je erbij bent.
1: Jij noemde gisteren iets smerigs.
3: Ja, het was er opeens.
1: Ik dacht, A, hoe komt het opeens in jouw hoofd?
3: Ja.
1: En B, dit was heel lang niet in mijn hoofd. En ik heb er echt een beetje trauma's van.
3: Ik denk
1: nou, dit is trauma met een niet echt een trauma.
3: Nee, oké. Okay. Gewoon een
1: spreekwoordelijk trauma.
3: Ja, ik denk dat het in mijn hoofd kwam doordat jij vertelde dat je op een bijzondere plek was geweest in Limburg. In schuilkelders waar heel veel wc's stonden.
1: Nou, even serieus. Ja, leuk je het heel even dat aan dat je het even zegt. Dat is me toch...
3: Schuilkelder of zo?
1: Ja, je hebt dus in Valkenburg, zo'n gemeentegrot.
3: Ja.
1: En dan heb je dus daar heel ver weg zitten gewoon allemaal schuilkelders. Echt honderden wc's. Er kunnen 15.000 mensen kunnen daar terecht voor de atoombom.
3: Oké.
1: Destijds of nog steeds.
3: En die zijn nog actief, zeg maar. Die wc's kan je nog doortrekken.
1: Ja, ik heb ze niet doorgetrokken. We zijn er langs gegaan in zo'n autotreintje. Maar,
3: ja.
1: Maar goed, daar hadden wij het over. Want ik vond het namelijk... heel surrealistisch. En toen kwam jij op het volgende.
3: Toen dacht ik opeens, zijn ze er nog? Ja, die Franse wc's langs de snelweg... waar het eigenlijk gewoon een gat in de grond is. Weet je, we hebben twee van die voetsteunen, een soort douchekuip... die dan op de grond is, met een gat erin.
1: Vrees.
3: En dat, ik weet dat uit mijn kindertijd nog. En opeens dacht ik, zijn die er nog? Ik ben ze al jaren niet tegengekomen.
1: Echt? Serieus? Dit is even niet overdreven. Jij zegt, ik krijg gewoon... kippenvel. Ik krijg gewoon walging.
3: Welke herinneringen heb je hier aan?
1: Ja, te veel.
3: Ja?
1: Ik vond het zo... Ik kon dat niet. Ik vond het vreselijk. Ik vond het smerig. Ik vond alles...
3: Ik wil niet heel plastisch worden, maar ik dacht altijd... Kijk, als jongetje gaat dat toch wel?
1: Ja.
3: Dat maakt niet zo heel veel uit.
1: Nee, exact. Dat is gewoon...
3: Ja, buiten een bosje of dan in zo'n... Maar ik dacht,
1: ik vind het trouwens heel chill om twee jongens te hebben... inderdaad, op vakantie en op reis.
3: Overal langs de snelweg. Als u gewoon strookje ziet, dan weet u waar het vandaan komt.
1: Waar het bewaterd is.
3: Ja.
1: Maar ik vond het zo, maar vooral zo smerig.
3: Ja.
1: Die lucht, Thijs.
3: Ja, dat
1: die
3: ook, ja.
1: Lucht.
3: Ja.
1: Maar bestaat het in nog? De Franse wc?
3: Ja, ik heb hem niet... Ja, ik heb hem dus al jaren niet gezien, dus laat even weten.
1: Ook zo'n gat.
3: Ja, waarom? Ja. Ja,
1: waarom?
3: Goeie vraag.
1: En hoe dan? En voor de vrouw? Het is zo vreselijk.
3: Zoveel vlakken is het niet wat je wilt. Laat even weten, misschien ben je er eentje tegengekomen op een vakantiereis. Is het er nog of is het allemaal gewoon vervangen?
1: Ja, bestaat het nog?
3: Ja, dat willen we weten.
1: Dat willen wij weten. Oh, ik heb gewoon echt...
3: Nou, ga snel door.
1: Heel ongemakkelijk.
3: Snel door naar wat leukers.
1: Ja, we gaan snel naar iets leukers. Namelijk, we zijn weer op zoek naar een vakantieland. En jij komt met ons meespelen. En als je dan met ons meespeelt, dan win je ook nog eens een leuk klein prijsje. Je krijgt straks 4 hints. Maar de eerste hint, die geven we al weg. En dat is...
3: De oudste universiteit ter wereld is gevestigd in dit land. Ja, de hints zijn wel...
1: Oudste universiteit.
3: De hints zijn wel omhoog gaan qua niveau. Hè? Ja, maar het gaat nog steeds te doen zijn. In totaal krijg je er 4. Dus als je denkt, ik wil meespelen, meld je ook even in de app.

0: Christian Verwoerd, Erika de Wit. Mijn waarde ligt niet in mijn bezit. Oh, het heeft wat opgeroepen, jongens, die Frans WC. Ze zitten mensen ook echt kokhalzend te luisteren bij de radio. Die zeggen, hou eens op met die details. Ja, sorry, maar ja, het is inderdaad... Ja, it is what it is.
1: We gaan daar zo meteen nog even op terugkomen. Oh, even wat reacties meenemen. Ja. Maar eerst even iets anders.
0: Want we willen het weten.
2: Vakantieland gezocht.
0: We willen weten welk vakantieland we nou eigenlijk naastig naar op zoek gaan. We hadden al de hint gegeven, dit land heeft de oudste universiteit ter wereld. Nou, daar kwamen al flink wat antwoorden binnen. Niet allemaal correct, maar hey, we hebben nog 3 hints te gaan. Wie je ook had gehad was Hilda. Hilda, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Hilda. Jij zit lekker in een vakantiehuisje.
3: Ja, ik zit in IJBC.
0: Wat heerlijk.
3: Ja, zeker.
0: Hoe is je uitzicht op dit moment?
3: Nou, ik kijk over de duinen heen.
0: Och, wat heerlijk.
3: Ik ben 20 meter van de duinen af. Dan loop ik het duin in.
1: Oh, nou joh. En hoe ligt de zee erbij vandaag?
3: De zee heb ik niet gezien, want ik zit op het moment met wondroos. Dus ik kan er niet naartoe komen. Het is ongeveer 10 minuten lopen. Dan ben ik op het strand.
0: Oeh, maar dat wondroos, dat is toch heel naar?
3: Ja, dat is niet leuk.
0: Nee. En moet je dan nu daar gewoon thuis zitten? Of hoe werkt dat?
3: Nou, ik krijg antibiotica en ik moet zoveel mogelijk met mijn been hoog.
0: Oh.
3: Want dat, ik noem het zelf een olifantpoot wat ik heb.
0: Oh ja. Oh, dat is heel naar en pijnlijk. Dus je zit op een mooie plek, je hebt mooi uitzicht. Maar de zee kan je eigenlijk alleen maar ruiken.
3: Die kan je ruiken. En het is hiervoor ook heerlijk zitten. Dus op zich is het het is niet leuk. Maar ja, het is niet anders.
0: Nou, ik vind het alweer knap om te horen hoe je daarmee omgaat, Hilda. Je zit wel op een mooie vakantieplek. Het is niet de plek die wij zoeken met vakantieland. Maar na de eerste hint, dit land heeft de oudste universiteit ter wereld. Welk land denk jij in eerste instantie dat het is?
3: Nou, ik heb het heel eerlijk gezegd opgezocht.
0: Hilda!
3: Ja!
1: Nou, dat mag gewoon.
0: Ja, mag gewoon. We hebben niet gezegd dat het niet mag.
1: Natuurlijk mag dat.
3: Nee.
1: En wat vond je toen? Want je moet niet alles vertrouwen wat je online vindt, hè, Hilda?
3: Ja, wel. Ik heb gewoon een koekel ingetikt van de oude univers van de wereld. En ik kreeg Marokko. Oh.
1: 857. Nou ja, weet je wat we doen, Hilda? We gaan de andere hints doen. Wat mij betreft voer je die ook in Google in. Kijken wat daaruit komt. En dan kunnen we even kijken of je bij je keuze blijft. De tweede hint is: veel toeristen bezoeken in dit land de leuke kruipdoor-sluipdoor marktjes die souks heten.
3: Ja, dat heb je ook in Egypte, hè? Maar dat is wel oosters.
0: Ja, die hadden we gisteren al in Egypte.
3: Ja, dat weet ik.
0: En we hebben nog de hint Berberse, Arabische en Andalusische invloeden vormen samen de ziel van dit land.
3: Ja, dat is inderdaad wel Marokko.
0: En dan de laatste, dat is natuurlijk... Ja.
1: Om het even af te maken, de hoofdstad Marrakesh is een populaire vakantiebestemming in dit land.
3: Ja.
1: Ja, je blijft erbij, hè?
0: Ja, het is Marokko. En je wist het meteen. We hebben geen spelregels. Dus applaus voor jou. Goed, jou, hè? Goed gedaan, Hilda. Knap, hoor.
1: Hey, en Hilda, als je nou in Google invoert, wil je dan een notitieboekje, een sleutelhanger of liever de blessing kaartenset opgestuurd krijgen?
3: Doe maar de blessingkaarten.
1: Oh, gaan we even regelen.
0: Die zijn ook echt zo leuk. Dat is zo'n leuke kaartenset. En dan, die komt jou dan tegemoet, Hilda. Heel erg leuk dat je met ons mee wilde spelen. Ja. Heel veel sterkte in ieder geval ook natuurlijk met de wondroos. En hopelijk toch een beetje genieten van het uitzicht van de duinen. Heel erg leuk dat je met ons meespeelde.

0: Andrew Rip, I do it again. Ondertussen heeft Thijs een beetje FOMO.
1: Ja, ik kreeg een mooie foto van de family. Die zitten heerlijk te ontbijten bij. Die grote, blauwe, gele reus uit Zweden.
0: Oh. Ik zag in jouw hoofd. Ja,
1: ik vind het hier ook heel gezellig met jou.
0: Ja, je zei... En ik zit hier met jou. Ja, sorry. Moet ik je zo wat Zweedse balletjes geven?
1: Oh ja, lekker broodje kaas.
0: Gratis koffie. Hey, mensen zitten helemaal te walgen van wat hij vertelde over... Het zijn dus hurk-wc's, zo noem je dat.
1: Ja,
0: dus.
1: Dit heb ik dus nooit... Bedankt Jeroen daarvoor. Ik nooit geweten dat zo was. Ook nooit zo gebruikt, moet ik zeggen. Ja,
0: hier krijgen we Theodora. 3 jaar geleden op de camping in Italië bij de vrouwen... 1 van de 4 wc's was een hurk-wc. Bij de mannen was het 3 van de 4 wc's een hurk-toilet. Mijn arme man, zegt ze.
1: Nou, bij,
0: maar vooral van, moet je dus dan ook de grote behoefte ook dus hurkend doen?
1: Ja, natuurlijk. En goed mikken. Maaike en Arnoud, Manouk en Jolijn, die hebben ze gisteren nog gespot langs de route de Soleil. Net boven Lyon, onderweg naar huis. Gezin met 2 dochters, ze deden de deur open en we hebben hem even overgeslagen. Ja, manlief had natuurlijk geen probleem.
0: Ja, maar dan kan je gewoon nog als vrouw ook gewoon beter gewoon ergens in de bosjes gaan, toch? Dan heb je in ieder geval, dat voelt er vooral dan schoner aan. Ja. Dat lijkt mij, maar echt. Ja. Oké, mensen, er komt nu een smerig verhaal. Ja, het is misschien... niet mijn verhaal.
1: Nee.
0: Het is het verhaal van Annemarie. Jij zei, kunnen dat wel zeggen, maar ja, het is nou eenmaal wat ze heeft meegemaakt. Die wc, zegt ze. In de basis zou het heel schoon kunnen zijn, want op het gemiddelde openbare toilet wil je ook niet zitten. De smerigste heb ik in Tunesië gezien. Zo vies. Oké. Dode ratten,
1: nee.
0: En nog wat levens dat wegschoot en nog meer smerigheden.
1: Nee.
0: We waren met een groep reis en zijn achter het toiletgebouw in het zand gegaan.
1: Oh, man.
0: Al heel lang geleden, maar sommige dingen vergeet je niet meer.
1: Oei, oei, oei. We hebben allemaal losgemaakt. Excuses hiervoor. Nog eentje om het af te leren. Marjonelle die zegt, ja, hier in Kroatië zijn ze ook. Van die vieze natte voeten krijgen dan bij doortrekken. Oh jongens, excuses hiervoor.
0: Het is zo smerig.
1: Oei, oei, oei.
0: Maar in ieder geval, ze bestaan nog,
1: ja.
0: Maar... wel minder. In ieder geval in Europa wordt het denk ik minder.
1: Ja.
0: Maar ja, verder weg, dat is dan...
1: Zijn ze populair. Ja.
0: Sorry.
1: Ja,
0: we gaan straks de kernboodschap horen van Kokkie Drost. Ik dacht even wat anders.
1: Even wat vrolijkers.
0: Vrolijk.
1: Denk ik wel. Van Kokkie, ja.
0: Ik ben wel benieuwd wat haar kernboodschap is.
1: Ik ben benieuwd hoe zij vakantie viert.
0: Hoor het naar Joke Buijs. Welke vriend is onze Jezus?

0: Ik moet nog even een belofte inlossen voordat we naar de kernboodschap gaan. We hadden natuurlijk lieve Hilda aan de telefoon die in een lekker huisje zit. Maar wel echt, echt niet. Dat gaat ook niet best met de wondreus. En zei, wil je alsjeblieft voor mij You Raise Me Up draaien? Daar heb ik zoveel steun aan. Dus ik, ja, mag eigenlijk niet.
1: Maar ja,
0: weet je, hè? Ik heb hier gewoon een knoppie. Ik kan hem gewoon aanzetten.
1: Je gaat het gewoon doen?
0: Voor Hilda ga ik het gewoon doen. You Raise Me Up.

0: Kijk, dat is het mooie. Hè? Hilda die wilde het lied toch graag. Een andere luisteraar stuurt er: dit lied had ik echt even nodig. Zo zie je maar soms als je gewoon stiekem op het knopje drukt, dan kan het toch zomaar toch wel zegen zijn voor meer mensen.
1: Dat is heel mooi hoe dat werkt, hoe we samen die zomerradio vormgeven.
2: Grootnieuws Radio. De kernboodschap.
0: Wat als je moet samenvatten in een paar minuten waar het jou nou allemaal om te doen is? Als je spreekbeurten tot de kern moet brengen, wat komt er dan uit? Dat vragen we vandaag aan relatiecoach, schrijfster Kokkie Drost. Kokkie, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen, hallo.
1: Ja, Kokkie, we gaan zo meteen jouw kernboodschap horen. Ik ben heel benieuwd wat dat is. Maar we doen eerst even een spelletje met deze vaste gasten van de show. Hoe denken we dat jullie vakantie vieren? Wat denk jij bij Kokkie, Jorieke?
0: Ja, een luxe paardje. Dat is appartement, hotel, klasse.
1: Ja?
0: Ik zie blauwe zee vormen. Een mooie locatie, strand, goed eten.
1: Minimaal 4 sterren.
0: Absoluut.
1: Ja, ik kan me daar wel bij aansluiten. Of je gaat natuurlijk juist helemaal back to basic. Echt een beetje de fietsvakantiekant op. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik sluit me bij jou aan. Dus ja, Kokkie, laat ons niet langer in spanning. Hoe vier jij vakantie?
3: Ja, jullie hebben gewoon bullseye. Absoluut. Ah. 5 sterren. Nee joh, ja, kon ik het maar betalen. Dat is niet te doen dat. Ik moet de mensen nog wat te dromen over hebben. Nee, ik heb ontzettend genoten van een vakantie aan het Lago Maggiore met mijn hele gezin. En nog een hele hoop andere familieleden die er ook omheen aan het kamperen dan wel aan het in een huisje zaten. We hadden, dit was heel erg leuk, we hadden voor het eerst keer een boot mee. Dus ons eigen bootje hebben we meegenomen op de trailer. En ik heb daar heel veel gevaren. En ik sliep in een veel te klein bed waar ik elke ochtend wakker werd met ontzettende rugpijn. Het was allemaal heel klein. Ik hou ook wel van dat primitieve leven. Moet niet te lang duren. Weet je waar ik het meest naar verlang na mijn vakantie?
0: Je bed?
3: Een wasmachine.
1: Oh, een verrassing.
0: Ik heb lekker op de campingwasjes gedraaid, hoor.
3: Oh, geluksvogel beter ook.
0: Ja, gewoon
3: maar. En ik alles weer lekker schoon en zo. Nee,
0: maar, je zat dus gewoon wel in een beetje primitief huisje, zo klinkt
3: ja,
0: het.
3: Ja, nee, de staakerven, zo'n mobiel. Oh. Het was echt. Het was zo fijn, zo gezellig, zo mooi. Ja, ik heb ontzettend fijne tijd gehad. En daar gaat mijn kernboodschap ook een beetje over.
0: Nou, dan zou ik zeggen, dan praten wij niet langer. Dan is de komende 3 à 4 minuten is helemaal van jou, Kokkie. Take it away.
3: Dank je. Weet je, het grappige aan mijn kernboodschap is dat terwijl ik dit ga uitspreken, ik nog niet weet waar het gaat eindigen. En dat is misschien ook wel direct mijn kern. We zijn het leven vaak zo bezig met naar doelen toewerken. Daar moeten we naartoe, daar moet het leven naartoe. We hebben verwachtingen van onszelf. We hebben verwachtingen van anderen waar we zelf aan willen voldoen. Terwijl het leven en zeker ook een relatie zoveel meer te bieden heeft als je ontvankelijk en nieuwsgierig daarin staat. En ik had deze vakantie een heel bijzonder moment, vond ik zelf natuurlijk. Op een gegeven moment zat ik heerlijk een beetje te mijmeren, te contempleren. En ik keek zo naar dat meer en naar de prachtig hoge bergen. En ik dacht ineens, wow, ik voel me niet schuldig dat ik besta. En nou denk ik dat dit voor 20% van de luisteraars misschien een herkenbare gedachte is. De andere 80% denkt, voel jij je schuldig dat je bestaat? Ja, dat heeft te maken met mijn persoonlijkheid, met mijn neurodivergente brein, om het zo maar even te zeggen. Maar ook met alles wat ik altijd geleerd heb. Alles wat ik altijd leerde en dacht over verwachtingen, over plaatjes waar ik in moest passen. En dat ik eigenlijk altijd door het leven wandel van, wacht even, schiet ik niet tekort, doe ik het wel goed, zijn mensen niet teleurgesteld in mij? Het is natuurlijk zonde van de energie. En het is ook vooral ook zonde van de liefde die ik eigenlijk het liefst aan iedereen uit wil delen. Want ik bedacht dit dus, mijmerend in dat campingstoeltje. En ik dacht, ja maar Kokkie, jouw evangelie is altijd dat je liefde dichtbij wil brengen. En in deze gedachte zit eigenlijk heel weinig liefde. Het is alleen maar een verdienmodel. Goed genoeg mogen zijn om überhaupt te mogen bestaan. En daar op dat moment in die stoel ervaarde ik dus gewoon heel even een soort van basisliefde van Kokkie, jij mag bestaan. Nou, dat is allemaal heel, misschien dat je denkt, ach wat een tragisch verhaal. Nou, ik geniet ontzettend van het leven. Ik durf ontzettend te bestaan. Maar als ik heel veel dingen afbel, dan merk ik dat ik vaak bij dat soort, ja, toch wel een soort van angstgedachte kom in mijn, nou ja, in mijn leven, in mijn gedachten. Iets wat ik gelukkig ook bij heel veel andere mensen ook wel zie. En christenen kunnen daar ook heel goed wat van. Omdat we toch nog altijd het idee hebben, maar pas als ik dat doe of dat niet meer doe, als ik dat niet meer voel, dat niet meer denk, dan ben ik geliefd. Sterker nog, dat hebben we vaak ook gewoon in onze relaties met onze geliefden. En ik denk dat de kunst van het leven, van leven met God, leven met jezelf, leven met je geliefde, dat de kunst daar is dat je allereerst weet, ik mag bestaan, ik mag gewoon zijn. En daarmee kun je niet ineens wegvlakken dat je misschien last hebt van schuldgevoel, dat je misschien het idee hebt, ik moet ergens naartoe, ik moet allemaal plaatjes vervullen. Dat kan er gewoon nog steeds zijn. Maar ik denk dat jij, als je je realiseert, wacht even, hou ik mijzelf niet gevangen in de verwachtingen die ik denk dat anderen van mij hebben. Ik zal daar even een cartoon van op mijn social zetten. Dat zal ik vandaag even doen voor de mensen die denken, waar heeft het in vredesnaam over? Ik merk zelf namelijk dat ik op een of andere manier een soort van kooi om me heen ben gaan bouwen. Die bestond uit die verwachtingen waar ik aan dacht te voldoen. Wat ervoor heeft gezorgd dat ik het heel lastig vind om gewoon te zijn. Op deze vakantie had ik dus zo'n prachtig moment dat ik me realiseerde, Kokkie, je bent ten diepste zo geliefd. God is zo blij dat je bestaat. Je man, je kinderen, ze zeggen dat niet, maar dat weet ik wel, zijn zo blij dat je bestaat. Jij mag bestaan. En dat is vandaag mijn kernboodschap van de liefde. Je mag bestaan.
1: Prachtig, Kokkie.
0: Heel mooi.
1: Heb je enig idee waarvoor jezelf de sleutel zat om tot dit besef te komen?
3: Nou, de sleutel heb ik niet. Ik heb eigenlijk veel meer geaccepteerd dat schuldgevoel erin zit. En kijk, als ik daar alleen maar tegen ga zitten vechten, wat ik ook altijd heb gedaan, want je hoort natuurlijk altijd, maar je bent geliefd, je mag bestaan, je hoeft het niet te voelen. Weet je wel, dan voel ik me letterlijk maar schuldiger dat ik het wel voelde. Dus ik accepteer gewoon dat ik dit gewoon voel. Dit hoort ook bij wie ik helemaal ben. Dus dat deel mag zelfs ook bestaan. Mm. Dus het is niet weg, het is er nog steeds, maar ook dat deel mag bestaan. Dat geeft een soort van, ja, het gewoon het mogen zijn. Ja, en is het dan ook heel filosofisch zo.
0: Ja, maar is het ook omdat dus dat ook dat deel er mag zijn, dat je dus dat toch dan bevrijdend werkt?
3: Ja, zeker, ja. Weet je wel, dat ik dus niet meer hoef te vechten tegen dat. Weet je, mijn brein is gewoon op een bepaalde manier betraad, dat ik dus inderdaad overal over nadenk en dan ingewikkelde bochtjes maak. Maakt mijn leven ook heel leuk, maar soms ook gewoon best wel zwaar, zeg maar. En tegen dat deel vechten, omdat je altijd hoort, nee, je moet het niet zo moeilijk maken, laat het los, je mag gewoon bestaan. Weet je wel, God heeft je lief. Dat zorgt er juist eigenlijk voor dat je nog steeds minder mag zijn. Want, oh wacht, zoals ik ben, dat is niet goed, ik moet veranderen. En als je allereerst accepteert, ja, maar ik mag ook dit zijn, met mijn piekergedachten, met het gevoel dat ik niet mag bestaan, dat zorgt er inderdaad voor dat je uiteindelijk die verwachtingen langzaam weer afbreekt.
0: En maakt het ook weer uit voor de keuzes die je dan in je leven maakt?
3: In mijn geval wel, ja. Ja, zeker wel. Weet je, ik heb zo vaak, ik praat met mijn kinderen wel over, ik moet heel erg met ze lachen. Zeg, mam, eigenlijk beginnen jullie nu pas aan jullie jeugd die je vroeger nooit gehad hebt, weet je wel? Ik trouwde op mijn 21ste en wij deden keurig alles wat van ons verwacht werd, wat hoorde. En ik heb daar in zoverre geen spijt van, dat ik ontzettend dankbaar ben voor de liefde en het leven dat we mogen leiden met elkaar. Maar ik merk daardoor ook wel dat ik een stuk van mezelf heb weggeduwd, omdat ik vond dat het er niet mocht zijn. En ik vind nu veel meer dat er mag zijn. Heb je daar concrete voorbeelden van, Kokkie? Ja, ik ga nog wel eens een avondje lekker dansen. Ah. En dan heb ik ontzettend veel plezier. Ja, dat zag je me vroeger echt niet doen.
0: Ah, ja, dat is echt dat op die manier waar ik dus bevrijding. Ik denk, ik mag zijn, ik mag nu ook gewoon die dingen doen die ik vroeg misschien niet mocht van mezelf.
3: Ja, ja, en bijvoorbeeld ook op televisie komen. Dat vond ik vroeger echt, ja, maar dan gaat het om mij, dan gaat het om mijn eer en het is zo'n netwereld.
0: Ja, maar je gaat met een vet cool Net 5-programma ga je meewerken.
3: Ja, nou, daar krijg ik wel vragen over uit Christelijk Nederland. Ga jij meewerken aan het programma dat mensen binnen een week laat trouwen? Even voor alle duidelijkheid, ik ben daar niet de trouwambtenaar. Ik ben daar de relatietherapeut. Mocht ik gevraagd worden als trouwambtenaar en ik heb er vertrouwen in, dan kan ik wellicht ja zeggen, maar dit terzijde. Ik ben daar een week bezig met deze kandidaten eigenlijk eventjes bij te staan in de keuzes die ze kunnen maken van wat heb je nou nodig voor een goed huwelijk? Wat voor partner past naast jou? Met wie kun je eigenlijk het leven doen? En het mooie daarvan vind ik dus dat mensen eigenlijk heel bewust na gaan denken over, wacht even, maar het huwelijk gaat over veel meer dan alleen, oh, wat hebben we een fantastische chemie en jij vult mij zo fantastisch aan. Maar het zijn echt hele bewuste keuzes waar je over na kunt denken. En ik vind dus eigenlijk dat juist het, noem het de heiligheid van het huwelijk, daarmee weer in een heel nieuw licht komt te staan.
0: Ja, en daar ga je gewoon aan meewerken. En dat is super cool op Net 5. En dat is zo natuurlijk, dat kan me voorstellen als ik nu jouw boodschap zo jouw kernboodschap hoor. Dit zou iets zijn wat je dus eerder echt niet zou doen.
3: Nee, natuurlijk niet. Nee, want daar vinden mensen wat van. En daar zou ik zelf ook wat van vinden. En kun je dat wat doen? En nou, weet je wel. Dus daar zou ik inderdaad allerlei dat soort stemmen zou ik horen. En daar zou ik naar luisteren. Daar zou ik ook aan toegeven. Vanuit uiteindelijk de angst dat ik misschien toch wel te erg mezelf ben.
0: En kan je dan nu zeggen van die angst dat je te erg jezelf bent, die is er dus misschien nog, wat je net zei,
3: zeker.
0: Die mag er zijn.
3: Ja.
0: Maar dat neemt niet weg dat je het wel gaat doen, omdat je dat andere deel er ook mag zijn.
3: Precies, en ik ben zoveel nieuwsgieriger naar mezelf geworden. Dus in plaats van dat ik juist mezelf af zou kappen, van ik moet dat niet doen, ik moet dat niet voelen, ik moet dat niet denken, ik moet dat niet willen. Dat is nogal een rij trouwens. Ben ik nu veel meer bezig met. Ik ben heel benieuwd hoe ik hierop ga reageren, wat ik ga doen. Ik ben nieuwsgieriger geworden naar mezelf. In plaats van dat ik dus ergens per se naartoe moet gaan of juist niet.
0: Ja, heel mooi, mooi om zo jouw kernboodschap te horen, Kokkie. En ook,
3: ik vond hem zelf ook mooi. Dat is voor mij weer een verrassing eigenlijk.
0: Ja, dat is mooi. Dit is iemand voor dit moment is dit jouw kernboodschap. Heel erg dank je wel dat je dat vanochtend met ons wilde delen. Dank je wel.
3: Heel graag gedaan.

0: Ezer.
1: Is er iemand die...
0: Wij zoeken weer iemand die...
2: Dit keer iemand die in een verbouwing zit.
0: Ja, want ik bedoel, we hebben allemaal van... Oh, heb je dit op vakantie, dit, dat. Maar er zijn toch gewoon mensen die zeggen... Heel vaak ga je toch in de zomer alleen maar lopen klussen.
2: Dat is echt, nou ja, soms met een verhuizing, hè, de combinatie... dat je daar dan hartstikke druk mee bent. Maar soms ook gewoon dat je denkt... Ja, jongens, dit jaar geen vakantie. Er moet te veel gebeuren.
0: Dus ben jij degene die in een verbouwing zit? Laat het ons vooral weten. Een fotootje erbij mag natuurlijk ook. Het bouwleed mag je erbij vermelden. Of juist de vreugde die erbij komt. In ieder geval, we zoeken iemand die dus midden deze zomer... in een verbouwing zit. Heel graag tot zo. Dit is Lef, kleine sprankjes hoop.

Ik wens je kleine sprankjes hoop, elke dag opnieuw. Al dacht je dat je die voor altijd kwijt was.

0: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Groot Nieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 11 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn misschien nog 3 mensen overleden door het gebruik van middelen van de website Funcaps. Het OM denkt dat te kunnen bewijzen, wat het aantal slachtoffers op 21 zou brengen. Naar 2 andere verdachte sterfgevallen wordt nog onderzoek gedaan. 3 mannen verkochten onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen zonder vergunning. Opnieuw een actie van schoonmakers. Nadat ze gisteren staakten op Schiphol, gaan ze vanmiddag naar het hoofdkantoor van NS in Utrecht. Ze zijn onder meer boos dat mensen die nog niet zo lang in de schoonmaak werken minder geld krijgen als ze ziek worden. Volgens werkgevers was dat altijd al zo en wordt het in de nieuwe cao juist beter. Het slechte weer in de Ardennen zorgt ervoor dat de brand in de Hoge Venen moeilijk is te blussen. Het zicht was slecht en er waren bomen omgevallen. Daardoor kon de brandweer er niet goed bij komen. Het vuur blijft ook oplaaien, vooral aan de oostkant van het natuurgebied. Nederland helpt ook mee met de bestrijding van de brand. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen regent het. Vanmiddag gaat het flink doorregenen met kans op onweer en zware windstoten. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
9: Groot Nieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: Een drietal opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Oberhausen. Bij de grenscontrole is daar een kwartier vertraging. De A15 Rotterdam-Gorkum. Bij Sliedrecht Oost is een ongeluk gebeurd zojuist. Hier is de linkerrijstrook dicht in de vertraging 10 minuten. En de A76 Geleen-Aken beter gezegd. Bij de Duitse grens 20 minuten oponthoud.
14: Het lijkt wel of heel Nederland aan het verbouwen is, joh.
15: Nou, dat is een schot in de roos. Er wordt mijn boel verbouwd.
14: Wij zoeken namelijk iemand die deze zomer niet met vakantie bezig is, maar aan het verbouwen is. En of jullie aan het verbouwen zijn, ben jij er ook zo iemand? Stuur even een fotootje, stuur even een berichtje. Vinden we hartstikke leuk.
16: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
17: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
16: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
18: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op Glasvezel Plus TV.
12: Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
19: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef.

0: Presto.nl/business.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Wij zijn Lume, voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn Lume.nl/join.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Thijs en Jorieke in de zomer. Het christelijke radiostation.

0: Alba Lars en God of Wonders.
1: Thijs en Jorieke in de zomer.
0: Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: En in die zomer moet je wel eens naar het toilet. Op een manier is de wc op een rare manier ons hoofdthema geworden van deze ochtend.
2: Ja, ik denk dat we iedereen weggejaagd hebben die daar niet tegen kan. Ze kunnen er nog wel even over doorpraten.
0: Ja, want we hadden vorige uur ging het helemaal over de hurk-wc's. Veel verhalen kwamen naar boven. Ze bestaan nog, maar het wordt wel minder. En toen kwam jij weer. Toen zei jij, je noemde het eerst geheel anders. Ik zal niet noemen hoe je het noemde. Maar toen begon jij over, ja, maar je hebt dan ook van die Japanse wc's.
2: Ja, dat is ook weer zo'n fenomeen.
0: Ja, dat is best wel een beetje hot, maar dat heb je niet op campings en zo.
2: Nee,
0: maar
2: nee.
0: Dat hebben soms mensen thuis. Dat is dan toch een soort, ja,
2: soort douche-wc. Ik kan me dus helemaal niks meer voorstellen. Lijkt me vreselijk.
0: Ja, dan ga je dus gewoon, ja, dan ga je, doe je behoefte en dan wordt het dus schoon gesproeid en gefeund.
2: En
0: kanon je onderlichaam.
2: Nee, echt? Dat zijn echt van die...
0: Ik ging even googlen.
2: Lijkt me helemaal niks.
0: Maar ja, het schijnt heel hygiënisch en fris te zijn.
2: Ja, maar, ja.
0: Heeft dan iedereen dat in Japan?
2: Ja, vast niet.
0: Maar het is frisser dan een hurk-wc.
2: Dat absoluut, als ik moet kiezen. Dit is ongetwijfeld
0: maar
2: de
0: waarom
2: functie.
0: Lijkt je het zo vreselijk?
2: Ja, gewoon, ik vind dat, ja, gewoon...
0: Een lekkere warme straal, lekker fris.
2: Ja, ik weet niet, ik vind het voelt gewoon niet prettig. En ik denk, ja, gedoe ook wel. Dus ik denk, ja... Hoe
0: lang duurt dat ook bijvoorbeeld?
2: Ja, als je iets te snel weggaat, dan heb je een hele sproeier tegen je aan. Dus ja,
0: zou het langer duren ook?
2: Ja, ik weet het niet. Ik denk wel dat het een optie is. Dat het niet per se is dat je dan altijd dat moet gebruiken.
0: Er zijn vast luisteraars die dat hebben.
2: Ja, laat dat dan even weten. Ja. Mag discreet.
0: Of misschien dat ze het wel op de camping hebben. Misschien dat ze het wel op de camping
2: hele
0: hebben.
2: Hele luxe camping.
0: Hele luxe camping, ja.
1: Is er iemand die...
0: Wij zoeken iemand.
2: Ja, iemand die in een verbouwing zit. Misschien wel iemand die denkt, ja, ik ben inderdaad zo'n toilet aan het installeren. Nou, daar wordt flink wat geklust.
0: Niet normaal.
2: Echt leuke foto's komen binnen. Wat een arbeid zit er allemaal in. Maar er was één foto, eigenlijk een fotoserie die er wel uitsprong voor ons. En die was van Alexander. Goedemorgen, Alexander.
3: Goedemorgen.
2: Hoe lang ben jij aan het klussen geweest?
3: Ongeveer 2,5 maand.
2: 2,5 maand. Wat moest er allemaal gebeuren?
3: Ja, de hele benedenverdieping is gestript en die is helemaal opnieuw opgebouwd naar de tegenwoordigse eisen en normen.
0: Maar is het de verdieping van jouw eigen huis?
3: Ja, dat is ons eigen huis, ja.
0: Want je had gewoon zin in een verbouwing of...
3: Nee, wij woonden aanvankelijk in Espel. Dat is een dorpje aan de rand van Urk. En toen besloten we toch dat we graag weer naar Urk terug wouden. Want ja, eenmaal hier, dan wilde je eigenlijk niet meer weg van Urk af. En toen kon ik gelijk mijn huis goed verkopen in Espel. Dus dan hebben we eerst een jaar overbrugd hier op Urk in een huurhuis. En toen kregen we de sleutel van het nieuwe huis ongeveer 14 maanden later. Dat is wel eens gebruikelijk hier op Urk, dat er een overbrugging is.
0: Zo.
3: En... ja, toen konden we verbouwen. 2,5 maand.
0: En ben
3: dat
0: je dan...
3: beneden het een en ander gebeuren. Dus.
0: En we, is dat dan huurde alle mensen of ben jij gewoon echt zelf aan de slag gegaan?
3: We hebben het een en ander zelf gedaan, maar ik heb ook wel veel hulp gehad. Met name van één persoon die hier heel veel heeft geklust en allerlei dingen heeft aangepakt.
0: En je verbouwing, hè? Dat is natuurlijk echt een live event. Hoeveel stress heeft deze verbouwing jou opgeleverd?
3: Ja, dat nog best veel, ja.
0: Ja? Wat waren even de stresspieken?
3: Ja, vooral omdat je twee jonge kinderen nog hebt. Dus die begrijpen het ook niet helemaal. En die zoeken ergens naar aandacht. Mijn vader en moeder hebben weinig tijd. En dat geeft nogal wat spanningen onderling en ook naar je kinderen toe. Dus dat was denk ik wel het moeilijkste voor ons.
0: Ja, dat snap ik, ja.
2: Bij mij willen ze vaak helpen, Alexander. Maar dan vind ik dat ingewikkeld, want ik ben zelf niet zo'n hele handige klusser. Dus dan vind ik dat ingewikkeld. Had jij daar ook last van of viel dat mee?
3: Ja, ik stond vaak ook wel toe te kijken. Maar goed, je probeert daar gewoon met een hand de spandienst en wat dingetjes aan te geven, wat dingetjes op te ruimen en... koffie in te schenken, daar ben ik ook wel goed in. Dus.
2: Oh ja, dat kan ik ook. Ja.
0: Maar even serieus, ik vind campingspullen verzamelen en dan weer opruimen met kleine kinderen bij echt al vreselijk. Ik denk, jongens, ik wil het maar eens overbouwen van 2,5 maand. Maar je hebt foto's, het is wel echt zo mooi geworden. Niet normaal.
3: Ja, ja, het resultaat mag er inderdaad wel zijn. Dus,
0: is het nu,
3: daar zijn
0: dan,
3: we ook heel
0: is
3: blij
0: het
3: mee.
0: Nu helemaal klaar?
3: Ja, grotendeels wel, ja.
2: Er is altijd nog zo'n lampje, hè? Altijd een paar lampjes die nog moeten.
0: Plintje lampje.
3: Ja, een paar lampjes vervangen en een paar lampjes ophangen. De oven, als je goed kijkt, maar die zit er nu inmiddels ook in. Dus,
0: oh ja, inderdaad, die foto zit er nog een gat. En nu ben je ook ja, vaak helemaal weer gebroken na zo'n verbouwing. Moet je dan gewoon nu aan het werk? Of staat er nog ergens toch een weekje vrij nog op de planning?
3: Nou, de meeste vakantiedagen heb ik tijdens de verbouwing al opgenomen. Dus wij gaan nog wel eind augustus een paar dagjes naar Spanje, gelukkig.
0: Oh, dat
3: en dan
0: is
3: brengen we de kinderen bij mijn ouders. Dus dan gaan we lekker met z'n tweeën naar
0: Je gaat met z'n tweeën nog! Ja, maar verbouwing is ook natuurlijk is voor je relatie natuurlijk ook gewoon een uitdaging. Hè? Nou, laten we wel wezen. Dus dat is jullie meer dan gegund. Heb het goed in Spanje en geniet van jullie prachtige huis op Urk. Dankjewel, Alexander.
3: Ja. En jullie hadden het net over die douchetoilet. Oh. En toevallig hebben we die ook laten installeren.
0: Nee,
3: dus...
2: En hoe is dat?
3: Ik ben het met Jorieke eens. Of de mensen met haar bevinding. Het is heel hygiënisch. Het is heel fris. Dus het bevalt ons goed in ieder geval.
0: Is het een langere zit dan dat je het gewoon met toiletpapier hebt? Of?
3: Nee, dat valt wel mee hoor.
0: Oh.
3: Het is gewoon hetzelfde eigenlijk. Schoonmaken en drogen. Dus
2: er zit ook een turbostand op.
3: Ja, die vinden de kinderen vooral leuk. Oh. Dus je moet wel het kinderslot goed gebruiken.
2: Oh ja.
3: Anders zit het aan het plafond, zeg maar.
2: Mooi.
0: Jullie hebben gewoon, het is helemaal hot. Er komen nog zoveel reacties daarover binnen. In ieder geval, Alexander, dankjewel dat je dit ook nog met ons wilde delen.
3: En, geen probleem.
0: En heel erg leuk je gesproken te hebben. En er komen zoveel reacties komen daar nog binnen over de wc. Ja, jij denkt echt niet meer, zoveel mensen hebben dat toilet. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Dat horen we zo meteen na de Lise en U behoor ik toe. En respect voor iedereen die in die verbouwingen zit. Ik moet zeggen, ik ben echt niet van de verbouwingen.
2: Nee, bij ons heel veel succes vanaf deze kant. Als je aan het verbouwen bent, dit lied is speciaal voor jullie.
0: Waarom?
2: Ja, gewoon.
0: Wat kan.
2: Wat kan.
0: U behoor ik toe.

0: De Lize, u behoor ik toe speciaal van Thijs voor iedereen die in een verbouwing zit.
1: Ja, ja, hij heeft ons gevormd en wij vormen onze huizen weer. Dat was uiteindelijk de link die ik erin had gelegd.
0: Ja. ik moest even zoeken naar de link, maar nu, ja. snap ik hem helemaal. Mooi gevonden. Hey, iedereen is louter positief bijna, hoor.
1: Over, ja. Bijna iedereen. Jolinde wel in ieder geval. Die zegt, ik ben pas nog 2 maanden in Japan geweest. Het was weer behoorlijk wennen aan die wc's in Europa. Vond ik een van de moeilijkste dingen. Je kunt in Japan gewoon kiezen voor wc-papier, maar zeker naar nummer 2 is het toch wel fijn, die sproeier. Ja, dus ja, ik lees het gewoon voor zoals het staat, hoor.
0: Ja, we hebben één iemand. Alleen René zegt, wij hebben het maar vreselijk, het maakt niet schoon. Maar zijn er ook weer verschillende, weet je wel, gradaties hebben qua merken, dat je inderdaad een beetje de... Zou dat ook nog... Ja, het zou ook nog...
1: Ongetwijfeld. Ja, ongetwijfeld heb je een soort topmerk met gouden knoppen en dat soort dingen.
0: Ja, ik moet zeggen, mij lijkt het echt hygiënisch, chill. Je hoeft niks te doen. Lekker zitten.
1: Ik moet er echt niet aan denken. Nee. Gert en Ina wel. Die zeiden, we zijn een wat oude echtpaar. 2 jaar geleden een nieuw appartement. En daarin meteen een douchetoilet geplaatst met föhn. Echt fantastisch.
0: Ik vind het wel heel leuk dat jij echt dacht van, nou, dit is echt alleen aan de andere kant van de wereld. Dat je nu ziet dat heel veel luisteraars, maar echt heel veel luisteraars, hebben gewoon namelijk, ja, die hebben gewoon dat toilet. En die genieten er gewoon helemaal van. Nou, mocht ik ooit in een heel nieuw huis gaan zitten. Ja, ik sta er wel even open, hoor.
2: De roadtrip.
0: Even met z'n allen op roadtrip. Wedden dat jij nu, als ik het woord zeg roadtrip, muziek in je hoofd te horen krijgt. Enkel bij dat woord alleen al. En die muziek willen we weten en kunnen we toevoegen aan onze lijst. We hebben echt wat toppertjes gedraaid deze week.
1: Er komen zoveel mooie suggesties binnen. Dus laat even weten, wat moet er voor jou echt even aanstaan? En laat ook even weten waarom dan natuurlijk.
0: Ja, dat vinden we wel leuk. Waarom het echt een roadtrip muziek is. En dan kunnen we misschien zometeen wel draaien.

0: Need to Breathe, A Long Surrender. Ik was iets te voorbarig met de roadtrip. Ik heb gewoon zo zin weer om een roadtrip te maken.
1: Duidelijk, ja.
0: Zonder kleine kinderen, natuurlijk.
1: Maar eerst
0: dan is een roadtrip niet per se heel leuk.
1: Nee, dan luister je naar hele andere dingen.
0: Precies.
1: Hey, maar we gingen daarvoor nog eventjes de podcasttip doen die je elke dag van ons krijgt.
0: Precies, je hebt een prachtig fragment voor ons klaargezet. In de diepte van Gods liefde. Trouwens, de roadtrip komt wel.
1: Ja,
0: we hebben alles al verzameld. We zijn aan het kijken, aan het zoeken. Die komt er echt wel aan. Maar in de diepte van Gods liefde ontdekt de schrijver en spreker Ariel Mulder wat het betekent om kwetsbaar te zijn zoals Jezus dat was. Niet om over je heen te laten lopen, maar wel om vanuit de liefde als basis Gods koninkrijk te laten groeien. Hij vertelt hoe hij in een bekende gelijkenis van Jezus duidelijk wordt hoe we in deze wereld de liefde mogen laten groeien. In de wetenschap dat er ook nog kwaad in de wereld en dus in ons zit.
2: Nou, voor mij is een hele belangrijke gelijkenis is die van het onkruid in de akker. Dat Jezus zegt, ik zeg het maar even gewoon zo, hè, dat Jezus zegt, God heeft de wereld goed gemaakt, heeft goed goed graan gezaaid, maar er is iemand langsgekomen en die heeft slecht iets ertussendoor gezaaid. En die gelijkenis is een hele bekende gelijkenis. Dus goed en kwaad, en dan zeggen de knechts van, zullen we dat slechte dan maar niet uitroeien? Nee, zegt de Heer dan, zegt God dan ook, zegt dat kan niet, want dan gaat ten koste van het goede. En het bijzondere aan die gelijkenis is voor mij dat Jezus zegt, het koninkrijk van God is als. Dus Jezus zegt dat het koninkrijk zo is, nu in onze huidige situatie, dat goed en kwaad met elkaar verstrengeld zijn. En daar, jij vroeg naar het zaaien, maar uiteindelijk heeft God dat gezaaid. En dat betekent dus dat er goed en kwaad in de wereld met elkaar verstrengeld zijn, in ons hart met elkaar verstrengeld zijn. En dat betekent dus per definitie dat we elke keer weer moeten kiezen.
0: Voor die liefde.
2: Voor die liefde.
0: Omdat dus het kwaad nou eenmaal in ons zit.
2: Ja.
0: En dat ook niet de illusie hebben dat we dat uit kunnen roeien.
2: Nee, want Jezus zegt dat is de situatie van het koninkrijk.
0: En toch kun je dus daarmee, dat dit de situatie is, dat het met elkaar verstrengeld is, kan je toch bezig het koninkrijk van God laten gebeuren door te kiezen voor die liefde.
2: Des te beter, omdat als je dat bewust bent, kun je des te beter die keus maken.
0: Maar we horen toch ook vaak, het is ons doel als christenen om in ons leven zoveel mogelijk op Jezus te gaan lijken.
2: Ja.
0: Hoe zie jij dat dan?
2: Nou, eigenlijk zeg je het wel met de term zoveel mogelijk. Huh. We worden natuurlijk niet helemaal precies zoals Jezus. Dat gaat het niet worden. Ik vind dat besef dat goed en kwaad in de wereld met elkaar verstrengeld zijn, en dus in mijn hart ook, dat vind ik een enorm bevrijdende gedachte. Ik heb... Er zijn in de loop van de geschiedenis, maar ik heb het zelf ook meegemaakt. We hebben een neiging als kerk om een soort ideale plek te vormen. En ik herinner me nog, dat is al wel vrij lang geleden, maar dat ik in de kerk was en dat er gezegd werd dat we alles weg moesten doen wat niet van God was. Hmm. En daar ging ik natuurlijk gewoon niet mee, want het klinkt zo logisch. Want je bent christen geworden. En je wil goed leven en doe alles weg wat niet van God is.
0: Waar moet je aan denken? Muziek, boeken?
2: Nee, maar alle verkeerde dingen. Nou, dat nog niet eens. Oh. Ja, heb ik ook gedaan.
0: Ja.
2: Maar gewoon alle verkeerde dingen. Dus verkeerde gedachten, verkeerde... Gewoon dingen die gewoon echt niet kloppen, mm-hmm. Zou ik maar zeggen. Weet je, dan kan je een grote banken beroven en zo. Dat doen we meestal niet als christen. Maar wel... lelijke gedachten hebben over iemand waar je last van hebt. Dat doen we veel. En in de kerk ook zelfs. Roddelen, spanning, machtsstrijd, al dat soort dingen. En dat besef dat... Kijk, we kunnen dus nooit het kwaad helemaal ausradieren. Hoe zeg je dat?
0: Uitbannen.
2: Uitbannen. Dat bestaat niet. En die neiging hebben we gewoon wel eens een beetje als kerk of als christen.
0: Omdat we dan denken dat we ons dan veilig dus voelen.
2: We denken dat dat de bedoeling is, maar uiteindelijk is dat iets waar onze eigen liefde om vraagt. Want dan voelen wij ons zekerder, dan voelen we ons veilig, dan denken we dat het goed is.
0: Maar we denken dat God het van ons vraagt.
2: We denken dat God het van ons vraagt.
0: Maar dat doet hij niet.
2: Nee, dat doet hij gewoon echt niet. En misschien is dat een beetje lastig, maar dat doet hij echt niet. En dat kan ook niet, want Jezus zegt, het koninkrijk is een situatie waarbij goed en kwaad met elkaar verstrengeld zijn. Dus dat houdt pas op als Jezus terugkomt, als alle dingen worden rechtgezet. Dus tot die tijd moeten wij het ermee doen. En er staat wel ergens, hè, ik zeg het maar eventjes omdat ik dat wel eens zo terugkrijg. In de bergreden zegt Jezus, of ergens zegt Jezus, jullie zullen volmaakt zijn, zoals de Vader is. Maar dat gaat veel meer over dat je een mens uit één stuk bent. Dat je binnen en je buitenkant, dat je dat een beetje probeert te matchen, zou ik maar zeggen.
3: Niet dat je zonder zonde bent.
2: Nee.
3: Dat moet dat dan ook niet ons streven zijn?
2: Nee, dat moet het niet zijn. Dat onze Vader, misschien heb ik het hier ook wel vaker aangehaald, haal ik altijd maar aan. Jezus, laat ons iedere dag bidden, vergeef ons onze zonden. Wat betekent dat? Dat we iedere dag zondigen. Dat we iedere dag tekortschieten in liefde. Hè? Daar gaat het uiteindelijk om. Maar dat zegt hij ook zonder verwijt. Dus hij weet gewoon dat dat zo werkt. Ja, uiteraard weet hij dat. Maar wij moeten dat dus ook weten. Dus iedere dag schieten wij tekort in liefde. Maar het is natuurlijk niet zo, wat ik dan ook wel eens als reactie krijg van, laat je het dan gewoon maar gaan of mag alles wel? Nee, dat betekent juist dat de focus van onze strijd die verschuift. Niet van, we gaan helemaal volmaakt worden, maar van, ik ga nu willen kiezen voor de liefde. En nu doe je lelijk tegen mij en dan ga ik jou niet de oren wassen, maar dan ga ik proberen samen verder te komen, zou ik maar zeggen.
3: Te verbinden.
2: Juist.
3: Man, wat een vraag. We hebben het woord zelf allemaal al gehoord, maar wat een fragment weer.
1: Ja, het leuke is dat het dan weer zoveel tijd tussen zit dat je zelf ook weer opnieuw geraakt wordt. Ja, misschien gebeurt dat bij jou ook wel. Dan denk je, ik wil hier nog veel meer van horen. Ja, dat kan dus heel eenvoudig. Ga je gewoon naar ons podcastkanaal, bijvoorbeeld op je telefoon. Dan zoek je Thijs en Jorieke, Arjan Mulder. En dan kwetsbaarheid in dit geval.
3: Ja, maar wat echt. Ja, ik zei het voor me. Ik moet veel alleen in de auto gaan rijden. Want ik denk ook, ik moet deze ook weer gaan terugluisteren zelf.
1: Carpoolen gaan we voorlopig niet doen.
3: Nee, ik moet al die podcasts moet ik gaan horen. Zometeen dus echt de roadtrip plaats. Eerst Gerald Troost, helemaal hoog.

0: Roadtrip.
1: Het is nu echt toch tijd voor die heerlijke roadtrip plaat. Ja, ik zie een roadtrip dus het liefst voor me trouwens met een auto met een open dak.
2: Nou, met deze temperatuur
1: nee,
2: niet,
1: maar
2: hoor.
1: Ik zie toch gewoon zo'n roadtrip. Dan zie je toch, ja, ik zie toch zo'n die beelden van die zo'n verlaten weg. En dan zo die wind door die haren heen.
2: Ja, je ziet die Amerikaanse snelwegen
1: zeer voor je. Dat is het een beetje, ja.
2: Oh ja.
1: Nee, ik zie niet de A28 voor me.
2: Nee?
1: Nee, die zie ik niet per se voor me bij een roadtrip. Ja. Maar dat hoort ook bij een roadtrip natuurlijk.
2: Ja, die mag ook zijn.
1: Het zijn natuurlijk gewoon alle wegen zijn natuurlijk. We hebben heel veel nummers binnengekregen voor de roadtrip. Maar we vonden het wel leuk om Heidi een uitdaging te geven. Want het volgende nummer is echt Heidi's roadtrip. Ultieme roadtrip plaat. Maar...
2: Ze zegt erbij, ik moet oppassen.
1: Want ik heb nu wel het risico op een snelheidsboete. Dus bij deze de uitdaging, Heidi. Ben ik niet te veel gas geven tijdens Your Love...

0: je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Grootnieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Grootnieuws Radio.

0: De opwekking band met Talita Nawijn. Nawijn hoorde je. Het is bijna. Hoe laat is het eigenlijk?
1: Nou, zo'n tussenkwart. Het is altijd een beetje lastig, hè?
0: Ja, ik dacht, hoe zeg je dit nou?
1: Ja, 12 voor half zeg je dan. Maar dat zeggen we eigenlijk nooit.
0: Nee, dat zeg je eigenlijk.
1: Het is net kwart over geweest.
0: Ja, of het is bijna 10 voor. Ja, oftewel.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het campingpreekje.
0: En die krijg je deze week van Martin Dol. Hij is hoofdonderwijs bij Royal Mission. Onlangs verscheen zijn derde boek, De Geheimen van het Koninkrijk, waarin hij de gelijkenissen van Jezus uitlegt. En dat zal hij nu ook voor jou doen aan de hand van de gelijkenis van de verloren zoon.
4: De oudste zoon komt thuis van het land. Hij hoort muziek, gelach, gedans. Er wordt feest gevierd. Hij roept een knecht en vraagt wat er aan de hand is. Zodra hij hoort dat zijn broer is teruggekeerd, ontploft hij. Let eens op hoe hij spreekt. Hij zegt niet mijn vader. Hij zegt niet mijn broer. Hij zegt u en die zoon van u. De relatie is verbroken. Niet alleen met zijn broer, maar ook met zijn vader. Hij woont in het vaderhuis, maar zijn hart is ver weg. Dan volgt zijn aanklacht. Al die jaren werk ik al voor u. Nooit ben ik ongehoorzaam geweest. En mij hebt u nog nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Dat geitenbokje is een opvallend detail. In Genesis 38 lezen we de vreemde geschiedenis van Juda en Tamar. Daar wordt een geitenbokje gebruikt als betaling aan een vrouw die Juda voor een prostituee houdt. Jezus' toehoorders zullen die associatie waarschijnlijk hebben gekend. Opmerkelijk is dat de oudste broer zijn jongste broer beschuldigt van hoerenloperij, terwijl de gelijkenis dat nergens zegt. Maar zelfs verlangt hij naar een geitenbokje om feest te vieren. Misschien wel om hetzelfde te doen wat hij zijn broertje verwijt. Bovendien wil hij feest vieren met zijn vrienden en niet met zijn familie. Misschien herkennen we hier iets van onszelf. Wat wij bij een ander zo gemakkelijk veroordelen, heeft vaak ook raakvlakken met ons eigen hart. De twee broers verschillen uiteindelijk minder van elkaar dan je zou denken. Ze verlangen allebei naar hetzelfde. De jongste zoon volgt zijn verlangens, loopt vast en keert terug. De oudste zoon stopt zijn verlangens weg onder plicht, gehoorzaamheid en hard werken. Maar ook hij loopt vast. Alleen, hij weigert naar binnen te gaan. Genade is voor hem een probleem. Want als zijn broer zonder tegenprestatie wordt aanvaard, waar zijn al die jaren van gehoorzaamheid dan nog goed voor? Hij leeft vanuit de overtuiging dat liefde verdiend moet worden. Maar presteren brengt je niet dichter bij de vader. Het kan je zelfs van hem verwijderen, terwijl je al die tijd gewoon in zijn huis bent gebleven. Toch gaat de vader ook naar deze zoon toe. Net zoals hij naar de jongste ging, hij nodigt hem uit om binnen te komen. En daar eindigt de gelijkenis. We weten niet of de oudste zoon naar binnen is gegaan. Misschien laat Jezus het einde bewust open, omdat wij zelf die vraag moeten beantwoorden. Ben jij bereid om ook de delen van jezelf die je hebt verborgen achter plicht, prestatie of gehoorzaamheid mee naar binnen te nemen in de liefde van de vader?
0: Je hoorde Martin Dol. Hij is een van de sprekers van de RCN Vakantiekerk. Kijk op rcn.nl/vakantiekerk als je daar ook een keertje bij wilt zijn.

0: Lone Eagle, these are the days. Ja, we doen eigenlijk geen dilemma's, Daan, deze zomer. Ik moet een dilemma hebben, want het is gewoon deze hele...
1: Je moet het even kwijt.
0: De hele 2 uur, inderdaad.
1: Het moet eruit.
0: De hele 2 uur over wc's gegaan.
1: Ja, ja.
0: Toch een dilemma even voor jou. Oh. De hurk-wc of de Japanse douche-wc?
1: Even denken hoor.
0: Dat je daarover moet zweven.
1: Nou ja, ik moet even denken. Wind. Kijk, Japan is een hele eind. Ik zou graag eens naar Japan willen. Dus neem die toiletten op de koop toe.
0: Maar het is toch heerlijk. Er wordt lekker sproeiertje, lekker veuntje.
1: Nee, die smerige hurken. Sorry.
0: Ja, zie je. Maar jij, even voor jou over. Jij was helemaal tegen de Japans. Wat je nou moet kiezen? De hurk of de Japans?
2: Nee, ik ga lekker hurken.
0: Nee! Oh,

0: On the night you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
2: vakantie!
1: ANWB en gaan.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier!
10: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
11: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
14: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
13: Oei!
14: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
13: Lekker hoor!
14: En alle Ariel, ook tweede gratis.
13: Zoé!
14: De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Yes! Hamster!
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 12 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Apeldoorn is een man opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam bij hem uit als verdachte na een nieuw DNA-onderzoek. Een vrouw werd in 1993 in haar huis in Apeldoorn bedreigd met een mes en verkracht. Toen werd er nooit iemand aangehouden. De telefoon van een van de drie verdachten in een moordzaak in het Brabantse Oosterhout is gekraakt, dat zei het OM in de rechtbank. Op de telefoon staan veel afbeeldingen van wapens en stapels geld. Ook worden er chats uitgelezen. De zaak draait om het doodschieten van drie mannen in maart vorig jaar in Oosterhout. Justitie denkt dat er nog drie doden zijn te linken aan de website Funcaps, waar illegaal geneesmiddelen werden verkocht. Daarmee staat het totaal op 21. En misschien 23, want het OM heeft nog twee zaken van overleden mensen in onderzoek, zei het in de rechtbank. Er staan drie verdachten terecht. Het weer van Weer Online? Vanmiddag gaat het flink doorregenen met kans op onweer en zware windstoten. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 20. In de regen is het iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Op dit moment staan er enkel wat files aan de Duitse grens door controles daar. Op de A76 van Geleen naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf knooppunt Kunderberg. De vertraging is hier 10 minuten. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland sta je bij de grens 15 minuten vast.
19: Van die vragen die ik hier dagelijks ook in onze lunchroom hoor, die jij ook wel herkent waarschijnlijk van deze. Hey. Of u. Hoe gaat het met je of u? Nou, mooi als je dit straks zingend kunt antwoorden.
20: It is well.
21: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
22: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
0: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
23: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
25: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
26: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
27: De Lunchroom.
28: Met Daan Hartgers.
27: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Matt Redman. Regio Noord is afgelopen maandag weer begonnen met werken, met naar school gaan. Regio Zuid heeft nog een paar dagen. Mocht je nu ergens in Europa of zoiets zitten, waar het heel warm is, hè, waar de zon volop schijnt, en denken, laten we maar wat eerder naar huis gaan, hè, om de tuin eens even flink te sproeien. Hoeft niet. Hoeft echt niet. Gebeurt namelijk deze dagen vol automatisch. Er komen regelmatig van die druppeltjes water. Regen noemen ze dat. Het komt naar beneden. Dat is tegenwoordig tamelijk uniek. Ook nog eens gratis. Hoeven we helemaal niks voor te doen dus. Iets met regeningen en zegeningen tellen. Gratis zijn ook vandaag weer onze muzikale lunchkaarten. Zo dadelijk onze dagtekst. En op ons hoofdmenu staat muziek, muziek en nog eens muziek.

0: Tamlin, daarvoor Reni en Elisa Krijgsman. Het is 12:15.
1: De dagtekst.
0: Komt vandaag uit Handelingen 2, vers 42, waar staat: zij wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. Dus ze wijden zich trouw aan het onderlinge gericht dat de apostelen gaven, de gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. Handelingen 2, vers 42.

Irma D. met Vertel Me, daarvoor Brian Doerksen. Een paar maanden geleden hoorden we dat hij ziek was. Niet veel later begrepen we dat hij ernstig ziek was, ongeneeslijk. En morgen is het precies een maand geleden dat hij overleed. Op 60-jarige leeftijd liet ons heel veel moois na, zoals dit lied van zojuist, hè, The River. Dat gaat onder andere over overgave van onszelf en ook over loslaten. Zo ook ons verdriet. Straks hier iets heel anders. Het weer voor vandaag en morgen en de muzikale lunchkaart.

0: met Onze Vader op muziek gezet door Matt Maher, waaruit we vaak het gedeelte citeren van Geef ons heden ons dagelijks brood. Nou, dat kunnen we zeg maar letterlijk, hè, met onze volle body hier heel makkelijk binnen. Moeilijker voor ons is misschien wel dat gedeelte dat gaat over anderen vergeven. Dat is andere koek, zou ik maar zeggen. Het is 12:30, tijd voor het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Met enkele stevige buien wordt het zo hier en daar wel wat nat. Onweer ook is mogelijk. 21 tot 23 graden vandaag. Morgen dan trekt er opnieuw een gebied met buien en onweer over het land. Daarna schijnt vaker de zon met kans op een losse bui zo hier en daar. En ook dan 20, 21 graden.
1: De lunchkaart.
0: Even kijken, hier hebben we de kaart voor vandaag. Muzikale lunchkaart voor vandaag. Wat is het? 20 augustus 2026. Ik zou zo zeggen, ga er maar lekker voor zitten. Ik heb ze hier beide klaarstaan en klaar liggen voor je. Beluister ze even rustig. Hè? Want sommigen die horen bij het voorgerecht al, dat wordt hem. Nou, er komt nog veel meer aan. Hè? Dus 2 menu's, dus in totaal 6 gerechten. Niemals. Daar gaan we.
1: Menu A.
0: Met daarin Truth Be Told,

0: Ja, is al mooi, hè? Zeker. Maar ik heb er nog één.
1: Menu B.
0: Met daarin als nagerecht Long Live the King, hoofdgerecht Rust en dit voorgerecht.

0: Moeilijk. Ja, dit is moeilijk. Iemand zegt net, het is moeilijk, ja.
1: Daan Hartgers.
0: Het is moeilijk, ja. Maar goed, dat maakt niet uit. Je hebt de keuze, hè. Het hoeft niet. Het is volledig vrijwillig. De eerste stemmen die komen al massaal binnen. Kom maar door, A of B.
2: De Lunchroom.
1: Het christelijke radiostation.

gezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Nieuwsradio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

nodigt iedereen uit, misschien jou ook wel persoonlijk op dit moment, met jouw verdriet, vermoeidheid, onzekerheid, pijn, misschien ook wel je schaamte. Kom zoals je bent. Come as you are. You're the Crowder. Komt daar nou binnen gewandeld? Het hele fanfare wel. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 en 1. Oh nee, het is een koor. Heel groot koor zelfs. Het Oslo Gospel Choir. You are the light of the world.

0: 1:15.
1: De lunchkaart.
0: En ik weet zeker dat er zojuist volop werd meegezongen met dat lied van het Oslo Gospel Choir. En misschien ook wel tijdens die voorproefjes zojuist van onze muzikale lunchkaart. Er kwam nogal wat binnen, zegt vanmiddag een stemmen. Goeiedag. Peter heeft gestemd. En dat deed ook Petra en Deborah en Jan en Silke Barda. Prachtige naam. Jan en Jannie. Nettie. Jeroen. Roel die zegt B staat voor beter. En dat zeiden al die andere mensen daarvoor ook. Henriette die zei, ja, op B kan ik vanmiddag lekker even herkauwen. Nou, weet je wat? Dan gaan we voor B.
2: De lunchkaart.
0: Met daarin de liederen Long Live the King. Daarvoor Rust. En eerst Our God Reigns over all the earth. Dit is menu B. Geniet ervan.

0: Dank voor het stemmen op menu B met daarin Long Live the King. Komt van zijn legendarische album The Passion. Ik heb het over 1 uur snel. Verder hoorde je Rust als hoofdmenu. En daarvoor als voorgerecht. Our God Reigns. Morgen 12:30 nieuwe kaart.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers. En natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop... met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 1 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Ruim 30 jaar na een verkrachting is een man uit Apeldoorn opgepakt. De politie kwam bij hem uit na een nieuw DNA-onderzoek. Een vrouw werd in 1993 in haar huis in Apeldoorn verkracht... nadat ze was bedreigd met een mes. De politie heeft nog niet eerder iemand op het oog gehad als verdachte. Stuur je een AI-foto door via WhatsApp... dan verdwijnt per ongeluk het onzichtbare watermerk... blijkt uit onderzoek van BNR. Sinds deze maand is zo'n watermerk verplicht... en bepaalde software kan daardoor herkennen dat het een AI-plaatje is. Maar dat blijkt te mislukken als WhatsApp ertussen zit. Het aantal doden door de Russische aanval vannacht op Kiev... is opgelopen naar 15, dat schrijft de burgemeester op Telegram. Hij heeft voor morgen een dag van nationale rouw uitgeroepen. Onder meer bedrijven, een school en een kinderziekenhuis in Kiev werden geraakt. Het weer van Weer Online? Er vallen stevige regenbuien met kans op onweer. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond neemt het aantal buien af en klaart het op. En dat was het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Er staat file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn vanwege wegwerkzaamheden. Tussen Kootwijk en Afrit Hoenderloo is het oponthoud 30 minuten.
0: Misschien heb je zorgen, loop je te piekeren, kun je er zelfs niet van slapen. Nou, deze zangeres zingt straks dit lied speciaal voor jou.
18: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
19: Nu
20: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
19: Nu!
20: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
19: Nu haal hè, dus niet straks.
21: Hands van voordeel.
20: Aldi.
13: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
24: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
25: Yes!
24: Esso. Omdat elke rit telt.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer... Korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
27: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
28: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
28: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
29: De Lunchroom.
30: Met Daan Hartgers.
29: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Thea Gonna Be Good. Ze kunnen tal van ziektes overbrengen, maar dat is waarschijnlijk niet het eerste waar jij aan denkt. Jij denkt vooral aan dat irritante geluid zo midden in de nacht. Ja, dat is hem. Och man. En natuurlijk in je slaapkamer of in je tentje of op de camping of als je buiten zit of op het terras zit. En dan denk je hem te pakken te hebben, maar dan sla je natuurlijk altijd net mis. Ja, nee, daar komt hij weer. Heb je het al. Jij wordt altijd wel gestoken, maar jouw huisgenoot natuurlijk nooit. Ik heb het over de mug. Daar staan we vanmiddag bij stil op deze internationale dag van de mug. Nou, we proberen er van alles aan te doen om ze bij ons weg te houden, zodat we maar niet geprikt worden. Misschien hebben we vandaag op deze internationale dag van de mug wat tips voor elkaar. Hoe houd jij die mug bij jou vandaan? Welk middel werkt goed bij jou? Wat adviseer jij onze lunchroomgasten? Nou, laat het ons maar weten. En dat kan via onze Grootnieuws Radio-app. Dus, vrienden en vriendinnen van de lunchroom, hoe houd jij de mug bij jou vandaan? Welke middel werkt juist goed bij jou? En wat adviseer jij onze lunchroomgasten? Laat het ons maar weten. En dat kan via onze Grootnieuws Radio-app.

0: Ruwe stormen mogen woeden, zegt een oud lied. Herkenbaar, denk ik, voor velen. En hopelijk is dit ook herkenbaar, dat er in die storm de vuurtoren te zien is. Een plek van rust en van veiligheid en van overzicht. My Lighthouse.
1: De plaat die je raakt.
0: Ronald, laat ons het volgende weten. Verblijdt u altijd in de Heer? Ik zeg het opnieuw, verblijdt u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wij zijn geen ding bezorgd. En laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Nou, die tekst die schreef hij niet zelf, nee. Maar die komt uit de Bijbel, hè. Filippenzen 4, de versen 4 tot en met 7. En Ronald vult daarbij aan. Dus door blij en dankbaar te zijn als levenshouding en door gebed hebben we rust door God. En dat alles komt prachtig in één en bij elkaar in dit lied. I've got joy.
2: I've got

Lef met Nog Altijd Wie U Was. En daarvoor C.C. Winans, I've Got Joy. En dat lied raakt het hart van Grootnieuwsradio-vriend Ronald. Dank voor je mooie suggestie, man. Eens even kijken, hoe laat is het? 10:30. Straks duiken we in de wereld van, jawel, de mug.

0: Veel aanbiddingsmuziek is vertaald of hertaald, he, vanuit het Engels in het Nederlands. Het zijn vaak Amerikaanse producties, maar wij kunnen zelf ook prachtige liederen schrijven. Ja, ik val niet onder wij, maar dat is in dit geval Dienand Rommers, ook wel Dien. Hij schreef dit lied zelf en het zou zomaar eens eind dit jaar het heel goed kunnen doen in de top 1008. Armen naar omhoog. Het is 2:30, tijd voor het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Met enkele stevige buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt 21 tot 23 graden. Morgen dan trekt opnieuw een gebied met buien en onweer over ons land. Daarna schijnt vaak de zon, met nog kans op een bui. En dan 20, 21 graden ongeveer.
1: Daan Hartgers.
0: Mocht je het niet weten, het is vandaag de internationale dag van de mug. Heb jij goede tips om die mug een beetje buiten de deur te houden, bij mij vandaan te houden? Kom maar door.
2: De Lunchroom.
1: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship.

0: Alive in You, Jesus Culture, Kim Walker-Smith. En daarvoor We the Kingdom, Jesus Does.
1: De Lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: En dat kan elke dag rond dit tijdstip, 13:30 in de Lunchroom. Ook vandaag op deze internationale dag van, jawel, de mug. We proberen er van alles aan te doen om dat ding bij ons weg te houden. Ik vroeg je naar tips, maar ik moet eerst even met jou samen naar het zuiden. En wel met Petra, want die heeft ons het volgende te vertellen.
2: Goedemiddag. In Vlaanderen heeft mug ook nog een andere betekenis. Dat wil zeggen mobiele urgentiegroep. Als er ergens een ongeval is, dan rukt de mug ook uit om hulp te verlenen. Dus ja, die mug heb ik liever ook niet in de buurt als het niet nodig is.
0: Ja, nee, dat is een heel ander verhaal, Petra. Dank voor je bericht. Onder andere Jobke, die tipte ons ventilator aan. Of het echt de mug weghoudt, dat weet ik niet. Maar het hoort in ieder geval bij mij, hoor ik hem niet meer. Dat is beter voor mijn nachtrust. Jolanda die zegt date gebruiken en de ventilator aan. Luc zegt een waaier, zou er niet van wind. En dat werkt al een jaartje of drie bij mij prima. Colinda zegt ook de ventilator aan in de slaapkamer. Tabita zegt het enige wat mij helpt is slapen onder een klamboe. Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Maar goed, ja, er hebben meer mensen dit soort vragen. Ook schrijver en columnist en theoloog en spreker Alain Verheij zat ooit met dit soort vragen. Waarom is die mug er toch? Wat moeten we met hem? En hij schreef daar een artikel over. Dat werd geplaatst in het programmablad Visie. En speciaal voor jou leest hij dit nu hiervoor.
3: Waarom heeft God de mug gemaakt? De EO vroeg het mij 10 jaar geleden. En volgens mij heeft iedereen het zich wel eens afgevraagd waarom dat irritante schepsel nou toch bestaat. De mug die onze rust verstoort door nachtelijk gezoem. Jeukende rode schijven en machteloos gehannes met klamboes en naar rotte citroen riekende zalfjes. Op social media zag ik verschillende antwoorden. Een dominee suggereert dat de mug er is om ons mensen nederig te houden. Een volger denkt dat de mug tijdens de zondvloed had moeten uitsterven, maar stiekem meeliften achter Noach's oor. Een bioloog antwoordt dat er wel enig nut in de mug zit, omdat die mug door zoveel andere dieren kan worden opgegeten. Van vogels via kikkers tot visten, ze lusten allemaal wel een mugje. Zo zie je maar, alles is perspectief. Terwijl wij God krabbend en meppend vragen waarom de mug nu toch bestaat, vraagt de mug zich hetzelfde af over vogels, kikkers en vissen. Het is nu eenmaal eten en gegeten worden in de natuur. En de soort die het meest effectief omgaat met voedsel en voortplanting overleeft het makkelijkst. En dat is natuurlijk het echte antwoord op onze vraag. De mug bestaat nog steeds omdat de mug wonderlijk mooi is aangepast aan alle dreigingen en kansen van het dierenrijk. Over perspectief gesproken, onze uitdrukking muggenzifter is een vondst van Jezus zelf. Jezus klaagde over de schriftgeleerden die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken. Tegen hen zegt Jezus: houd je niet bezig met een muggetje, als er ook een olifant in de kamer staat. Perspectief dus. Laten we die woorden serieus nemen en van onze luxe problemen, en eerlijk is eerlijk, dat zijn die muggenbultjes wel, naar de grotere kwesties gaan, want die zijn er. De mug doet veel ergere dingen dan onze zomervakanties verstoren. Ze is ook een beruchte ziekteverspreider. De mug is daardoor het dodelijkste dier dat er is. Haaien of wolven, die hebben per jaar 10 dode mensen op hun geweten. Muggen, meer dan 700.000 mensen per jaar. Het grootste aantal slachtoffers vinden we onder jonge kinderen in Sub-Sahara-Afrika. Zij sterven aan malaria, besmet door een muggenbeet. Ervaring leert dat we dat dodental heel goed terug kunnen schroeven door zaken als medicatie en muggennetten. Voor een groot deel hangt dat dus af van geld en prioriteiten. Dat juist dat gebied zoveel malaria-doden moet betreuren staat niet helemaal los van de wereldwijde welvaartsverdeling. Dus hoe langer ik nadenk waarom muggen nu toch bestaan, hoe zekerder ik weet dat Jezus dat maar een farizees gedachtenspelletje zou vinden. Muggenzifterij terwijl er een olifant uit de weg moet worden geruimd. Want de vraag die er echt toe doet is natuurlijk: hoe bestaat het dat muggen nu nog zo verwoestend rond kunnen gaan? Die verantwoordelijkheid ligt voor een deel bij ons. Bij ons, die trouwens zelf de nummer 2 zijn op de lijst van meest dodelijke dieren. Toch wel schattingen tussen de 400 en de 600.000 slachtoffers per jaar. We hebben ons inmiddels aardig bekwaamd in het spelletje van de natuur. Eten of gegeten worden, goed zorg dragen voor je eigen overleving. Mensen staan bovenaan de voedselladder. Maar tegenover dat spelletje van de natuur staat het spel van de genade. Dat is God die ons vraagt waar wij zijn als medemensen in armere landen een simpele muggenbeet niet overleven. Dat is God die ons vraagt waar we zijn als 475.000 of meer levens door geweld van mensen eindigen. Ik begrijp het, dat is een wat ongemakkelijk spel om mee te eindigen. Niet iets om mee te nemen in je koffer in het vliegtuig. Maar als God die vragen aan mij stelt, durf ik als antwoord niet aan te komen met: sorry, ik zit op een Spaans strand te filosoferen waarom u, God, ons nou toch met de mug hebt opgescheept.
0: Dan dus schrijver, columnist, theoloog en spreker Alain Verheij. Mocht je meer over hem willen weten of lezen, zijn nieuwste boek, gaat trouwens over iets heel anders, is getiteld De Prijs van Vergeving en meer nieuws. Vanaf aanstaande maandag is een mailserie van hem te ontvangen. 4 weken lang, gratis ook nog eens, een mailserie dus. Nou, op zijn site is alle informatie te vinden, alainverheij.nl... of kijk even op zijn socials. Nou, kom je daar niet uit, stuur ons dan even een appje.

kunt onrustig worden als je naar alle socials kijkt, naar onze wereldleiders kijkt, naar de onrustige wereld kijkt. En dit lied zei, kijk nou maar vooral naar Jezus, naar wat Hij ons wil leren, naar de weg die Hij ons wijst. Honestly, we just need Jesus. Straks hier Hans met Backstage, Leslie Phillips, Pantheon, Second Chapter en veel meer.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 2 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een zwaar ongeluk in Duitsland zijn gisteren 2 tieners omgekomen, onder wie de bestuurder van 15. 6 anderen raakten zwaar gewond. Hun auto botste op de verkeerde weghelft tegen een aanhanger die tegen een vrachtwagen knalde. Daarbij raakten ook 2 wegwerkers gewond. Onbekend is hoe de tieners aan de auto kwamen. Een Nederlandse Chinook-helikopter die de afgelopen dagen hielp bij het blussen van de grote natuurbrand in België is gemaakt en wordt weer ingezet. Door een technisch mankement kon hij niet vliegen, maar hulp is hard nodig in het gebied de Hoge Venen. De brand is nog niet onder controle en door een storm was blussen vannacht lastig. 3 voetbalbonden, waaronder de UEFA, zouden een motie van wantrouwen overwegen tegen FIFA-baas Infantino. Het is niet zeker of het ook gaat lukken, want er zijn ook nog bonden die Infantino steunen na zijn investeringsplan voor het WK. De andere bonden die van Infantino af willen zijn die van Azië en Noord- en Midden-Amerika. Het weer van Weer Online? Er vallen stevige regenbuien met kans op onweer. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond blijven vooral in de kustgebieden felle buien mogelijk. En dat was het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Er staat op dit moment alleen nog file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Dat komt door een ongeluk bij afrit Hoenderlo. De weg is inmiddels weer vrij. Toch heb je nog ongeveer 20 minuten vertraging.
12: De wereld is soms een zooitje. We kijken naar het nieuws, we kijken om ons heen en we denken we maken er een bende van. Ja, wie schuld is dat? De jongens van Downier hebben daar zo wel hun gedachten over. Bovendien zijn zij verantwoordelijk voor een zomerclassics, dus straks pakken we hem erbij. Eerst Graham Kendrick, Bless It, Be Your Name.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
15: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
16: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
17: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
18: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
20: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden. Lekker van Albert Heijn.
21: Backstage.
22: Met Hans van Vuren.
21: Het christelijke radiostation.

0: Gezellig, die blazers er ook bij. Blessed Be Your Name, dat was Graham Kendrick.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up, this is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: Een hele goede middag op deze donderdagmiddag. Ik vind het leuk dat je er weer bij bent. Dus laten we samen genieten van mooie muziek. Natuurlijk ook muziek uit Nederland. Ik noem muziek van Sander en Angela. Cela staat op de planning, net als Hadassah. Maar ook de buitenlanders doen lekker mee. Michael W. Smith, Casting Crowns en allereerst Lauren Daigle. Onderdeel van het Wonderproject You Lead Me.

0: Bed om zegen, bekend meezinglied van de band Cela. Tijd dan nu voor een zomerclassic uit 2008. Het komt van het album Ending is Beginning. Het is een lied van Downier en probeert het probleem te beschrijven in de wereld. Want soms kijk je om je heen denk je, nou, zo kan het allemaal niet bedoeld zijn. Er is van alles gaande en daar moet iemand verantwoordelijk voor zijn. Dus er zal wel ergens een geheime organisatie zijn die de touwtjes in handen heeft. Nou, die geruchten kennen we. Anders geven we gewoon de schuld aan de politici, aan de machthebbers, aan misschien de duivel en zijn demonen. Allerlei mensen, behalve wij zelf. De jongens van Downier gaan daar niet in mee. En die beseffen dat het probleem misschien wat dichterbij ligt. Ik heb zelf andere mensen pijn gedaan. Ik voel me soms egoïstisch. Ik ben egoïstisch van nature. Ik kan mezelf uiteindelijk ook niet helemaal vertrouwen. Ik heb ook een verlosser nodig. En mijn vertrouwen moet ik bij God stellen. Want anders is de conclusie duidelijk. Het probleem van deze wereld, dat ben ik zelf. Downier.
1: Groot Nieuwsradio.
2: Zomerclassics.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied.

0: That is who you are. Waymaker was dat van Michael W. Smith. En daarvoor dat heerlijke lied met een spiegel erin. The problem van Down Here. The problem of the world is me. Dat gezegd hebbend, wij gaan naar Nederlandse muziek. Zangeres Hadassa nam een jaar om uit te zoeken wat muziek haar brengen zou. Ze nam een jaar om een EP te maken en te onderzoeken hoe een muzikaal avontuur zou gaan. Uiteindelijk heeft ze ook besloten om weer naar school te gaan en daar toch nog weer een studie te volgen. Maar de eerste stappen in muziekland zijn gezet. Het leverde de EP op Onderweg naar de horizon. En een van de liederen van die EP is deze. Wat als?
1: Nieuw uit Nederland.

0: Here's My Heart, muziek van Casting Crowns. Het lied Wat Als is van zangeres Hadassah.
1: De dagtekst.
0: We lezen vandaag in Handelingen. Dat gaat over de avonturen van de eerste christenen, de eerste gemeente. In hoofdstuk 2, vers 42 lezen we: zij wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven. Aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. Dit is dus wat de eerste gemeente deed. Handelingen 2, vers 42. Zij wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven. Aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. En dit is een lied van Sander en Angela. Heerlijke dag.

0: Knowing You is een lied van Stephanie Gretzinger. En het energieke lied daarvoor was natuurlijk Heerlijke Dag van Sander en Angela. Tijd dan nu voor een zomerclassics. En ik zal een klein beetje toegeven, dit is niet per se een klassieker in de zin van dat het een dikke hit was. Het komt van het album Black and White in a Grey World. Een lied van een album van Leslie Phillips uit 1985. Het kwam uit in de tijd dat Strength of My Life van het album daarvoor nog heel erg hoog scoorde in de hitlijsten. Maar toch kwam daar alvast een nieuw album. En ook daar kwamen weer knallende hits vandaan. Wij noemen Your Kindness of You're the Same. Ja, en daarmee is het laatste lied van de plaat een klein beetje in vergetelheid geraakt. Love is not lost. En toch kan ik me voorstellen als je nu anno 2026 naar dat lied luistert, dat je denkt, ja, hadden ze daar een single van gemaakt? Ik denk dat het een hit geworden had kunnen zijn. Nou, en met die als dan theorie gaan we hem lekker luisteren. Love is not lost. Dit is Leslie Phillips.
1: Groot Nieuwsradio.
2: Zomerclassics.

Huis van Gebed, dat waren Insovation en Mosaic Worship. En daarvoor een zomerclassic die eigenlijk geen klassieker was, maar wel heel erg plezierig. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Een stukje zomer van Leslie Phillips, Love is Not Lost. In het volgende uur nog meer zomerclassics, dat is bij deze beloofd. Maar eerst gaan we luisteren naar Brandon Lake, Hard Fought Hallelujah.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 3 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een zwaar ongeluk in Duitsland zijn gisteren 2 tieners omgekomen, onder wie de bestuurder van 15. 6 anderen raakten zwaar gewond. Hun auto botste op de verkeerde weghelft tegen een aanhanger die tegen een vrachtwagen knalde. Daarbij raakten ook 2 wegwerkers gewond. Onbekend is hoe de tieners aan de auto kwamen. Een Nederlandse Chinook-helikopter die de afgelopen dagen hielp bij het blussen van de grote natuurbrand in België is gemaakt en wordt weer ingezet. Door een technisch mankement kon hij niet vliegen, maar hulp is hard nodig in het gebied de Hoge Venen. De brand is nog niet onder controle en door een storm was blussen vannacht lastig. 3 voetbalbonden, waaronder de UEFA, zouden een motie van wantrouwen overwegen tegen FIFA-baas Infantino. Het is niet zeker of het ook gaat lukken, want er zijn ook nog bonden die Infantino steunen na zijn investeringsplan voor het WK. De andere bonden die van Infantino af willen zijn die van Azië en Noord- en Midden-Amerika. Het weer van Weer Online? Er vallen stevige regenbuien met kans op onweer. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond blijven vooral in de kustgebieden felle buien mogelijk. En dat was het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Er staat file op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Voorbij Oosterbeek is het oponthoud 10 minuten. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland staat het vast bij de Duitse grens vanwege controles. Hier ligt de vertraging tussen de 5 en 10 minuten.
15: In 1993 verscheen het eerste album van zangeres Pam Thumb. Het werd ook in Nederland een knallende hit in het programma Spoor 7. Vandaag pakken we hem er als zomerclassic bij. Maar eerst gaan we luisteren naar de stem van Chris Tomlin.
16: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Nu
18: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
18: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Hands van voordeel.
18: Aldi.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig.
0: Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Nu
18: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
18: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Hands van voordeel.
18: Aldi.
20: Mensen vragen me vaak. Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel. Want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
21: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
20: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
22: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
23: Backstage.
24: Met Hans van Vuren.
23: Het christelijke radiostation.

0: Follow. Dat was natuurlijk Chris Tomlin.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman hier.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: Ik heb het al gezegd, een zomerclassic krijgen we van Panther, maar ook Second Chapter of X staat op de planning. We hebben een nieuwe Nederland moment voor Mark van Starkenburg en zijn single Hoe Diep Het Is, maar ook liederen die we al een stuk beter kennen. Met te denken van Ruben Morgan, Toby Mac en deze nieuwe single van Chapel Worship. We horen U Maakt Ruimte Voor Mij.

0: Stil was dat van Ruben Morgan. Het lied daarvoor U maakt ruimte voor mij van Chapel Worship. Dan tijd voor een zomerclassic uit 1993. If Ever There Was Love staat op het eerste titelloze album van Pam Thumb. In de jaren daarna heeft ze nog veel meer albums gemaakt. En we zouden het kunnen hebben over allerlei hitnoteringen die ze heeft gehad. Op Groot Nieuws Radio hoor je natuurlijk ook regelmatig haar versie van Turn, Turn, Turn. Het lied van The Birds. Maar vandaag gaan we naar If Ever There Was Love. Het was in de Verenigde Staten, in CCM-land, zeg maar een nummer 1 notering. En in Nederland kennen we het vooral omdat het te vinden was op de compilatieplaat, een verzamel-cd, die uitgegeven werd door het EO-radioprogramma Spoor 7. Dus wellicht een feest van herkenning. If Ever There Was Love, dit is Pam Thumb.
1: Groot Nieuwsradio.
2: Zomerclassics.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Cornerstone worden Toby Mac en Zach Williams.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Aandacht dan voor muziek van Mark van Starkenburg en zijn single Hoe Diep Het Is. Het is een lied dat gezongen is vanuit de eerste persoon naar een vriend toe, waarmee het eigenlijk niet zo goed gaat. In het lied lopen ze samen op en vinden ze tussen de moeilijkheden door ook lichtpuntjes. En Mark vertelde me dit voorjaar dat dit lied min of meer gebaseerd is op de muziek van Wilder Woods en van Stephen Curtis Chapman. Bij Wilder Woods gaat het dan om het lied Be Yourself, bij Stephen Curtis Chapman om The Mountain. De rust van het eerste lied hoor je vooral aan het begin en de gitaarliedjes en het openklappen van het lied dan in het tweede. Nou ja, misschien herken je het. Wij gaan luisteren Hoe Diep Het Is. Mark van Starkenburg. MUZIEK

blijft toch een van de mooiste liederen van Philip Hanna, vind ik persoonlijk. Dus dat is helemaal subjectief, maar je mag er anders over denken. Maar discussie is ook een beetje onzinnig. Het lied daarvoor heet Hoe Diep Het Is. Het is van Mark van Starkenburg. Dan nu Sharon's Music met Sharon Kipps, met Gilbert Tira. Voldoende.

0: Never Let Go, dat was Matt Rapp. En voldoende van vandaag was een lied dat gezongen werd door Sharon Kipps, Gilbert Tira en natuurlijk de zangers en zangeressen van Cherish Music. Dan nu een zomerclassics uit 1978. Dat is even geleden. Het heet Mansion Builders, de titelsong van een album van Second Chapter of Acts. En het gaat over hem die over zichzelf zegt dat hij naar de Vader gaat om voor ons een huis voor te bereiden. Een plaats voor te bereiden. En dat betekent eigenlijk twee dingen als we het lied goed lezen. Eén, we mogen weten dat er, als we op een gegeven moment in het hiernamaals komen, dat er een plaats voor ons is. Anderzijds betekent dat ook dat terwijl hij nog aan het voorbereiden is, hij hier op aarde nog niet klaar met ons is. Who ain't through with me yet? Dat is de regel waar dat dan over gaat. Nou, we gaan lekker genieten en misschien zelfs wel meezingen. Tenminste, als dit onderdeel is van je muzikaal DNA. Wij luisteren naar Mansion Builder van Second Chapter of Acts.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Zomer Classics.

0: Joke Buijs zong dit gezang voor ons. God is getrouw, zijn plannen falen niet. En daarvoor een pareltje uit 1978. Mansion Builder van Second Chapter of Acts. Na het nieuws van 4 uur hoor je de jongens van de dag van vandaag. Ik wens je daar heel veel plezier bij. Morgen ben ik er weer met een nieuwe serie Zomer Classics. Nu gaan we luisteren naar Blessing Over, Lift Me Up. Tot snel.
1: Sometimes I feel like I just keep pretending, and I'm slowly going out of my mind.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
3: Wij zijn Lume, voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
4: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2+3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 4 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Goed nieuws over de grote veenbrand in de Belgische Ardennen. Het vuur is na bijna een week onder controle, zeggen regionale bestuurders tegen Belgische media. Honderden brandweermensen en vrijwilligers hebben de afgelopen dagen meegeholpen met blussen. Ons land steunt de Belgen met blushelikopters. Er zijn 3 mensen opgepakt voor de verdachte dood van een man in een Rotterdamse woontoren. Hij werd gistermiddag gevonden in zijn appartement en de politie denkt dat hij om het leven is gebracht. De verdachten zijn 2 vrouwen en een man. En zij komen ook uit Rotterdam. De 6 mensen die vrijdag gewond raakten bij een ongeluk in een trekkersfile op een snelweg in Brabant zijn het ziekenhuis uit. De vrouw die het ongeluk veroorzaakte blijft volgens de politie verdachte. Zij botste achterop de file die ontstaan was door boeren die met hun trekkers onderweg waren naar een protest. Er vielen 2 doden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken felle buien met flink wat regen over het land. Lokaal is er kans op onweer en windstoten. Tussen de buien door komen droge momenten voor met wat zon. En dan wordt het maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. De meeste files staan in Zuid-Holland en in Gelderland. Het meeste oponthoud heb je op dit moment op de N279 van Den Bosch naar Roermond. Dat komt door een kapotte auto bij Keldonk. De vertraging is hier bijna 40 minuten. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem is de spitsstrook bij knooppunt Waterberg dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Hier is de vertraging ongeveer 15 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is de parallelrijbaan dicht bij knooppunt Ridderkerk. Dit komt door een ongeluk. De vertraging is hier bijna 30 minuten. En op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad staat file bij Zaanstad Koog. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege bergingswerkzaamheden. En dit kost je ongeveer 20 minuten.
13: Een hele goede middag.
14: Goedemiddag, Lucas.
13: Ja, gezellig dat je erbij bent. Zometeen een nieuwe middagshow met daarin muziek van Amichel Lee en Maaike van Putten. En ook deze van Charity Gill.
15: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
16: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
15: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
16: Social Deal deals die je niet mag missen.
17: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
16: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, 2e gratis.
17: Oei!
16: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook 2e gratis.
17: Lekker hoor!
16: En alle Ariel, ook 2e gratis.
17: Zoé!
16: De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Yes!
14: Amster!
18: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
19: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
20: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
22: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
23: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
25: De dag van vandaag.
26: Met Lucas Kramer.
25: Het christelijke radiostation.

0: En deze woensdag staat ze op het podium samen met Cici Winans in Rotterdam. Charity Gill hoor je nu in de middagshow. En thank you Jesus for the blood.
1: De dag van vandaag
2: met Lucas Kramer.
0: Ja. Ja, goedemiddag. Het is donderdag 20 augustus. Het is 9 minuten over 4. Van harte welkom bij de dag van vandaag bij GrootNieuws Radio. En goedemiddag, Luc.
3: Goedemiddag.
0: Ja, we gaan de spanning weer een beetje opvoeren. Ook vanmiddag hebben we afgelopen dagen ook gedaan. Want wat staat er te gebeuren?
3: Ja, iets heel groots. Wij mogen namelijk deze hele week en ook maandag kaartjes weggeven voor het concert van For King & Country. Volgende week is het alweer zover op donderdag 27 augustus. Dus echt over precies een week. Dan staan ze Rotterdam Ahoy, één dag na Charity Gill en Cici Winans. En wij hebben hier dus 5 setjes van 2 kaarten liggen. En niet zomaar kaarten. Kaarten van op de eerste 5 rijen in Rotterdam Ahoy.
0: Ja, hoe vet is dat? Nou, je kan er dus nog bij zijn mocht je nog geen kaarten besteld hebben. Onze muzieksamenster die heeft ergens in dit programma een liedje verstopt van For King & Country. En mocht je ze horen, gelijk appen naar de studio van GrootNieuws Radio. Doe een leuk audio-appje, stuur een leuk berichtje. En daarna gaan we dan één iemand terugbellen. En als diegene zijn telefoon opneemt, dan wil je dus die kaarten. Nou, hou je oren gespitst, want ze kunnen zomaar voorbij komen. Ergens tussen nu en 7 uur. Ja, keuzes maken, dat doen we eigenlijk op een dag heel veel. De een nog belangrijker dan de ander. En soms is het ook wel fijn om een keuze maar gewoon te maken. Ja of nee, en zonder er dan over te blijven twijfelen. Nou, afgelopen weekend heb ik een belangrijke keuze gemaakt. Om dan toch maar mee te gaan doen aan dat ene hardloop-event. Ik zag er echt enorm tegenop eigenlijk. Van, ga ik nou meedoen, ga ik nou niet meedoen? Nou, ik heb besloten, ik ga gewoon lekker meedoen over een maand. Maar dat heeft wel een flinke consequentie. Namelijk dat er komende maand nog keihard getraind moet gaan worden. Nou, vanochtend was het gelukkig droog. Dus ik kon nog een mooi klein trainingsrondje doen. En hulp heb ik ingeroepen van de kunstmatige intelligentie. Die heeft er geloof voor dat ik het over een maand ga redden op dat hardloop-event. Ja, nu ik nog.

0: Maverick City Music en Upper Room in de dag van vandaag, deze donderdag. Jorde, I thank God. En daarvoor dat prachtige nummer van Anne-Michelle Lee en Maaike van Putten, die ze maakten voor een actiedag met Compassion. Veilig in mijn armen.
1: 1 uit 1008.
0: Ja, met vandaag Rokus Maasland van de Bowery. Ja, Rokus die trouwens ook met een stalen gezicht een parodie kan presenteren van het tv-programma Camping Live. Waarin hij betoogt dat glamping helemaal niks met kamperen te maken heeft. Nou, check even zijn Instagram-profiel. Dat filmpje helemaal bekijken. Echt een aanrader. Nou, muziek maakt Rokus ook zeker. In 2021 kwam We Will Dance uit. Ja, geen nummer om op te dansen uit de categorie Joy of Praise, maar een nummer over de stormen van het leven. Maar wel een storm met het uitzicht One Day We Will Dance Again. Op nummer 216 in onze top 1008. Hier is de Bowery.
2: Someday hurricanes will blow

0: dezelfde stoor.
1: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
2: Sepp Sleeder.

Vrijer en nieuw leven, daarvoor de Bowery en We Will Dance. En zometeen het nieuws van 4:30, ook het weerbericht. Wat is het nou herfst geworden vandaag? Of is het nog volop zomer? Nou, zometeen hoor je er meer over. Ja, eerst gaan we als gezegende mensen verder deze donderdagmiddag in. Dit zijn Carrie Job, Cody Carnes, Elevation Worship en The Blessing.

0: Dat was The Blessing. Maakt het bijna 1 over half 5. En hier is Frans van der Beek met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Het moet in het hele land duidelijk zijn wat boeren wel en niet mogen als ze gaan protesteren, zegt burgemeester Hubert Bruls namens alle burgemeesters. Nu worden trekkers op de snelweg in sommige regio's niet aangepakt. Twee vrouwen en een man zijn opgepakt naar de vondst van een dode man in een woontoren in het centrum van Rotterdam gisteren. Volgens de Telegraaf gebeurde dat door een arrestatieteam na een spectaculaire achtervolging door Rotterdam. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is bijna helemaal onder controle, zegt de binnenlandminister van België. Honderden brandweermensen en vrijwilligers zijn al dagen op rij aan het blussen.
0: Dankjewel Frans, dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond verdwijnen de meeste buien en klaart het op en het koelt af naar 13 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral landinwaarts felle regen- en onweersbuien. En dat bij maximaal 20 graden. En dan de verkeersinformatie van de ANWB.
2: Het wordt steeds drukker onderweg. Het is op dit moment vooral druk in Noord- en Zuid-Holland. En ook staan er wat lange files in Gelderland. Zo rijdt het langzaam op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Vanwege veiligheidsmaatregelen is bij knooppunt Waterberg de spitsstrook dicht. Dit zorgt voor ruim 20 minuten vertraging. De A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort een kwartier vertraging. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat file bij knooppunt Ridderkerk. Hier is de parallelrijbaan dicht vanwege een ongeluk. De vertraging is ongeveer 40 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam ging het mis bij knooppunt Hofvliet. Twee rijstroken zijn dicht door een kapotte auto. Dit resulteert in 3 kwartier extra reistijd. En verder nog een file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij Akersloot is het oponthoud ongeveer 20 minuten.
0: Lucas Kramer. Zometeen gaan we op zoek naar woorden van vandaag. Muziek komt eraan van Eline, Abba. En dit is Seth Slider.
3: Doei doei.
0: En bye bye.
4: De dag van vandaag.
5: Het christelijke radiostation.

0: Stef Snitter, dat hoorde je. En dit was Eline en Abba. 11:05. Luc.
1: Ja.
0: Sommige luisteraars zitten echt reikhalzend uit te kijken naar dat ene moment in de middagshow dat voor King & Country voorbij komt. Kun je misschien een kleine hint geven? Komen ze er al aan? Of zitten ze kijken, een beetje verrekijker? Zijn ze al in aantocht op de playlist?
1: Oeh, ja, ik heb eigenlijk getekend voor geheimhouding, hè? Oh. Dus dat, ja, ik weet niet of
0: dat... Doorbreekt dat dan niet, hè?
1: Oké, nou, kijk, stel je telefoon is nu 2%. Dan zou ik hem in ieder geval in de oplader gooien, dat allereerst. Want
0: goed
1: je moet
0: idee.
1: Natuurlijk wel kunnen appen. Ja, we geven je wel even de tijd om op te laden. Of je hem nou kan opladen tot 10% of tot 80%, dat ga ik niet zeggen natuurlijk.
0: Oké, nou, goed. Blijven luisteren dus.
2: Ja, mijn woord is ruitensproeien vloeistof.
3: Vergering, incontinentiemateriaal.
4: Woord van vandaag.
0: Ja, gaan wij intussen op zoek naar woorden van vandaag. Mocht jij een goed woord van vandaag hebben, deel hem vooral via de Gronings Radio WhatsApp. Nou, het woord countdown ga ik alvast opschrijven. Want volgende week dan vindt het Big Church Festival plaats in Engeland. En die hebben echt een line-up om je vingers bij af te likken. Ik noem even een paar namen. Voor King & Country dus. Lauren Daigle, Cece Winans, Battle Music, Rent Collective, Elevation Rhythm en nog heel veel meer artiesten en bands. Ja, en goed nieuws, want op de dag af over precies 1 jaar gaat dat festival ook plaatsvinden in Nederland. Op het terrein waar eerder dit jaar ook Pinkpop was. En ook herfstvibes ga ik opschrijven. Dat is een woord dat de NOS gebruikt om het weer van vandaag aan te duiden. Ja, de combinatie van regen, speciale herfstgeuren, vallende bladeren en bomen die al geel of rood kleuren. Ja, dat zorgt dat je misschien al een beetje in de herfststemming begint te komen. Nou, zet je neus open en snuif die herfstlucht maar lekker op. De astronomische herfst die begint trouwens pas op 23 september. Maar vandaag schrijven we herfstvibes gewoon al even op. Nou, mocht jij een woord van vandaag hebben, iets wat je dag kleurt, iets wat je vandaag hebt meegemaakt, deel jouw woord van vandaag. Dat mag in een audio-appje of een berichtje naar de Grootnieuws Radio Studio. Ik hoor heel graag van je. Zometeen de Ontdekking Band. En dit is Michael W. Smith. Dit is Forever.
5: Here we go. Give thanks to the Lord, our God and King. Your part.

0: De Opwekking Band in de dag van vandaag en vurig verlangen. Ja, even een wat zomers muziekje hoor. Voor tijdens het woord van vandaag. Ja, Marga die deelt haar woord van vandaag. Dat is dankbaarheid. Schrijf hem op. Want haar zoon die heeft zijn autorijbewijs gehaald en gaat binnenkort een auto kopen. Wordt hij zelfredzaam? Nou, heel fijn. Gefeliciteerd, zoon van Marga. Ja, en dan Paul, die heeft een berichtje ingesproken.
1: Mijn woord van de dag is mancave. Een broeder in de kerk heeft een ruimte ingericht als mancave, waar we eens per maand samenkomen om wat te drinken, te darten en wat luchtige gesprekken te houden. Er is ook ruimte voor seriositeit, maar meest van de tijd is het luchtig en gezellig.
0: Kijk, nou dat klinkt hartstikke gezellig. Mancave, dat woord schrijven we ook zeker op. Dankjewel, Paul. Ja, en Jolanda die is bezig met het inmaken van fruit. Ze is pruimen jam aan het maken en appelmoes. En ze heeft ook rode bieten uit de tuin. Nou, dat klinkt echt heel erg lekker. Wordt zometeen heerlijk klaargemaakt. Ja, en Tanja, daar kun je over meepraten, toch?
2: Ja, dat klopt. Hoi, ja. Goeiedag, ik heb ook bietjes.
0: Ja. Want wat is jouw woord van vandaag?
2: Mijn woord van vandaag is groenten.
0: Groenten? Ja, vertel eens. Groenten kun je kopen bij de supermarkt natuurlijk. Maar jij doet het heel anders, hè?
2: Ja, wij hebben een achtertuin waar we van alles en nog wat in proberen te verbouwen. En we hebben ook een volkstuin waar we inderdaad ook allerlei groenten en fruitjes verbouwen.
0: Ja. Ja, en wat is de oogst van de dag dan?
2: Nou, het wisselt een beetje per dag, maar gisteravond hadden we flink wat courgettes, we hadden wat bietjes, wortels, bloemen geplukt, is ook leuk. Bloemen in de vaas gezet, wat bloemen bij een vriendin gebracht die ziek is. En vandaag ook een rondje boontjes en courgettes en dingen uitgedeeld, want ik vind het natuurlijk helemaal niet zelf opeten. Dus ja, die manier een beetje, ja.
0: Kijk, nou, wat een zegen zeg. Komt er gewoon uit de moestuin terecht. Je stuurt ook wat foto's mee, ziet er echt heerlijk uit. Is het ook echt lekkerder dan de groente wat je gewoon koopt in de supermarkt?
2: Ja, ik vind het zelf wel lekkerder. Nou, ik vind het sowieso fijn dat het niet bespoten is. Het is biologisch. En het is wat knapperiger, vinden wij. Dus bijvoorbeeld tomaatjes, de schil daarvan is wat knapperiger. Je hebt wel meer bite. Ja.
0: Zo, dat klinkt goed zeg. En de oogst die is echt zo rijk dat je er ook van uitdeelt, hè? Waarom doe je dat?
2: Nou, ik vind het sowieso leuk om te koken voor mensen en soms bordjes en dingetjes uit te delen. Maar niet de eer aan mij of zo, hoor. Het gaat helemaal niet om mij. Maar ja, ik vind delen gewoon fijn. En ja, als we dan nu zo'n oogst hebben met lekkere verse groenten en andere dingen, dan vind ik het gewoon fijn om te delen, ja.
0: Ja, nou, mooi toch?
2: Ja.
0: Fijn om te delen. Nou, dat vind ik een heel mooie motto. Dankjewel, Tanja, voor jouw woord van vandaag en blijf delen, hè. Dankjewel.
2: Graag gedaan. Fijne middag. Hoi, hoi.
0: Zometeen het nieuws van 5 uur. Nou, met Mar.

0: iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
6: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Groot Nieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 5 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Na de zonsverduistering van vorige week hebben zich 18 mensen bij de oogarts gemeld met klachten. Ze hebben schade aan hun ogen door zonder brilletje naar de eclips te kijken. De meeste mensen hebben lichte klachten. Ze zien bijvoorbeeld vlekken. Of dat zo blijft is lastig te zeggen, want herstel kan wel maanden duren. Er moet duidelijkheid komen over wat demonstrerende boeren wel en niet mogen, zegt de Nijmeegse burgemeester Bruls, die namens alle burgemeesters spreekt. Zo reden vorige week trekkers op de snelweg en deed de politie niks. Volgens Bruls is het niet uit te leggen dat burgemeesters en politie niet overal hetzelfde erover denken en optreden. In de Belgische Ardennen is een groot deel van de natuurbrand daar onder controle, zegt de binnenlandminister. Brandweermensen uit België en andere EU-landen zijn al bijna een week dag en nacht aan het blussen. Ons land helpt mee met Chinook-helikopters. Hoe lang die nog nodig zijn bij de brand in België is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig, er trekken opnieuw stevige buien over en met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Groot Nieuws Radio Verkeer.
10: ANWB. Het is al vrij druk onderweg met bijna 450 kilometer file. De meeste kilometers staan in Gelderland en ook in Noord- en Zuid-Holland is het erg druk. Zo staat er nu een lange file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. De weg is daar net weer vrij bij knooppunt Hoflied. Hier stond een kapotte auto. De vertraging is nog ruim 30 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is bij knooppunt Ridderkerk de parallelrijbaan dicht door een ongeluk. Hier is de vertraging zo'n 15 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij afrit Hoenderloo een kwartier vertraging. De spitsstrook is hier dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. En ook de andere kant op die A50 richting Arnhem rijdt het langzaam. Daar is de vertraging bij Apeldoorn ongeveer 20 minuten.
11: Goedemiddag, het is 4 minuten over 5. Zometeen in de middagshow gaan we vooruitblikken op het Zera Worship Festival. Ja, en komt For King & Country er al aan? Nog niet, maar wel Jamie McDonald.
12: Oh God, I'm desperate, down on my knees.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
1: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Voel mij zo free.
16: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
16: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
21: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden... blijf jij...
22: ping, ping, ping, ping, ping.
21: Gewoon relaxed... Esso, omdat elke rit telt.
23: De dag van vandaag.
24: Met Lucas Kramer.
23: Het christelijke radiostation.

0: niet te verwarren met Amy MacDonald. Nee, haar naam is Jamie MacDonald. Je hoorde Desperate.
1: De dag van vandaag.
0: Een hele goedemiddag. De middagshow is dit van donderdag 20 augustus. Ja, waar je ook vandaag weer de kans maakt op front row tickets voor het concert van For King & Country volgende week donderdag in Rotterdam. Nou, hoor je een lied van de band hier in de middagshow, stuur me dan echt als de wiede weerga een berichtje. En sleep die tickets in de wacht. Dat kan zomaar gebeuren deze donderdagmiddag. Ja, van zware tentpinnen in de grond slaan tot bidden voor de eerste bezoekers. Ja, op een vakantiepark in Band leggen ze op dit moment de laatste hand aan de voorbereidingen voor het Zera Worship Festival. Ja, morgen om 4 uur start daar 50 uur non-stop aanbidding. Nou, zometeen ga ik even bellen met Javed Becks, een van de initiatiefnemers van het Zera Worship Festival. En ik ga ook dat ene nieuwe mooie nummer van ze draaien. Maar hier is muziek van Third Day en Elisa Manna.

0: grass stretches to the sky.
1: Third day, your day, your love, oh Lord. Psalm 36, ja, en daarvoor geen Elise Mannen zoals ik aankondigde, maar Benita, Miranda en Onwankelbaar. Ja, een weekend lang samenkomen om Jezus te aanbidden zonder dat er op het horloge wordt gekeken. Ja, morgenmiddag om 4 uur gaat de tweede editie van het Zera Worship Festival van start op vakantiepark Eigenwijze in Band. Dat ligt in de Flevopolder. Ja, de invulling van het festival, dat is dus 50 uur non-stop aanbidding. Ja, het is een plek waar mensen uit verschillende kerken en achtergronden samenkomen om God te aanbidden. Ja, een van de initiatiefnemers is Javed Beks. We proberen hem op dit moment even te bereiken. Maar volgens mij is hij druk bezig op dit moment om tentpinnen in de grond te slaan. Om de laatste hand te leggen aan de voorbereidingen voor dat Zera Worship Festival. Dat morgen dus van start gaat. Nou, er is nog plek, dus mocht je nog dit weekend zin hebben om op het laatste moment nog even een dagje langs te komen. Meer informatie vind je op zeraworshipfestival.com. Ja, en onlangs bracht Zera Worship een prachtig lied uit. Opgenomen op de Zera Worship conferentie. Het is een prachtig lied vol liefde voor God. Zera Worship met Javed en Sifra Beks en Christian Verwoerd ook. Dit is een simpel liefdeslied.

0: Ja, een wonderschoon nummer van Zira Worship, Javit en Sifra Bex en Christian Verwoerd. Een simpel liefdeslied. Ja, en wat je nu hoorde, dat wordt denk ik ook wel de sfeer dit weekend in band op het Zira Worship Festival. Of niet, Javit Bex? Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Zeker, zeker. Dat gaat een hoop aanbidding klinken.
0: Ja, 50 uur non-stop aanbidding dus. Vanaf morgenmiddag 4 uur tot zondagmiddag 6 uur gaat dat plaatsvinden. Waar komt eigenlijk die gedachte vandaan, Javit, om dag en nacht door te gaan met aanbidding?
1: Nou kijk, in Openbaring 4 staat er dat God in de hemel dag en nacht aanbeden wordt. En in Matthäus 6 zegt Jezus, laat die koninkrijk komen zoals het is in de hemel, zo ook hier op aarde. Ja. Dus we hebben gezegd, nou, we willen gewoon een plek faciliteren waarin mensen gewoon kunnen komen en God dag en nacht kunnen aanbidden. En nou, zo zijn we op 50 uur uitgekomen.
0: Ja, wordt het niet enorm zwaar, Javit? Dag en nacht God aanbidden?
1: Nou, als dat zwaar wordt, dat zou jammer zijn. Dat zou, kijk, we hebben 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. En die spelen allemaal 5 kwartier en die wisselen elkaar af.
0: Oh, gelukkig.
1: En de bezoekers ook, die komen. De een zit 6 uur in de tent, de ander gaat erin. En er komt weer, dus je kan zelf bepalen wanneer je er bent en wanneer niet. Dus ja.
0: Kijk, zo gaat dat dus in zijn werk. Hey, en inmiddels worden dus alle voorbereidingen getroffen om morgen van start te kunnen gaan met het Zira Worship Festival. Ik begreep dat je ook zelf tentpinnen aan de grond aan het slaan bent deze dagen, of niet, Javit?
1: Ik ben zeker aan het bouwen ook, ja. Want het, ik geloof ook wel als leider dat het goed is ook om mee te gaan in elk aspect. Je hebt natuurlijk ook andere voorbereidingen, maar ik ben al vanaf het begin ook vrijdag met de opbouwploeg. Of vanaf zondag zijn hier al mensen, vanaf maandag zijn de tenten gaan bouwen. Dus we zijn al een klein weekje bezig. Ja. Dus dat is ook super mooi om eigenlijk te doen. En daar begint het hele gebeuren al gezamenlijk. Dus
0: ja. En dat gebeurt ook op een hele mooie manier. Want de throne room, dat is eigenlijk de plek waar die 50 uur aanbidding plaats gaat vinden. Jullie zetten die tent ook echt biddend op. Hè? Waar bid je dan voor als je die tentpinnen in de grond aan het slaan bent?
1: Nou kijk, iemand was van de week bezig van het opbouwteam en die was planken aan het leggen. En toen had hij zo'n berichtje online gezet. Wat bijzonder eigenlijk, dat elke plank die ik neerleg, dat eigenlijk een plek mag zijn waar mensen God gaan ontmoeten.
0: Ja.
1: En dat was even zo'n besefmoment. Om het grotere plaatje ook te zien. En dat is natuurlijk, als je ergens aan het bouwen bent, kan je denken, nou, ik ben een tentharing en de grond aan het knallen, of ik ben een plank aan het neerleggen. Maar je mag het ook zien van, hey, ik ben een plek aan het bouwen waar mensen God gaan ontmoeten. En dat is gewoon heel bijzonder om het op die manier ook te benaderen.
0: Ja, mooi. Ja, de muziek wordt er dus dan volop gemaakt komend weekend. Maar aanbidding is toch ook wel meer dan alleen muziek maken. Krijgt er nog op een of andere manier gestalte in het festival?
1: Zeker. Kijk, de throne room, daar is die aanbidding 50 uur non-stop achter elkaar. Daarnaast hebben we nog een aantal andere tenten. We hebben een Harvest Café met een aantal partnerorganisaties ook die aanwezig zijn, zodat je ook kan partneren met organisaties om aanbidding ook weer vorm te geven in de praktijk. Hoe ziet dat eruit? Een stuk gerechtigheid en uit te leven. En we hebben ook daarnaast het tabernakel, dat is nieuw ook dit jaar, waar heel veel tijd is voor gebed. Dus we geloven ook dat aanbidding en gebed altijd hand in hand gaat, dat dat samen gaat. En dat we op deze manier daar een plek voor mogen creëren. En dat we ook zeggen, hey, het gaat niet alleen voor deze 50 uur, maar ik hoop dat het iets in je hart doet. Dat er een vlammetje gaat branden en je dat weer mee mag nemen naar je eigen plek. En op die manier dat weer mag verspreiden op de plek waar jij bent gesteld.
0: Ja, het festival is in band dit jaar. Op het laatste moment nog van locatie geswitcht. Is er nog ruimte voor mensen die op dit moment voor het eerst horen van het Zira Worship Festival en denken van, nou, ik heb zin om daar even langs te gaan?
1: Zeker, zeker. Het loopt al supermooi en heel goed. Maar we merkten ook afgelopen jaar dat er echt nog honderden mensen op de dag zelf en in het weekend zelf beslissen om te komen. Nou, dat kan dit jaar ook nog. Er is nog ruimte als je vrijdag een dagje of zaterdag of zondag een dagje wil. En je kan zelfs op dit moment ook nog een keuze maken om het hele weekend te komen. Dus denk je van, nou, ik wil toch nog even er naartoe en die tijd apart zetten. Dan ben je van harte welkom.
0: Ja, gewoon de tent inpakken, de caravan achter de auto koppelen en richting band en tickets kopen. Dat kan dus via ZiraWorshipFestival.com. Javit Bex, dank je wel. Heel veel zegen ook voor jou en je team dit weekend op het Zira Worship Festival. Het is bijna 1 minuut over 5:30 en wij gaan naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws met Frans van der Beek.
2: Veel ziekenhuizen pakken onderzoek naar medische missers niet goed aan, zegt de inspectie tegen Nieuwsuur. Er wordt te vaak gekeken naar de arts die de fout maakt en te weinig naar de omstandigheden. Het KNMI waarschuwde vanmiddag voor flinke onweersbuien en aan de rand van het Friese Dokkum is er daarbij misgegaan. Een fietser werd geraakt door de bliksem en is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Oogartsen hebben 18 mensen langsgekregen die na de zonsverduistering van vorige week klachten hebben. Er zaten 5 kinderen bij. De meesten zeggen vlekken te zien. En of dat blijvend is, valt niet te zeggen.
0: Dankjewel Frans, dan het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond verdwijnen de meeste buien en klaart het op. In de loop van de nacht volgen vanuit het noordwesten een paar lichte buien en het koelt af naar 13 graden. Ja, morgen wisselend bewolkt met vooral landinwaarts weer felle regen- en onweersbuien met maximaal 20 graden. En dan de ANWB fileinformatie.
3: Er staat landelijk bijna 500 kilometer file en daarmee is het druk op de weg. Vooral in Gelderland, Noord- en Zuid-Holland rijdt het erg langzaam. Het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heeft op dit moment de meeste vertraging. Bij knooppunt Prins Klausplein is de linkerrijstrook dicht na een ongeluk. Dit kost je onderweg 45 minuten. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is het wegdek in slechte toestand bij Akersloot. Hier is de vertraging ruim 20 minuten. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem is bij knooppunt Waterberg de spitsstrook dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Hier hangt een tak over de weg. De vertraging vanaf Apeldoorn 15 minuten. En hierdoor rijdt het ook langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg 25 minuten vertraging.
4: Lucas Kramer.
0: Zometeen gaan we weer muzikaal associëren. Vandaag aan de hand van een nummer van Brandon Lake. Dat zometeen na muziek van Chris Tomlin. Dit is Holy Forever.
5: De dag van vandaag.
4: Het christelijke radiostation.

0: Chris Tomlin en Holy Forever in de middagshow. De dag van vandaag. Het is 6:08.
1: De rode draadplaat.
0: Ja, het is een leuke zoektocht elke dag in de middagshow. De zoektocht naar een nieuwe rode draadplaat. En dat vereist wel wat creativiteit en wat mentale lenigheid om een mooie link te kunnen bedenken tussen de plaat van gisteren en een andere christelijke plaat die we vandaag dus dan gaan uitroepen tot nieuwe rode draadplaat. Maar tot nu toe gaat het elke dag subliem met jouw hulp natuurlijk. Nou, vandaag mag je ook weer meedenken. Laten we de draad maar eens bekijken. Dinsdag, toen was een lied van Brandon Lake en Phil Wickham onze rode draadplaat. Love of God. En woensdag, werd er een plaat achteraan geplakt. Ook van Brandon Lake. Dat was dus de link. Gewoon van Brandon Lake naar Brandon Lake. Dat mag. En het prachtige lied Gratitude.

Een rode draadplaat vol dankbaarheid. Gratitude dus van Brandon Lake. En de vraag is, ja, wat is daar nu weer aan te linken? Nou, heb jij een goede suggestie? Laat het dan nu weten via een berichtje of een audio-appje naar de studio van Gronings Radio. En zometeen gaan we de leukste ideeën gaan we in stemming brengen. En dan gaan we samen een nieuwe rode draadplaat uitroepen. Zometeen ook muziek van Keith en Kristen Getty, The Lord Almighty Reigns. En dit is Martijn Buwalda. Dit is Bijna Zeker.

0: God.
1: Je verwonderen door ruimte te creëren.
2: Je gaat iets goeds uitgroeien.
1: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
3: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
1: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
3: Hij was er en is er altijd.
4: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Keith en Kristen Getty in de dag van vandaag. The Lord Almighty reigns. Ja, het is 5:15 geweest. Maak je borst maar nat, hoor.
1: De rode draadplaat.
0: Want we hebben echt 3 knallers van opties voor een nieuwe rode draadplaat. Ja, het lied waar we aan mogen linken, dat is Gratitude van Brandon Lake. Ja, waar gaan we naartoe? Nou, René die zegt, we gaan naar opwekking 430. Dat is een echte opwekking-klassieker. Heer, ik prijs uw grote naam. En de link is dat in beide nummers wordt gezongen Praise the Lord. Ja, in Gratitude in het Engels natuurlijk. En in opwekking 430 in het Nederlands.

Ja, in vorige decennia heel veel gezongen in kerkdiensten en bijbelstudiegroepen. Heer, ik prijs uw grote naam. Optie 1. Dan optie 2, aangedragen door Julia. In gratitude wordt halleluja gezongen. En daarom de link naar Alleluia van Elevation Worship.

hele leuke optie. Alleluia van Elevation Worship is optie 2. En dan optie 3, aangedragen door Els. En die maakt de dankbaarheidslink van gratitude naar 10.000 Reasons met Redman.

En dat zijn ze, de drie opties voor vandaag. Ja, het wordt moeilijk kiezen. Ik weet echt niet van tevoren welke het gaat worden. Het kan echt alle kanten nog opgaan. Nou, aan jou het woord. Welke wil je graag horen? Welke zullen we uitroepen tot nieuwe rode draadplaat? Ga je voor 1, opwekking 430, heer, ik prijs je grote naam. Ga je voor optie 2, Alleluia van Elevation Worship. Of ga je voor optie 3, en dat is Matt Redman en 10.000 Reasons. Je mag je stem nu uitbrengen via de Grootnieuws Radio WhatsApp. En dit is het Adem Project. En ook Halleluja.

0: Jongens, jongens, jongens. Luc, ik kan die spanning vanmiddag niet meer aan.
1: Oei, oei, oei.
0: Hoe zit het met jou?
1: We hebben en die kaartjes die we weggeven wat spanning opleveren.
0: Ja, we wachten nog steeds op fucking Country natuurlijk.
1: Ik denk dat oprecht de rode draadplaat in de hele geschiedenis, ik werk hier nu al een tijdje, nog nooit zo spannend is geweest. Alle drie de opties zijn superveel stemmen binnengekomen. Maar er zit echt geen verschil tussen gewoon.
0: Ja, nou, de opties nog één keer. Opwekking 430, Heer, ik prijs uw grote naam. Optie 2, Alleluia van Elevation Worship. En optie 3, 10.000 Reasons van Matt Redman. Nou, zullen we maar de stembussen sluiten dan?
1: Ik denk dat we zojuist een doorslag hebben gekregen. En dat is namelijk optie 2, want Aniek, die heeft maar liefst 4 keer erop gestemd, hele auto vol.
0: Ja, zo kan ik het ook.
1: Ja, ja, ja. En nu weer 2, 2, 2. Mark, Jolanda, Sebastian, het houdt niet op. Ja, dit wordt wel echt Alleluia.
0: Kijk, kijk. Nou, we gaan de rode draadplaat uitroepen. Het is vandaag geworden Elevation Worship met Chandler Moore en Chris Brown. Alleluia.

Ja, het was ongekend spannend, maar dit is dus hem geworden. Onze nieuwe rode draadplaat, Alleluia, van Elevation Worship. Maar ja, de spanning is nog niet weg, want we zitten met Sparta wachten op een nummer van...

0: voor King & Country. Nou, als je ze hoort, appen snel naar de studio. Dan maak je kans op 2 tickets voor het concert volgende week donderdag in Rotterdam. Nou, binnen nu en een uur komen ze sowieso voorbij. Maar hier zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 6 uur.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Veel ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet goed aan, zegt de inspectie tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fout van de arts of verpleegkundige en niet naar de omstandigheden waarin die fout is gemaakt. Kans op medische missers neemt daardoor al jaren niet af. Aan de rand van Dokkum in Friesland is een fietser zwaargewond geraakt tijdens heftig onweer. Hij werd geraakt door de bliksem en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Dat is een soort tornado, maar dan dus boven water. Pro vindt dat het kabinet te weinig beweegt in de begrotingsonderhandelingen, zegt die partij na overleg met minister van Financiën Heijne. Ze vinden het tijd dat het kabinet een duidelijke keuze maakt over links of over rechts. Voor Pro is het belangrijk dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Het is druk op de weg. Er staan een paar lange files in Zuid-Holland en Gelderland. En in Noord-Holland is het vooral erg druk rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat file bij Akersloot. Het wegdek is in slechte toestand en dit zorgt voor 30 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Leidschendam 20 minuten oponthoud. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat het vast tussen Culemborg en Waardenburg. 20 minuten vertraging hier. En ook rijdt het langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Voorbij Wageningen is het oponthoud ongeveer 25 minuten.
0: En zometeen Jesus Culture.
12: Oh, the spirit.
13: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
15: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage.
12: Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan. Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
19: Van vandaag
20: met Lucas Kramer.
19: Het christelijke radiostation.

0: Daar waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Je hoort de Jesus Culture met Kim Blokker-Smit. En Freedom.
1: De dag van vandaag.
0: Een hele goedenavond. Het is de donderdagavond van Groot Nieuws Radio. Het is 20 augustus. Het is 6:07. Ja, en Luc, ik ben benieuwd of er al mensen zijn die echt al vanaf 4 uur aan de radio gekluisterd zitten om te horen of voor King & Country natuurlijk voorbij komt.
2: Oeh, daar ben ik ook benieuwd naar. Ja, of je schakelt natuurlijk net in, hè. Moet wel zeggen, dan heb je wel echt een hoop gemist. Zullen we even een korte terugblik doen van wat we...
0: Ja, prima, prima, prima.
2: We hebben een bevlogen Javed Becks gehoord over het Sera Worship Festival. We hebben Tanja gehoord, die zelfgeteelde groenten deelt met andere mensen. Delen is fijn, zei ze. Een prachtige 1008 van de Bowery en een ongekend spannende editie van de Rode Draadplaat.
0: Ja, ik ben nog steeds aan het naheigen daarvan. Nou, iets wat je nog niet gemist hebt, dat is voor King & Country. Want ja, die moeten dus nog gaan komen. En of je nu al 2 uur wacht of niet, ze komen zeer spoedig. Ik hoor net in mijn oortje dat ze binnen nu en 10 minuten... op het programma staan. Dus als je ze hoort, als je een lied van ze hoort, app dan gelijk een berichtje, een audio-appje naar de studio van Groot Nieuws Radio. En maak kans op 2 front row kaartjes voor het concert van For King & Country volgende week donderdag in Rotterdam Ahoy. En dit is de muziek van Rob Favier bij Groot Nieuws Radio. Dit is De Horizon Voorbij.
3: Wij scherpen onze blik aan een prachtig ver gezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Ja, dat zijn ze voor King & Country. Ja, echt de eerste klanken van deze band. Dit lied draaide op de radio. En echt, er sprongen allemaal seinen hier op Velrood. Heel veel appjes die kwamen binnen in de studio van Gronings Radio. Ja, en volgens mij worden ook regels doorbroken. Er wordt zelfs gegeten met de telefoon naast het bord vandaag. Nou, ik denk dat in heel veel gezinnen dat strikt verboden is. Maar misschien wordt er vandaag een uitzondering gemaakt voor deze winactie voor twee kaartjes op de een van de allereerste rijen in Rotterdam Ahoy voor King & Country. Nou, fix maar ijs hoorde je, mocht je nog niet gehoord hebben. Nou, fix je ijs ook even op je telefoon, want we gaan nu even iemand terugbellen. Gewoon live in de uitzending. Die heeft geappt. En neem op, alsjeblieft. Want niet opnemen is niet winnen. Ik kan die spanning niet meer aan.
1: Ja, heb ik.
0: We luisteren even mee met wat er allemaal gezegd wordt daar. Hallo.
1: Hallo.
0: Goedenavond, met Lucas van Groot Nieuws Radio.
1: Ja.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Danielle.
0: Danielle. Hey, waarom heb ik jou aan de telefoon?
1: Ik wilde echt heel graag naar King & Country.
0: En waarom?
1: Ik wilde eerst geen kaartjes. Dus ja.
0: Hey, maar Danielle, waarom wil je zo graag naar King & Country?
1: Nou ja, ik ben best wel fan van hun. En ja, dat eigenlijk.
0: Ja, hey, en fan. Ja, iedereen kan zeggen ik ben fan van artiest I of artiest X. Maar hoe blijkt dat jij echt fan bent van Joel en Luke Smallbone en hun band?
1: Nou ja, ik heb een vriendin en door haar ben ik eigenlijk echt fan geworden. Want die liederen zijn echt gewoon fantastisch van hun. Dus ja, dat...
0: Ja, heb je een lied waar je echt fan van bent? Waarvan je zegt van nou, dat vind ik echt een heel mooi lied van voor King & Country?
1: Qua tekst denk ik wel echt Shoulders.
0: Shoulders? Ja. En waarom die dan?
1: Nou ja, ik vind het gewoon een hele mooie tekst. En dat je echt gedragen bent door God en alles. Dus.
0: Ja, wat gaaf hè? Mooi. Mm-hmm. Ja, en wat tof ook dat je zo'n vriend hebt die je gewoon goede muziek aanraadt.
1: Ja.
0: Hey Danielle, dank voor het bellen. Het was gezellig om elkaar even te spreken op de donderdagavond.
1: Ja, dank u wel.
0: Nee, dat is hartstikke flauw. Danielle, jij gaat er naartoe! Er wordt geklapt in de huiskamer. Ja, Danielle, jij gaat er natuurlijk toe. We hebben twee plekjes voor jou gereserveerd. Ergens op de eerste paar rijen van Ahoy Rotterdam. Jij mag er naartoe. Je gaat het beleven komende donderdag. Volgende week donderdag dus in Ahoy. Twee kaartjes dus. Jij gaat er natuurlijk naartoe. Wie neem je mee eigenlijk?
1: Ik wil heel graag een vriendin meenemen uit de kerk. En die wilde eigenlijk ook. Dus kijk. Ik weet niet of het kan, maar ik ga het vragen.
0: Ja, nou, ik zou zeggen, bel erop, stuur een appje. En vraag of ze mee wil volgende week donderdag naar For King & Country.
1: Ga ik zeker doen.
0: Leuk. Hey, ik wens je ongelooflijk veel plezier. Misschien zien we elkaar dan nog. En ik wens je een hele mooie donderdagavond. En van harte gefeliciteerd, Danielle.
1: Dank u wel.
0: Doei. En morgen in de middagshow nog een keer kans op twee front row tickets voor King & Country. En dit is Paul Wilbur en Adonai.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Insulvation en Helena en Hart van Lof. Is de adrenaline al een klein beetje bij jou gezakt, Luc?
1: Even weer op adem komen. Ja, dit is ook alweer fijn, hoor. Even weer tot rust komen nadat die app ook zo vol is gestroomd met appjes die vol enthousiasme waren voor tickets voor King & Country.
0: Ja, eerder deze middag hebt iemand van... ik heb best wel een pittige dag met heel veel prikkels achter de rug en heel veel spanning. Ja, dan krijgen we ook nog een middagshow bij Gronings Radio met ook heel veel spannende elementen. Nou, daarvoor heb mijn oprechte excuses, maar de rode draadplas was heel spannend. En ook die actie deze hele week met kaartjes dus voor King & Country. Hey Luc, morgen en ook maandag nog twee kansen dus om die speciale tickets te winnen. Heb je nog een tip? Hoe maak je nou kans op die tickets?
1: Je moet sowieso veel naar de radio luisteren. In dit geval speciaal tussen 4 en 7 in ieder geval. Hè, want dan draaien we dus voor King & Country. Ik kan nog niet zeggen wanneer we hem morgen gaan draaien. Ik zeg wel, een klein tipje van de sluier, dat je minder lang hoeft te wachten dan vandaag. Die geef ik vast mee. Dat is echt een flinke tip al. Maar sowieso altijd radio luisteren. Dus ben je aan het koken, luister Grootnieuws Radio.
0: Ja, in de keuken. Ja.
1: In de auto onderweg naar huis, ook Grootnieuws Radio.
0: Ja.
1: Moet je naar de wc, is mijn gezegde altijd, naar de wc is radio mee. Ja, dus schrijf dat op ergens, onthoud dat goed, print dat in. Naar de wc is radio mee en maak kans op kaartjes voor King & Country.
0: Oké, nou we knopen het in onze oren, dat advies, naar de wc, radio mee. Het is exact 6:30 en wij gaan naar de hoofdpunten toe van het ANP-nieuws met Frans van den Beek.
2: Door het warme weer van de laatste tijd gingen meer mensen het water op en dat hebben ze gemerkt bij de reddingsbrigades. Die moesten dit jaar al 1700 keer uitrukken. En dat is een vijfde meer dan vorig jaar. Er is kritiek op ziekenhuizen die niet goed zouden omgaan met medische missers waarbij patiënten gevaar lopen. Inspectie zegt tegen Nieuwsuur dat ziekenhuizen te veel wijzen naar de arts of zorgverlener die de fout heeft gemaakt. Oogartsen hebben 18 mensen langsgekregen die na de zonsverduistering van vorige week klachten hebben. Er zaten 5 kinderen bij. De meesten zeggen vlekken te zien. En of dat blijvend is, valt niet te zeggen.
0: Dankjewel Frans. Dan het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond verdwijnen de meeste buien en klaart het op. In de loop van de nacht volgen vanuit het noordwesten een paar lichte buien en het koelt af naar 13 graden. Ja, morgen wisselend bewolkt en vooral landinwaarts felle regen- en onweersbuien bij maximaal 20 graden. En dan de ANWB verkeersinformatie.
3: De meeste files worden nu snel korter. Wel heb je nog veel vertraging rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort is de vertraging vanaf Aardehout 40 minuten. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg 10 minuten vertraging. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is het wegdek in slechte toestand. Bij Akersloot kost dit je 10 minuten.
0: Dankjewel.
4: Lucas Kramer.
0: Ja, en is de doorgeefbijbel nog steeds in Gorkum? Of is hij alweer de stad, het dorp uit? Dat horen we zometeen na muziek van Phil Wickham. The King is in the room.
5: De dag van vandaag.
4: Het christelijke radiostation.

0: Dat was Phil Wickham, The King is in the Room.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Ja, die was gisteren bij Goos in Gorkum. Maar waar is die vandaag? Wie heeft hem vandaag in handen? Nou, daar kunnen we maar op één manier achterkomen. En dat is bellen.
2: Goedenavond, Steven.
0: Goedenavond, Steven. Met Lucas, Groot Nieuws Radio.
2: Hey, goeiedag.
0: Goedenavond. Hey, je bent live in de uitzending. Steven, jij hebt de Doorgeefbijbel.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Kijk, mooi.
2: Hey, wel ontvangen.
0: En is hij in Gorkum gebleven of is hij Gorkum alweer uit?
2: Nee, hij is in Gorkum gebleven.
0: Kijk, hartstikke mooi. Hey Steven, je mag zo meteen een mooie tekst uit die Bijbel gaan delen die je ontvangen hebt. Eerst even, hoe was jouw dag, deze regenachtige donderdag? Ja, hoe was die voor jou?
2: Vrij rustig. Eerlijk gezegd misschien wel een beetje saai.
0: Een beetje saai donderdag. Oeh, hoe komt dat?
2: Ja, voor mij wel. Nou, ik zit nog even in de ziektewet.
0: Oh joh.
2: Ik heb een ongeluk gehad en ik ben herstellende. En nu is het zo lang al dat ik me een beetje begin te vervelen.
0: Ja.
2: Dus, maar goed. Gaat ook weer goed komen. Dus, komt goed.
0: Ja, je bent dus aan het revalideren. Hoe kom je dan een beetje de dagen door? Hoe hou je jezelf op de been?
2: Een beetje Bijbel lezen, een klein beetje. En wat overdenkingen terugkijken die ik gezien heb bij Hart to Hart. En voor de rest, ik speel nog wel eens een spelletje met telefoon.
0: Ja, kijk, nou, dat is een mooie invulling inderdaad. Gewoon wat vertier en ook nog wel wat inhoudelijke Bijbelstudie, dus als ik het goed hoor. Zeker. Hey Steven, en dan mag je vandaag ook iets met ons delen hier bij Groot Nieuws Radio. Iets uit de Bijbel. Wat heb je op je hart gekregen, om het zo maar even te zeggen?
2: Dat is Hebreeën 2, vers 9. En daar staat, maar wij zien Jezus. En daar staat achter, met heerlijkheid en eer gekroond.
0: Ja.
2: Wij zien Jezus, dat was ook de tekst van de zomerweek van Hart to Hart, waar we geweest zijn. En dat heeft ons zo bemoedigd. Dat er wat voor omstandigheden die ook zitten. Zoals ik ook niet altijd positief vind. Je kan altijd je ogen gericht houden op Jezus. En dat is gewoon bemoedigend. Gewoon, ja. Dat helpt je door de dagen.
0: Ja. Hoe doe je dat dan? Je oog houden, gericht houden op Jezus?
2: Wel aan hem denken. Met hem bezig zijn. Dus zo in de overdenkingen zien als een stukje Bijbel. En zeker als het dan... soms komt er wel uit gewoon even een donkere wolk voorbij. En dan probeer ik echt mijn gedachten op hem te richten.
0: Ja. En wat gebeurt er dan als je je gedachten op Jezus richt? Als je tot hem bidt, als je uit de Bijbel leest, wat gebeurt er dan als je Jezus ziet?
2: Geeft vertrouwen, het geeft weer hoop. Een stukje rust wat je dan weer kan vinden. Ja.
0: Ja.
2: Dus dat is wel... het blijft zoeken en... Maar dat is wel iets, gewoon het vertrouwen wat je dan weer hebt. Ja, dat wel.
0: Ja,
2: dat is wat mij wel wat er bovenuit steekt. Ja.
0: Ja, dat doet iedereen denk ik ook op een andere manier. Jezus zoeken en hem zien. Als dit nou voor iemand heel vreemd in de oren klinkt, maar wij zien Jezus. Ja, hoezo kan ik Jezus zien? Tenminste, hij is toch niet zichtbaar?
2: Nee, maar we mogen... ten eerste mogen we kijken wat hij gedaan heeft voor ons. Natuurlijk, dat kun je natuurlijk visualiseren vanuit de Bijbel.
0: Ja.
2: Maar ook visualiseren van hoe hij nu staat. Maar en gewoon de hoop die uit de Bijbel spreekt. Dat we gewoon... Ja, hij heeft het werk volbracht. En hij is de levende Heer.
0: Ja.
2: En daar mogen we ons oog op richten. Dat vind ik gewoon heel... Ja, heel bemoedigend. En ik zie ook gewoon Jezus... Ja, in het koninkrijk, wat we mogen brengen. Dat we het koninkrijk hier op aarde al, dat we er zicht aan mogen maken. Dat zie je al in zoveel dingen. Ook in, ook in genezingen, in wonderen, maar ook in preken.
0: Ja.
2: Daar zie ik Jezus wel in terug.
0: Ja, het koninkrijk waar we nu al wat glimpen van mogen opvangen. Wat is dan die boodschap, of die hoopvolle boodschap van het koninkrijk?
2: Kijk, de hoop dat is ook dat dit het leven hier nu toch tijdelijk is. En straks vredig met hem zal zijn. Dat is een hoop.
0: Ja.
2: Maar ook het zichtbaar zijn van het koninkrijk. Als ik mensen zie die tot geloof komen. Mensen een hart aan Jezus geven. En Ja, maar ook de wonderen, de tekenen of ook de profetieën mogen ontvangen. Dat zijn echt, dat zijn stukjes koninkrijk. Ja, daar wordt mijn hart heel blij van, zeg maar.
0: Ja, dat is heel waardevol. Ja.
2: Ja.
0: Hey, mooi. Hebreeën 2, vers 9. Dat is de tekst die je vandaag hebt gedeeld met ons. Je mag hem markeren in de Doorgeefbijbel. En je mag die Bijbel ook weer gaan doorgeven. En maandag gaan we dan ontdekken of hij nog in Gorinchem is of wellicht ergens anders. Ik ben heel benieuwd, ja. Steven. Dankjewel voor je deelname en een mooie donderdagavond. En veel sterkte met het herstel.
2: Ja, dankjewel.

Ja, we zijn samen op weg naar dat koninkrijk van God. Daar gaat dit lied over van de band Lef. Je hoort het tot we thuis zijn. En daarvoor Nicole Simullen in de dag van vandaag en Redeemer. Zometeen Dolmoon. En dit is natuurlijk Cici Winans.

Volgende week is in het land CC Wine & Signora nu met Blessed Assurance. Het heet ook wel volle verzekering in het Nederlands. Ja, zometeen na de klok van 7 uur Wens met Tim Hendricks. En hij start zometeen met een lied gezongen door het mannenensemble Espressione. Het lied Hoor Mijn Gebed. Heel veel plezier zometeen met Tim en een nieuwe wens. En ik wens je een hele mooie donderdagavond toe. God.

0: hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus... AHA verse pasta's, noedels en sausen, tweede gratis.
9: Boeie!
10: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
9: Zoé!
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Yes! Hamster!
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 7 uur.
13: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Door het warme weer van de afgelopen tijd was het alle hens aan dek voor de reddingsbrigades. Die moesten volgens BNR dit jaar al 1700 keer uitrukken. Vergeleken met vorig jaar is dat een stijging van 20%. De meldingen gingen vooral over kleine incidenten op het water, want het aantal verdrinkingen is gelijk gebleven. Er zijn plannen om de asielopvang in het Friese Balk langer open te houden. En daar is de gemeente niet blij mee. Het was eerst de bedoeling dat de plek in oktober zou sluiten, maar het COA wil er 3 jaar aan vastknopen, omdat er in de omgeving geen alternatieve opvang te vinden is. Balk pikt dat niet. Afspraak is afspraak, zeggen ze. In het Brabantse Zevenbergen is een stal met daarin 5 stieren afgebrand en die zijn allemaal dood. De stal is niet meer te redden. Het dak is voor een deel ingestort. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden. Vanwege de rook krijgen inwoners van Zevenberg het advies om ramen en deuren te sluiten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. De spits loopt inmiddels op zijn eind. Er staan nog een paar opvallende files. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort is het druk vanwege de Grand Prix. Vanaf de aansluiting met de N206 is de vertraging bijna 30 minuten. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij Epe ruim 20 minuten oponthoud. En ook staat er nog file vanwege een grenscontrole op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is het oponthoud zo'n 10 minuten.
15: Zometeen
11: wens.
16: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
17: Hallo.
18: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
17: Ja hoor.
18: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
17: Tuurlijk.
18: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
17: Ja.
19: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
16: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
20: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden.
15: Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
22: Jongens, eten!
23: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
24: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
25: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: maar 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Elke avond vanaf 7 uur.
2: De mooiste kerk- en koormuziek.
1: Het christelijke radiostation.
2: Geluid.

zo kan Grootnieuws Radio luisteren een moment van gebed zijn. Als je dit lied bijvoorbeeld hebt meegebeden, hebt meegezongen. Hoor mijn gebed, zong mannenensemble Espressione. Ja, en je hebt eigenlijk ook een stukje Bijbel gelezen, want het waren de woorden uit Psalm 143. En als je naar dit station luistert, dan verbind je je ook met anderen. Zeker ook hier in het programma Wens, waarin we liederen voor elkaar aanvragen, elkaar opbouwende berichten sturen, elkaar wensen doorgeven. Van harte welkom in de uitzending van vandaag. Het is donderdagavond, 20 augustus 2026. Fijn dat je er bent. En je mag hier ook jouw lied doorgeven. Dat kun je doen via grootnieuwsradio.nl/wens. Welk lied wil je graag horen en voor wie mogen we er draaien? En je boodschap kun je er dus aan toevoegen. grootnieuwsradio.nl/wens. Laat maar weten. We beginnen de uitzending vandaag met iets moois, met fantastisch nieuws, geboortenieuws. We feliciteren de kersverse ouders Mark en Lisa Groenewegen uit Gouda. Goedenavond. En hier namens papa en mama, Luc en Monica Versluis, een lied voor jullie. Wat is ze een prachtig wonder, jullie dochter Noah. We danken God voor nieuw leven en we wensen jullie, Mark en Lisa, heel veel liefde en geluk toe. Wijsheid bij de opvoeding en de zegen van God voor jullie als jonge gezin. Liefst van papa en mama. En om Noah te verwelkomen klinkt hier het liedje Meer dan een wonder, gezongen door King Abba. No.

Interkerkelijk koor, Immanuel Harskamp met Kom maar bij mij, ik geef rust. Een extra rustig begin van de uitzending vandaag. In verband met de jongste luisteraar misschien wel van het station. Noah Groenewegen uit Gouda. We draaien de plaat voor Ank Meijer uit Apeldoorn. Ank, hier is Wijnanda. Wijnanda zegt, lieve vriendin, lieve Ank, ik heb voor jou een lied aangevraagd. Er is geen speciale reden, maar ik weet dat je luistert. En ik wil zo laten weten dat ik blij met je ben. En iets wat we graag doen, dat is meezingen met de liederen in wens. Een lied om God te prijzen. Dit is Joke Buijs. Ik wil u prijzen, Heer.

0: Laten we naar de dagtekst kijken. Elke dag een stukje Bijbel ter inspiratie. En vandaag lezen we in Handelingen hoofdstuk 2, vers 42.
1: De dagtekst.
0: Handelingen hoofdstuk 2 begint met de uitstorting van de Heilige Geest. En dan Petrus die vervolgens een toespraak geeft. Nou, mensen zijn diep onder de indruk, zijn getroffen en vragen aan Petrus en de andere apostelen: wat moeten we doen? Petrus antwoordde: kom tot inkeer en laat u dopen. Degene die zijn woorden aanvaarden, die lieten zich dopen. En op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. En dan de dagtekst, vers 42. Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. Handelingen 2, hoofdstuk 42. De dagtekst. Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed.

samen te dienen. Opwekking 249, de Martin Mans Formation hoorde je hier. En de dagtekst van vandaag en die van de afgelopen dagen lees je terug op grootnieuwsradio.nl/dagtekst. We zijn met elkaar in Hoog Blokland deze avond. Op verzoek van Beb Klein bezorgen we daar een wens bij Jannie van Barneveld. Lieve Jannie, zegt Beb, morgen is het een jaar geleden dat jouw Wim overleden is. En ik wil jou zo heel veel sterkte wensen. Gods nabijheid toegewenst. Liefs van Beb. En Psalm 84. Dit is Jong Gemeen Koor, Immanuel Urk.

0: Dat was weer een bijdrage van het Blijde Klanken koor van deze week. CRK Voices, onder leiding van dirigent Jan Quinten Zwart met Ik geef je de wereld. En een speciale rol voor sopraan Mario van Somer. Zij zong de solo. Dan mogen we naar Drachten met het programma. Een wens bezorgen bij Tini Nicolai. En dat doen we namens Ietsje, Jannie en Vetsje. Ze laten weten, ons gemeentelid en vriendin Tini is gisteren 90 jaar geworden. Ze heeft het gisteren gevierd, maar in verband met onze vakantie konden wij daar niet bij zijn. Om nog even na te genieten van deze dag, trakteren wij Tini op een muzikale groet door middel van een lied. Lieve Tini, alsnog van harte gefeliciteerd met jouw 90ste verjaardag. En wat ben jij een zegen voor je familie en de gemeente. Altijd belangstellend en een luisterend oor. We wensen jou voor de toekomst Gods onmisbare zegen en nabijheid toe. En dit lied is speciaal voor jou met een dikke knuffel van ons, Ietsje, Jannie en Vetsje.
1: Ik zie goud in jou, want ik zie God.

Voor alles is een tijd. Voor bijna alles een lied. Dus ga nu naar grootnieuwsradio.nl/wens voor een lied in elk seizoen.

Dat was uit Oratorium met Nieuw Jeruzalem, de finale. Het Amen, gezongen door jubilate Deo Woudenberg en Deom Videntes. En voor Anneke en Ad Gijzenberg uit Middenmeer het volgende lied. Samen in de naam van Jezus. Dit is voor jullie en jullie krijgen daarmee de hartelijke groeten van Nicoline, Bram, Cor en Henny. Ze laten weten, beste Anneke en Ad, we willen jullie nog van harte feliciteren met jullie verjaardag. Lieve zus Anneke, je was 4 juli jarig. Ad, jij was gisteren jarig. En we willen jullie vanavond trakteren op muziek met de wens dat jullie gezondheid mogen ontvangen, Gods nabijheid mogen ervaren en dat Hij jullie zal zegenen in jullie nieuwe levensjaar.

Dat was The Rhythm of Life door de mannen van het Rijsens Mannenkoor onder leiding van Pieter Jan Leusink hier in Wens vanavond. Ja, en je kunt hier in het programma ook het ritme bepalen, meebepalen door jouw verzoek nu aan ons door te geven. Wat kunnen we voor je draaien? Laat het weten via grootnieuwsradio.nl/wens. Een lied zomaar gewoon omdat het mooi is. Een lied ter inspiratie, ter bemoediging. Of kijk eventjes in je agenda, pak de telefoon erbij. Of ga even naar de toilet, naar de kalender die daar hangt. Wie is er binnenkort jarig? Zijn er jubilea? We vinden altijd wel een mooie aanleiding voor een lied. En we vinden altijd wel een lied bij de aanleiding. grootnieuwsradio.nl/wens. Daar kun je je lied op geven en eventueel ons als redactie inschakelen om met je mee te denken. Uitzendingen terugluisteren, ook dat kan via de site grootnieuwsradio.nl/gemist. We hebben een gemistservice waar je het programma Wens en vele andere programma's lekker op je gemak, op je eigen tijd kunt terugluisteren. Voor nu wil ik graag afsluiten met Psalm 150. Een hele mooie uitvoering met het reformatorische zangvereniging Kantilene Barneveld onder leiding van Leander van der Steen. Geniet daarvan, geniet nog van je avond en ik zeg tot morgen.

0: blijde klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
5: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
3: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
4: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
6: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes!
10: Esso, omdat elke rit telt.
12: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee is massaal afscheid genomen van een omgekomen brandweerman. Die kwam deze maand bij het blussen van een duinbrand in Ouddorp onder een brandweerwagen terecht. Hij overleed in het ziekenhuis. Honderden mensen, onder wie veel collega's, brachten hem vandaag een laatste groet. Een kapperszaak in Vlaardingen moet van de burgemeester een maand langer dicht blijven. Er zijn nog altijd zorgen over de veiligheid rond de zaak, waar dit jaar allerlei explosies zijn geweest. Volgens regiozender Rijnmond denkt de kapper dat de aanslagen te maken kunnen hebben met de lage prijzen die hij rekent. Tuinbouwers in het Delfland mogen nog een week doorsproeien. Twee weken lang was het verboden om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterpeil was te laag door de droogte. Het verbod werd eerder deze week al tijdelijk versoepeld, want het had geregend en daar komen nu nog een paar dagen bovenop. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Er staat alleen nog file op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En op de N201 Hoofddorp Zandvoort tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort een kwartier vertraging. De weg is dicht bij Zandvoort vanwege de Formule 1.
18: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
20: Wee!
11: internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
20: Dat zeg ik.
21: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
22: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,49.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: He, zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: zijn berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een berg playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
1: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting... op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden. Lekkere van
7: Albert Heijn. We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 9 uur.
12: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Nigeria is een boot omvergeslagen en het ongeluk heeft meer dan 50 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Boten waar veel te veel mensen op zitten, kapseizen wel vaker in Nigeria. Ze zijn slecht onderhouden en niet iedereen houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften. Vorige maand ging het ook al een keer mis. Boze voetballiefhebbers die wilden kijken naar de Europese uitwedstrijd van Ajax tegen het Zwitserse Sion. Die kunnen ze alleen volgen via streamingsdienst Kijk, maar door een storing misten ze het eerste kwartier. Op social media regent het klachten van mensen die €5 hadden betaald, maar alleen een storingsmelding te zien kregen. De hockeymannen hebben op het WK met moeite van Japan gewonnen. En dat is opmerkelijk, want op papier had het een makkie moeten zijn. Pas in het laatste kwart gaf Oranje gas en werd het 4-1. Op zich maakte dat weinig uit, want de hockeyers hadden zich al geplaatst voor de volgende ronde, waarin India en Engeland de tegenstanders zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Er staat alleen nog file op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En op de N201 Hoofddorp Zandvoort tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort een kwartier vertraging. De weg is dicht bij Zandvoort vanwege de Formule 1.
14: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
14: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
18: Wauw, zomerpakkers bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Daarmee kom je stralend de zomer door. En er zijn nog veel meer zomerpakkers, dus kom snel naar de winkel. Of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
22: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
23: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
2: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.

0: financieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft met het kabinet gepraat over de stikstofplannen. En na afloop waren ze best tevreden. We hebben onze eisen stevig op tafel gelegd.

0: zegt iemand van LTO. En we kregen te horen dat er ruimte is om het stikstofpakket aan te passen. Aan het gesprek deden premier Jette en minister van SME. De verdwijning van een man uit Dronten is nog altijd niet opgelost. In de zoektocht waren botten gevonden, maar de politie zegt nu dat de botten van iemand anders zijn. De man werd voor het laatst gezien toen hij ruim 2 jaar geleden naar een bos fietste voor een afspraakje met iemand via een dating-app. De brandweer is tot na middernacht bezig met het nablussen van een grote stalbrand in het Brabantse Zevenbergen. Bij die brand kwamen 5 stieren om die niet konden ontsnappen. En ook de stal is niet meer te redden. Een deel van het dak is ingestort. 2 honden, die vlakbij in een hok zaten, hebben het wel overleefd. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen verloopt opnieuw wisselvallig. Met een noordwestelijke wind worden flink wat buien aangevoerd. Tussen de buien door schijnt de zon en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zometeen
2: levenswoorden. Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
4: Hoei!
5: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: En alle Ariel, ook tweede gratis.
4: Zoei!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes! Hamster!
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
7: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
2: Levenswoorden.
10: Met Daan Olthof.
11: Hoe ontzettend bijzonder dat God de aarde schiep en dat hij alles, maar dan ook alles op deze aarde kent. Dat wonder wordt ook beschreven in Psalm 8, een van mijn favoriete psalmen. En vandaag ook het onderwerp van de overdenking van Maartje van Toor van Open Doors. Eerst lezen we in de Bijbel in Handelingen 2, vers 42, de dagtekst van vandaag. Daar staat: zij wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed.

0: Brian Dirksen, you're the come, now is the time to worship. Hoe omschrijf je de goedheid van God en zijn grootheid? Ik zou zeker een voorbeeld willen nemen aan de psalmdichter David, die in een van zijn psalmen beschreef hoe geweldig groot God is, dat hij alles op deze wereld heeft gemaakt. Psalm 8. Over dat psalm gaat de overdenking van Maartje van Toor van Open Doors.
1: Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die u hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? En het mensenkind dat u naar hem omziet? Kijk je wel eens naar de sterren? Als je niet kunt slapen en uit je raam kijkt? Misschien 's avonds op weg naar huis? Of op vakantie? Jezelf verwonderen op zo'n plek waar nog veel meer sterren te zien zijn? Sterren. De Bijbel spreekt er regelmatig over. Ik moet denken aan bijvoorbeeld de belofte die Abraham kreeg. Tel de sterren. Jouw nageslacht zal groter zijn dan het aantal sterren wat jij kunt tellen. Of de wijzen, die tijdens het kijken naar de sterren opeens die hele bijzondere ster zagen. De ster die hen de weg wees naar een koning. Naar koning Jezus, mens geworden voor ons. De tekst van vandaag gaat ook over sterren. Het staat in Psalm 8. Het is een lied over Gods almacht, met daartegenover de nietigheid van de mens. Van jou, van mij. Maar eigenlijk is dat te kort door de bocht. Er is namelijk veel meer te zeggen over deze psalm. Laten we er vandaag een paar dingen uitlichten. De psalmdichter, die begint met lof aan God. Heere, onze Heere. Hier wordt niet zomaar een aanspreekvorm voor God gebruikt. Hier staat de verbondsnaam. De naam waarmee God zichzelf openbaart. Yahweh, ik ben. God toont zijn hart aan ons in deze naam. Het is de naam van de betrokken God die elk detail in ons leven kent. En daar staat onze Heere. Het is geen solozang, geen select groepje zangers die deze psalm zingt, maar een lied om allemaal bij in te stemmen. Deze God, deze persoonlijke God, wordt machtig over de hele aarde genoemd. In het Engels las ik het woord excellent. Laat dat woord eens even bij je binnenkomen. God is niet zomaar machtig. Nee, excellent. Dat is boven alles verheven. Foutloos. Perfect. De beste. En in zijn excellentie maakt hij de aarde. De psalmdichter weet tegen wie hij spreekt. Een God die zo groot is dat hij de macht heeft over de hele creatie en tegelijk zo dichtbij betrokken wil zijn op het leven van de mens. Doortrokken van die wetenschap begint de psalmdichter vanaf vers 4 als het ware te schilderen. Ziet u het voor zich? De hemel, het werk van Gods vingers, alleen zijn vingers. Dat was genoeg. Zo minuscuul precies zijn de manen en de sterren op hun plaats gezet. Als een penseel van een schilder die stipje voor stipje toevoegt op het doek. Precies op hun plek, één voor één. En die grote God, zo groot dat slechts zijn vingers nodig waren om het hele heelal te formeren. U denkt aan de mens. U ziet naar hem om. U maakte hem slechts weinig minder dan engelen. U kroont de mens met glorie en eer, terwijl wij zo nietig zijn. Wie zijn wij? Wie ben ik? U geeft ons zelfs zoveel glorie en eer dat u macht gaf om te heersen over de werken van uw handen, uw vingers. Alles heeft u onder onze voeten gezet. Alles. Tamme dieren, wilde dieren, vissen, zeedieren. Wie zijn wij? Dat hebben we niet verdiend. Proef je de verwondering van de psalmdichter?

0: Eline, je hoorde door en door goed bij Groot Nieuws Radio. We hebben het vandaag over Psalm 8 in levenswoorden. We gaan luisteren naar het tweede gedeelte van de overdenking van Maartje van Toor van Open Doors.
1: Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt. Die sterrenhemel, dat doet me denken aan een student die ik eens ontmoette in Myanmar. Een poosje voordat de burgeroorlog daar uitbrak. Een jongen die opgroeide in een boeddhistisch gezin. Hij besloot sterrenkunde te gaan studeren en verhuisde daarom naar de grote stad. Zijn hospita bleek een christen te zijn. En bijzonder genoeg stond deze student niet al te vijandig tegenover christenen. Om nieuwe mensen te leren kennen, ging hij zelfs met zijn hospita mee naar de kerk. De jongen vertelde dat hij niet tot geloof was gekomen door dat kerkbezoek. Ook niet door zijn christelijke hospita. Maar dankzij zijn studie sterrenkunde. Al dat bestuderen van de sterren, van het heelal, dat deed hem beseffen, hier moet een grotere macht achter zitten. Hier moet een God boven staan. Wie zijn wij mensen als het heelal zo onmetelijk groot is? Zijn nieuwe geloof bleek niet de makkelijkste weg. Want geweld tegen christenen komt in Myanmar veel voor. Het land staat inmiddels zelfs op plek 14 op de ranglijst christenvervolging van Open Doors. Onze student vertelde aan zijn ouders dat hij christen geworden was. Onmiddellijk zeiden ze, jij? Jij bent onze zoon niet meer. En het kleine beetje contact wat er nu nog wel is, dat verloopt stroef. Hij vraagt, bid alsjeblieft voor mij. Bid dat ik het mag volhouden. En dat mijn ouders op een dag ook mogen erkennen wie God is. Groots en nabij. Kijken naar die sterrenhemel. Misschien denk je wel, nou, het leven van die student werd er niet makkelijker van. Mooi die verwondering, maar je moest eens weten. Het leven op aarde is bij tijd en wijle gewoon keihard. En je hebt helemaal gelijk. Het is ploeteren. Zoeken, strijden. Maar Jezus heeft nooit gezegd dat het gemakkelijk zou worden als je gelooft. Maar hij belooft wel om je nooit los te laten. Om erbij te zijn. Je te troosten in je verdriet en je pijn. En op een dag zal hij de aarde en de sterrenhemel nieuw maken. Het werk van zijn vingers. Excellent. Daar zal geen dood meer zijn, geen tranen en geen pijn. Het oude voorbij. Deze psalm gaat over veel meer dan de sterrenhemel. Het gaat over de maker van die sterrenhemel. En die maker, die noemt zichzelf Ik Ben. Deze God, zo groot en toch zo dichtbij. Vertrouw hem maar. Grijp zijn hand. De maker van die sterrenhemel, hij ziet jou. En hij houdt oneindig veel van jou. De psalm eindigt met dezelfde verwondering als waar het mee begon. En misschien is die uitroep nu zelfs nog wel veel groter. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Kijk vanavond eens of je de sterren kunt zien. En denk dan eens aan de maker van die sterrenhemel. Prijs hem. En bid en dank ook mee met de student uit Myanmar.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

Het lied waarmee het allemaal begon voor Brandon Lane. En stiekem ook nog wel een van mijn favorieten van hem. You're the Gratitude bij Groot Nieuws Radio. Daarvoor Martin Smith, Carrie Jope en Cody Carnes. You're the R. God Reigns. Zometeen het Adem-project. Kostbaar bij u. Ook Brian en Jen Johnson komen eraan. Naar Sharon Kips.

0: Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: kwijt ben.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
3: Vandaag lees ik voor je Galaten hoofdstuk 4, vers 12 tot 31 uit de Basisbijbel. Ik smeek jullie, broeders en zusters, om net zo vrij van de wet te zijn als ik, omdat ik ook net als jullie ben geworden. Jullie hebben mij nooit kwaad gedaan. Toen ik voor het eerst het goede nieuws bij jullie kwam vertellen, was ik er slecht aan toe. Toch was dat voor jullie geen reden om mijn goede nieuws niet te geloven of om mij uit te lachen. Nee, jullie ontvingen mij als een boodschapper van God, ja, als Jezus zelf. Jullie waren zo gelukkig. Maar wat is daarvan overgebleven? Want ik weet heel zeker dat jullie toen je eigen ogen uitgerukt zouden hebben en aan mij zouden hebben gegeven als dat mij geholpen zou hebben. Zoveel hielden jullie van mij. Ben ik dan nu jullie vijand geworden, nu ik jullie de waarheid zeg en streng tegen jullie ben? Deze mensen die willen dat jullie je weer aan de wet van Mozes gaan houden, lijken erg hun best te doen voor jullie. Maar ze overtuigen jullie van de verkeerde dingen. En ze hebben verkeerde bedoelingen. Want ze willen jullie van ons losmaken. Ze willen dat jullie hen zullen gehoorzamen. Nu is het goed als jullie je best doen. Maar dan moeten jullie wel je best doen in de goede dingen. En ook niet alleen als ik bij jullie ben, maar ook als ik er niet ben. Mijn kinderen, ik bid vurig voor jullie en doe mijn uiterste best voor jullie. En dat blijf ik doen totdat Christus helemaal zichtbaar is in jullie. Ik zou willen dat ik op dit moment bij jullie was en vriendelijker tegen jullie kon spreken, want ik maak me zorgen over jullie. Vergelijking met Sara en Hagar. Jullie willen dus zo graag volgens de wet van Mozes leven. Luister dan eens goed naar wat daarin staat. Daarin staat dat Abraham twee zonen had. De ene zoon was van zijn bijvrouw Hagar, een slavin, en de andere zoon was van zijn vrije vrouw Sara. De zoon die uit de slavin werd geboren was ontstaan door Abrahams eigen menselijke plan. Maar de zoon van de vrije vrouw was ontstaan door Gods belofte. Dit heeft een diepere betekenis. Want de situatie van deze twee vrouwen kun je gebruiken als vergelijking voor de twee verschillende verbonden van God met de mensen. Hagar stelt dan het verbond van de berg Sinaï in Arabië voor. Uit dat verbond van Sinaï worden slaven van de wet geboren. Hagar stelt ook het tegenwoordige Jeruzalem voor. Want de stad Jeruzalem en haar bewoners zijn slaven van de wet van Mozes. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij en geen slavin van de wet. En dat is onze moeder. Want er staat in de boeken, wees blij en juich. Ook al heb je nooit kinderen gekregen, want ook al ben je nu eenzaam, toch zul je veel meer kinderen hebben dan de vrouw die een man heeft. Broeders en zusters, wij zijn kinderen die ontstaan zijn door geloof in de belofte, net zoals Isaac. Maar voor Isaac was er een zoon ontstaan door een menselijk plan, zonder geloof. Dat was Ishmael, de zoon van Hagar. En die zoon vervolgde de zoon die door geloof in de belofte was ontstaan. Dat was Isaac, de zoon van Sara. Hetzelfde gebeurt nu. Want wij die vrij zijn door de Heilige Geest worden vervolgd door de mensen die slaven zijn van de wet. Maar wat zegt het woord van God? Stuur de slavin en haar zoon weg. Want de zoon van de slavin mag niet erven samen met de zoon van de vrije vrouw. Broeders en zusters, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije vrouw.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app
2: en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Groot Nieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 11 uur.
8: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Het is vanavond flink tekeer gegaan in het Brabantse dorp Achtmaal, dicht bij de grens met België. Daar zijn tijdens een zware onweersbui met harde windstoten zeker 7 bomen omvergeblazen. Volgens regionale media raakte daar niemand gewond. Eerder vandaag werd een fietser in Friesland geraakt door de bliksem. Die raakte zwaar gewond. Het kabinet heeft met de boeren gesproken over de stikstofaanpak. En volgens premier Jette was het een stevig gesprek. De boeren werden vertegenwoordigd door LTO en die zeggen de belofte te hebben gekregen dat er nog aan de plannen gesleuteld kan worden. Er is dus ruimte om het stikstofpakket te verbeteren, is de conclusie van de boeren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 6 dagen helemaal onder controle. Het blussen was lastig omdat het terrein moeilijk begaanbaar was. Onder andere Nederlandse en Duitse blushelikopters en vliegtuigen hielpen mee. De hulpdiensten blijven het gebied goed in de gaten houden, zodat het vuur niet opnieuw oplaait. Dan nog het weer van Weer Online. Aan zee nog enkele buien. Verder blijft het vannacht droog en koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen, net als vandaag, wisselvallig en dan 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Nu
10: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
10: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van Voodoo.
10: Aldi.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit.

0: Ziggo.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
7: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Ain't nobody but God did it.
0: There's no way around. Nieuw.
1: Zera Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefde.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Tilburg is een man gewond geraakt bij een ruzie op straat. Volgens Omroep Brabant zou hij gestoken zijn. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. In de Amerikaanse staat New York is een 35-jarige vrouw gearresteerd die een terroristische aanslag plande. Ze had het gemunt op het parlementsgebouw in de hoofdstad, Albany. De vrouw werd gepakt nadat ze agent in Burger vroeg of ze explosieven bij hen kon kopen. Ook bezocht ze het doelwit vaak om de aanslag voor te bereiden. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 6 dagen onder controle. De brandweer heeft in het gebied wel een zeldzame korhoen gered. De Belgen proberen al 10 jaar om die bedreigde vogel te helpen, juist in het gebied dat nu in vlammen is opgegaan. Van de 13 uitgezette korhoenders is de helft nu zoek naar de brand. Dan nog het weer van Weer Online. Aan zee nog enkele buien. Verder blijft het vannacht droog en koelt het af naar 13 tot 16 graden. Overdag wordt het opnieuw wisselvallig en dan wordt het ongeveer 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De nacht van Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Een vrouw van 35 is in de Amerikaanse staat New York opgepakt omdat ze een aanslag plande. Ze wilde explosieven af laten gaan in het regeringsgebouw in de hoofdstad Albany. Volgens justitie is de vrouw onderdeel van IS en werd ze in de val gelokt door undercoveragenten. Ze kan tot 20 jaar cel krijgen. We hebben steeds vaker een juridisch conflict met verkopers van auto's, motoren en andere voertuigen. Dat zeggen verzekeraars. De auto's zijn technisch complexer en de ruzie gaat dan ook vaak om kapotte software of elektronica. Klanten zetten ook vaker AI in om hun klacht juridische kracht bij te zetten. Pech voor wie komende tijd de A50 moet hebben tussen Apeldoorn en Arnhem. Daar blijft de spitsstrook namelijk dicht en dat komt door overhangende takken die het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. En dat zorgt nu al voor files, schrijft Omroep Gelderland. Het duurt nog zeker 2 weken voordat de spitsstrook weer open kan. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft vannacht op de meeste plekken droog, maar later in de ochtend kan het weer gaan regenen. En het wisselvallige weer, dat houden we dan de hele dag. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Wereldnieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Alleenstaande mensen die normaal verdienen, maar verder niet echt spaargeld hebben, maken steeds minder kans op de huizenmarkt. Op Funda zijn er voor die mensen in heel Nederland nog maar 1000 huizen te vinden die ze kunnen betalen, schrijft het AD. Vorig jaar lag dat aantal relatief gezien een stuk hoger. Steeds vaker loopt een ruzie tussen klanten en verkopers van auto's of motoren uit op een juridisch conflict. Rechtsbijstandverleners signaleren dat ze er vooral niet uitkomen als het gaat om klachten over bijvoorbeeld elektronica of software. Ook zetten mensen met klachten vaker AI in om een juridisch uitziende klachtenbrief te schrijven. In Nigeria is een boot omgeslagen en daarbij zijn meer dan 50 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Het gebeurt vaker in Nigeria dat boten kapseizen. Vaak zijn ze slecht onderhouden en zitten ze overvol. Vorige maand ging het ook al een keer mis. Dan nog het weer van Weer Online. Blijft vannacht op de meeste plekken droog. Later in de ochtend kan het weer gaan regenen. En het wisselvallige weer houden we dan de hele dag. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.